0: missing you.
1: Girl power.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van de type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Sportnieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990 en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Op twee plekken nog wel bijzonderheden. De N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspoelbrug is een ongeluk gebeurd vanmiddag al. De weg is nog altijd dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Meppel over de A7 en de A32. En de N305 Dronten richting Almere voor Zeewolde 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990 en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files geven ook niet zo heel veel vertraging. Er is één uitzondering en die staat op de A27 Breda richting Utrecht. Die is 6 kilometer lang tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Het staat helemaal stil, want verkeer moet via de vluchtstrook na een ongeluk met meerdere auto's. Omrijden gaat sneller via Knoopend Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedemorgen, good morning, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben de komende 3 uur bij je om je lekker deze dinsdagochtend door te helpen. En dat doe ik uiteraard niet alleen. Dat doe ik samen met de zeer frisse, fruitige, woest aantrekkelijke Danique.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, lieve Danique. Je hebt een pittige dag achter de rug.
1: Ja.
0: Ja, je mag wel iets wakkerder gaan klinken hoor, want ja. Onze luisteraars hebben niks aan slaapjes.
1: Nee.
0: We gaan straks uitleggen hoe pittig dat allemaal was en zo ja, waarom niet. Maar we gaan natuurlijk eerst met elkaar bespreken, wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we ergens bij stilstaan? Moeten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, het is vandaag dinsdag, dat had ik jullie natuurlijk al verteld. En dat betekent dat het een... Nou, wat voor dinsdag is het vandaag? 16 juni.
1: Ja.
0: Ja? Wat ja? Kom op, Danique, een beetje meer energie erin. Huppatee.
1: Het is vandaag Bloomsday.
0: Bloomsday. En wat betekent dat? Wat ga ik dan doen? Bloemen plukken?
1: Ja, voor liefhebbers van de literatuur.
0: Literatuur.
1: Literatuur.
0: Juist. Ja,
1: het is een feestdag, vernoemd naar Leopold Bloem. De hoofdpersoon uit het meest beroemde en boek van
0: Ulysses. Ja, ik doe je wel wat aan, hè. Weet je wat? Ik ga je helpen. Het boek Ulysses van de Ierse schrijver James Joyce. James Joyce is een zeer, zeer, zeer bekend literair schrijver uit Ierland, inderdaad. Dus dat klopt. Dat klopt allemaal helemaal. Gezellig. En eens even kijken wat hier gebeurt. Zo, oh, ik zie het al. Ja, ja, ja. Nou ja, en dit boek speelt zich, het hele boek, dus dat hele boek Ulysses, speelt zich exact af op 1 dag. Dus het is de beschrijving van 1 hele dag.
1: Wow.
0: En die dag is 16 juni 1904. Nou, fast forward to vandaag. Ja. Dat is wel even geleden, ja. Overal ter wereld, maar vooral in Dublin, gaan mensen die dag verkleed in de kleding van toen. Lopen ze de route uit het boek en lezen ze stukken hardop voor. Nou ja, het is leuk, overal ter wereld ga je niet de route van het boek kunnen lopen. Daarvoor moet je echt in Dublin zijn. Dus ja. Ik vind het heel interessant dat ze dat hebben gezegd. Ja, wij vieren het niet, denk ik. Want ja, ik zie jou niet heel erg gekleed als iemand uit 1904.
1: Nee.
0: Maar goed, wat niet is, kan nog komen. We gaan even een hoog hoedje voor je zoeken. Ja. En dan moet het verder goed komen, toch?
1: Ja,
0: denk ik dan.
1: Wel.
0: Nou, ik zeg, als wij allemaal ons hoge hoedje erbij zoeken, dan moeten we deze dag lekker kunnen beginnen. En daarna, wat is er daarna? Hebben we natuurlijk nieuws voor je. We hebben verkeer. We hebben de originele. Ja, ja. Weet je nog wat dat is?
1: Ja.
0: Ja. En heb je een mooie uitgekozen voor de originele?
1: Ja, ik vind het wel. Dat is ook weer eentje waar lekker veel tijd tussen zit.
0: Oh, kijk, dat is hartstikke leuk. En dan hebben we natuurlijk in het volgende uur powerplaten. Nieuwe, in die zin, ik heb ze nog niet gehoord.
1: Nee.
0: Jij ook niet? Jawel, ja, je hebt ze wel gehoord. En je kijkt heel sombertjes. Hoe komt dat?
1: Ja, succes.
0: Succes, gaaf. Oké, nou, dat gezegd hebbende, laten we lekker dansen en een stuk taart bij de oceaan nemen of zoiets. Althans, dat was wat ze dachten waar dit je over ging. Maar dat was niet zo, hè?
1: Nee.

0: Ja, think. Oftewel, denk even goed na deze dinsdagochtend. En over goed nadenken gesproken, is het niet eens tijd voor de Heb je dit al gezien?
1: Ja, en ik ben weer twee een beetje vage dingen voorbij zien komen. Ja, het was een heel belangrijk ding en eentje waarvan ik denk, huh?
0: Ja. Ik ben heel benieuwd waar jouw huh van denkt.
1: Ja, ja daar eindig ik mee. Ik zal even met wat belangrijks beginnen. Ja. Want er is een hele grote terugroepactie voor katten- en hondenvoer. Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh, dat vind ik wel een dingetje.
1: De Lidl, Albert Heijn en Jumbo, alle drie, die roepen allemaal eten terug. Omdat er allemaal stukjes plastic in zitten.
0: Nee!
1: Ja, en het gaat om een voor een huismerk blikjes. Waaronder stoofpotje met lamppasta en groenten. Sorry, maar
0: wat eet jouw hond? Moet je daarom lachen?
1: Ja, wat eet jouw hond? Ja, stoofpotje met lamppasta en groenten.
0: Ja, nou ja, goed, luister. Ik ken iemand, een collega van ons, die gaat altijd naar de vleesjuwelier voor hondenvlees.
1: Ja, maar van alles wat je kan bedenken, zet je dat erop. Ja. Ik zie dan gewoon, anyway.
0: Ja, het is ook een stoofpotje, denk ik. Ik denk dat het wel waar is.
1: Ja, en het gaat dus ook om verschillende kattenvoer. Eigenlijk alles van voornamelijk huismerken. En alles wat houdbaar is tot is geproduceerd rond 1 april, 2 april, wordt allemaal teruggeroepen.
0: Dat was een hele slechte grap.
1: Ja.
0: Toch? Dus, denk ik dan.
1: Ja, als je dit hoort, breng het terug. Je krijgt gewoon je geld terug. En doe dat. Want
0: jeetje.
1: Het is niet goed.
0: Nee, nou inderdaad niet.
1: En wat mij heel erg opviel, is dat de Noorse kroonprins...
0: die jongen die heeft het niet helemaal netjes niet.
1: Nee, want hij werd al... ze zouden hem eigenlijk al vasthouden. En toen mocht hij eigenlijk vrij afwachtend. En dat hebben ze toen ook al ingenomen.
0: Ja.
1: Uit veiligheid.
0: Nee, en hij mocht nu heeft zijn veroordeling vanuit gevangenschap...
1: En hij moet zelfs een schadevergoeding van 58.000 euro. Ja, voor ik denk
0: niks.
1: Dat dat voor hun heel weinig geld is, denk ik.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar toch 4 jaar. Want ik denk, je bent kroonprins.
0: Ja. Ja?
1: Ja, dat heb ik dan toch zo, mevrouw. Überhaupt dat je die dingen al doet, vind ik raar. Maar al helemaal dat ik denk, je bent kroonprins.
0: Ja.
1: Hoe, wat denk jij?
0: Ja, sterker nog, als kroonprins dien je je dubbel hard te gedragen. Dat is misschien heel lullig. Maar dat is, dat is dan hoe het werkt.
1: Ja, dus ik vraag me ook af wat het
2: feestje
1: daar...
0: wat gebeurde daar nou? Ik kreeg ineens jeuk ergens. Net als die prins trouwens, blijkbaar. Ja. Die heeft op een hele rare plek jeuk gehad. Waar hij beter geen jeuk kon hebben.
1: En rijden zonder rijbewijs, drugsbezit. Hij heeft heel veel.
0: Een naar ventje.
1: En hij is er nog heel goed van afgekomen. Want hij is voor heel veel dingen is hij toch vrijgesproken. Hoe zeg je dat?
0: Niet schuldig bevonden. Ja. Jeetje. Ja, het is wel een... maar ook deze man met een beetje pech. Weet je of hij in hoeverre... waar hij in de lijn staat voor troonopvolging?
1: Ja, volgens mij is hij de eerste.
0: Oh mijn god. Nou, zin in aan deze man.
1: Maar ik vraag me ook een beetje af... althans, volgens mij is hij weer de zoon van de kroonprinses. Dus volgens mij
0: met de
1: Marit. Generatie.
0: Ja, dus er zit er nog eentje tussen.
1: Maar het lijkt me ook best wel zwaar als rechtbank zijnde dat jij een koninklijk lid moet
0: gaan. Ja.
1: Dan krijg je echt wel shitload over je, denk ik.
0: Ja, zeker. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat is wel echt een pittige.
1: Ja.
0: Ja, dit waren zeker bijzondere Heb je het gezien. Ik wil met Heb je het gezien nog even stilstaan bij het overlijden van iemand die ook voor de radio heel veel heeft betekend. Wim T. Schippers is overleden. Programmamaker, acteur, schrijver, presentator, kunstenaar van de pindakaasvloer. Heb je dat ooit nog meegekregen?
1: Nee, dat niet.
0: Nee, maar hij wordt door heel veel andere artiesten herdacht. Of werd, gisteren was dat. Voor de indruk die hij tijdens zijn omvangrijke carrière heeft achtergelaten. Hij overleed op 83-jarige leeftijd. Men is geschokt door het overlijden van grote vriend, geliefde collega, ontregelaar, en dat was die zeker, en icoon. Schippers laat een woordvoerder weten, die had als programmamaker bij de VPRO verschillende programma's, waaronder Hoepla, de Fred Haché Show en We zijn weer thuis. De omroep betuigt de nabestaanden van de tv-maker het medeleven. Ja, het is veel meer dan zijn geestige, hoogst originele en absurdistische oeuvre dat hij al die jaren op radio en tv bij ons maakte. Het is een wijze van kijken, scheppen en schoppen waar wij tot op de dag van vandaag een voorbeeld aan proberen te nemen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, het is ik vond het een fantastische man. En hij maakte een mooi radioprogramma. Ron Flon Flon. Dat was fantastisch. Samen met Wilhelmina Kutje. Ja, zo heette die mevrouw echt.
1: Ik ken hem alleen van Ernie.
0: Ja.
1: Dat is de enige waarvan ik dacht, oh.
0: Ja, ja, precies. Dat is dus voor alles. Ja, het is zonde. Aan de andere kant, hij 83 is jong. Ja, maar
1: een mooie leeftijd.
0: Maar het is geen 12. Nee. Dat is toch wel even anders.
1: Mag ouder, maar het is wel een mooie leeftijd.
0: Zeker weten. Dus goed. Rest in peace, Wim T. Schippers. En wij gaan naar de muziek en daarna naar de situatie op de weg. Ik ben heel benieuwd of het zomerse gevoel er al een beetje in zit onderweg. Of dat we allemaal nog lekker in de kantoorklerkenmodus zijn. Kan natuurlijk allemaal.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files geven nog niet zo heel veel vertraging. Er is één uitzondering en die staat op de A27 Breda richting Utrecht. Die is 6 kilometer lang tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Het staat helemaal stil, want verkeer moet via de vluchtstrook na een ongeluk met meerdere auto's. Omrijden gaat sneller via Knoopend Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio, de allergezelligste ochtendshow die er is. Het is tijd voor de originele. Ja, lieve Danique, dit is eigenlijk wel een beetje jouw rubriek, hè? Want jij ergerde je aan hoeveel covers er wel niet bestaan waarvan wij zeker weten. Nou, dan weten heel veel mensen niet dat het een cover is.
1: Maar ik zelf soms ook niet. En dat vind ik er ook leuk aan. Dus ik leer het ook gelijk. Maar op dat punt zijn we nog niet. We zijn nu nog bij het gedeelte waar ik het wel weet.
0: Nou ja, ik denk dat we nog ook een flinke voorraad hebben waarin jij het
1: best
0: gewoon...
1: Wel.
0: Ja, en jij hebt een nummer gekozen en wij hebben ons er allebei even lekker in verdiept. Hoe heet dit nummer?
1: It's My Life.
0: Ja.
1: Ja.
0: En het origineel mag ik behandelen. Dat vind ik hartstikke lief. Dat was ook waarschijnlijk omdat ik erbij was toen het uitkwam.
1: Ja.
0: Want het origineel is geschreven door Talk Talk. En eigenlijk specifieker door Mark Hollis en Tim Friesgreen. Hij komt uit 84. En precies te zijn 3 januari 84. Als eerste single van het gelijknamige tweede studioalbum. Ik heb toevallig laatst een documentaire over deze band zitten kijken.
1: Oh.
0: En dat eerste studioalbum is echt... heel anders. En eigenlijk bij dat tweede studioalbum hadden Mark Hollis en Tim Friesgreen bedacht... we gaan het over een andere boeg gooien. Want het was eigenlijk daarvoor een beetje bijna post-punk. Ja, grappig hè? En toen dachten ze, nee, ik wil symfonisch. En Mark Hollis had al de hele tijd dat hij overal een beetje van die symfonietjes in wilde proppen. En toen wisselde uiteraard de samenstelling van de band ook. Want er was een aantal mensen die zeiden, nou, dit vind ik niet per se het leukste. Die hadden er later spijt van dat ze weggingen. Want het werd een mega hit. Ja, de tekst gaat over het in eigen hand nemen van je leven, onafhankelijkheid en het varen van je eigen koers, ondanks de mening van anderen. En ja, er zitten echt vette synthesizerlijnen in, strakke basgitaar en een mooie emotionele zangstijl van Mark Hollis. Althans, it's an acquired taste. Want sommige mensen vinden dat die man een zeikstem heeft. Daartegenover, die van jou.
1: Ja, we gaan dan naar No Dump. Ja, en deze is dus uitgekomen in 2003.
0: Dat is een stukje later.
1: Ja, best wel. Maar ze stonden dus op een punt om een pauze in te lassen. Omdat Gwen haar solo carrière wilde beginnen.
0: Ja.
1: Maar ze wilde toch nog eerst een Greatest Hit album uitbrengen. En naar heel veel luisteraars hebben ze toch voor Talk Talk gekozen. Maar er is dus ook iets heel leuks hier aan. Want in de videoclip wordt namelijk Tony door Gwen overreden in een auto. En denk je, huh, wat is
0: dat? Oh, dat is
1: aan.
0: Echt superleuk. Ja, nee.
1: Tony,
0: ja,
1: dat is dus de een van de...
0: muzikanten uit die andere...
1: Ja, uit de andere band.
0: Is ook haar ex?
1: Ja, is dus haar ex.
0: Dat is de man,
1: En daarom heeft zij in een auto in de videoclip hem overreden... als een stukje humor ook vanuit hun eigen geschiedenis.
0: Ja, want dat zeiknummer Don't Speak ging ook daarover, hè, over hun break-up.
1: Ja, en maar dit, deze...
0: Vond ik echt een vreselijk nummer. Maar goed, ga door. Ja.
1: Maar deze versie is ook wat meer, ze zeggen poprock, dancerock. En wat veel meer krachtiger. En je hoort best wel een verschil.
0: Ja, zeker weten. Maar wat gaan we doen? Gaan we ze achter elkaar draaien? Dat is misschien wel heel veel zo op de vroege ochtend.
1: Ja, ik denk dat wel heel veel is.
0: Gaan we voor de post-breakup van No Doubt? Of gaan we voor de melancholische, we gooien het over een andere boegversie van Talk Talk?
1: Welke vind jij beter?
0: Ik vind het origineel uiteraard beter. Maar dat komt omdat ik een zure oude sloot ben.
1: Ja, zullen we dan gewoon de originele draaien?
0: Gaan we dat gewoon lekker doen? Oh, wat zalig. Zalig. Dat is... Ik ben blij dat ik ook eens een keertje...
1: Ik ben ook benieuwd wat jullie thuis...
0: dat is inderdaad wel een hele terechte, goede vraag. Wat is volgens jullie de beste versie? Kijk, wij hebben dit nu eventjes onderling gezellig gebekonkelen voest. Maar misschien dacht jij wel, nou, ik had liever die ander. Laat het ons weten. En als je daar bent, laat ons meteen weten wat je troostplaatje dan is. Ja. Als je liever No Doubt had. En dat kun je doen door ons een berichtje te sturen op 06-34-60-6464. Of lekker even in de DM's te glijden. Ja. Niet op Twitch vandaag trouwens. Ulla.

0: Oh. Wow. Het is tijd voor iets bijzonders.
1: Ja.
0: Weet je, ik vind het nu al ingewikkeld. En ik zal je zo uitleggen waarom.
1: Oh, fijn.
0: Maar eerst ga ik je vertellen waar het dan precies tijd voor is. Ook jou, lieve luisteraar. Het is namelijk...
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Tijd. En het nutteloze feitje van vandaag gaat over de ijsbeer.
1: Ja.
0: Ja. En een ijsbeer, eigenlijk alle ijsberen, staat hier tenminste, zijn linkshandig. Of linkspootvorig, linksvoorpotig, Nou ja, ze gaan eerst met hun linkerpoot voor. Aan.
1: Ik wist niet dat de ijsberen ook een voorkeurshand hadden.
0: Blijkbaar is dat je veeghand. Ja.
1: Wow.
0: Links voor poot. Nou ja, dat dus. Mijn vraag is dan, hoe weten wij dit?
1: Ja, observeren. En ja. Dan in een boekje zoveel bijhouden, zoveel tijd, elke situatie. Daar is zo'n heel schema voor.
0: Hij pakt de vis met links.
1: Ja, dat heb ik ook.
0: Hij slaat de zeehond dood met links. Ja, wat is. Ja.
1: Maar dat is saai hoor. Ik heb dat ook een keer moeten doen voor een examen.
0: Voor een examen? Wat, ja. Wat heb je gestudeerd? IJsbeerologie?
1: Nee, een bij.
0: Je hebt je hebt een bij gestudeerd.
1: Ja, even terug. Je hebt dan
0: wat, wat voor studie was dit?
1: Ja, gewoon middelbare school.
0: Oh. Ja. En het was biologie.
1: Ja.
0: En je moest een dier observeren.
1: Ja, en ik dacht, ik kies een bij. Nou, dat is echt niet bij te houden. Dus ik weet ook niet.
0: Badoemt. Ja.
1: Dus dat ging niet helemaal lekker.
0: Leuk. Hij vliegt, hij vloog en hij was weg.
1: Maar dat duurt lang.
0: En hoe wist jij dan zeker dat dezelfde bij die jij zag wegvliegen ook dezelfde bij was die terugkwam?
1: Ja, ik ga nu wat opbiechten. Geen idee. Dus ik denk dat eigenlijk wat ik officieel heb ingegeven gewoon ongeldig
0: is. Je hebt 15 bijen geobserveerd en samengevoegd als één.
1: Maar ik denk nu ook achter dat ik denk, hoe heeft mijn docent Jaap kunnen zeggen op een bij? Datzelfde ik zou zeggen, ja, mug. Serieus.
0: Nou ja, wat dat betreft is er weinig veranderd in het schoolsysteem. Want ik heb zo'nzelfde opdracht gehad. Volgens mij was het in de brugklas. Dat was namelijk voor het eerst moesten we dan kijken naar iets. En omschrijven wat we zagen zonder daar een emotie aan te koppelen.
1: Ja.
0: En want heel veel kinderen schrijven dan op. Hij vindt het leuk.
1: Maar dat weet je niet.
0: Dat weet je dus helemaal niet. En toen heb ik... dat weet ik, de tackle van mijn oma, wat echt een kutbeest was trouwens. Sorry oma, maar je hond was niet gaaf. Maar dat was, nee, sowieso zijn tackles niet zo heel erg sympathiek.
1: Nee.
0: Sorry, ex van mij met je twee tackles. Still not thinking they're nice. Dat is, nee, ja, die had er eentje, die ging helemaal lauw. Maar goed, ik had het geluk dat ik iemand met een hond in de buurt had. Dus ik kon daar nog iets. Maar een vriendinnetje van mij, uit diezelfde klas... die mocht van haar ouders geen huisdieren. Om wat voor reden dan ook. Maar goed, er mocht absoluut geen dier in huis komen. Dus die kon geen hamster, niks. Haar familie was ook dierloos. En die heeft dus gewoon uren langs de sloot gezeten om een eend te observeren. Ja, dat vond ik echt heel zielig.
1: Ja,
0: dat was toch een beetje, ja, hartstikke sneu.
1: Ja, ieder zijn ding.
0: Selma, I never forgot. Ze had trouwens wel een hoger cijfer dan ik. Dus ze heeft ze wel echt heel goed zitten observeren. Goed, en dat brengt ons alweer aan het einde van... nou ja, zo goed als het einde van het allereerste uur. Vallen en opstaan.
1: Gaat snel.
0: Zeker weten, zo meteen komen we bij je terug. En dan rammen we na het journaal meteen de powerplaat van deze week erin... die door jullie naar de nummer 1 is gestemd. Paardenmeisje.
1: Ja.
0: Met een handdoek op het strand.
1: Ja.
0: En dan hebben we 3 nieuwe kanshebbers die ik nog niet heb gehoord. Maar waar ik nu al... ik denk dat Poesje het gejat is, vermoed ik zo...
1: Helemaal van bij elkaar? Zichzelf.
0: Van zichzelf. Ja, want het is van Mason en Disco Lines, hè?
1: Ja, maar daar ga ik je straks wat over vertellen.
0: Oké, nou ja, maar tot die tijd hebben we nog even uitstel van executie met Raven Lenné en

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990 en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files geven nog niet zo heel veel vertraging. Er is één uitzondering en die staat op de A27 Breda richting Utrecht. Het is 6 kilometer lang tussen Knopend Gorkum en Lexmond. Het staat helemaal stil, want verkeer moet via de vluchtstrook na een ongeluk met meerdere auto's. Omrijden gaat sneller via Knopend Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Lekkere strandvibes met Horse Girl en de powerplaat van deze week. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan.
1: Hey.
0: En Danique en ik zijn bij je om jou kennis te laten maken met, of misschien zelfs, als je gisteren er al bij was, voor de tweede keer te laten luisteren naar de kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week. In willekeurige volgorde zijn dat Tove Lo en Stromae met De Fleur ex Stromae. En dan Huguel, Big Sian en Scott Storch met Body Drop. En Disco Lines, Mason en May Sick. En Princess Superstar met Push It.
1: Ja.
0: Heb jij, want jij hebt ze wel allemaal al gehoord, ik nog niet, één voorkeur?
1: Oké, wacht. Ik ga het je vragen. Wil je een wat zwaarder nummer? Wil je een wat meer upbeat nummer? Of wil je meer een vaag nummer? Waar wil je mee beginnen?
0: Het klinkt alle drie niet heel woest aantrekkelijk. Maar ik wil beginnen met Push It van Disco Lines, Mason, yeah. Mason en Princess Superstar. Omdat het, toen ik zag dat dit de kanshebber was, ik vrij zeker wist dat dit een gejat /gesampled nummer zou zijn.
1: Ja.
0: Maar toen wist je mij iets anders te vertellen. Ik kan er ook iets over vertellen, maar jij mag ook iets vertellen.
1: Nou, ik dacht gelijk, ik zie Push It. Ik denk, ja, mensen denken eerst aan een heel ander nummer wat ouder is, maar ik dacht, ik kan Push It, Push It. En toen dacht ik ineens, twee van deze artiesten is dat nummer van. Dat is Down Perfect.
0: Ja.
1: Toen ben ik dus gaan lezen en doordat dat nummer Perfect vorig jaar of twee jaar geleden door een film heel erg opgehyped is, is Princess Superstar ineens helemaal terug. En zijn ze met nog twee anderen dit nummer gaan...
0: Want dat vroeg ik me dus af wat nou zeg maar het vliegwiel hiervoor was. Maar het is dus een film geweest waar het in zat.
1: Ja, Celburn heet dat.
0: En daardoor is iedereen helemaal joehoe.
1: Ja, want dit is dus eigenlijk voor Princess Superstar een soort topnummer geworden. Maar daarmee eigenlijk ook het enige echt topnummer.
0: Ja. Want het is miljarden keren gesampled. Maar er is daarna nooit meer echt iets gekomen waarvan we dachten, zelfde hoeklijn en zinker.
1: Ja, want zelfs dit nummer is al meer dan 15 keer door zichzelf ook al gegeven.
0: Ja, heel bijzonder.
1: En toen dachten ze, ik ben terug. Dus wat doe ik? Ik kom terug met hetzelfde nummer, keer 16.
0: Gezellig. Ja. We gaan nog één keer een duwtje geven met Princess Superstar, Mason, Mason en Disco Line.

0: Ja.
1: Ja, weer zo'n hap-einde klaar, pas ja, boem klaar.
2: Nee, en dit is niet eens studiotijd die op was, want deze mensen die hadden zelf natuurlijk gewoon... Dit lag er al. Ja, ben ik er boos over? Nee, het is iets wat ergens in het midden van een DJ-set hoort, volgens mij.
1: Ja, maar het is ook niet nieuw. Misschien ook omdat het nummer al 16 keer is gesampled door haarzelf.
2: Ja, nee, maar ik heb zoiets van, nou, dit moet midden in een DJ-set en dan is het hartstikke gezellig.
1: Ja.
2: Ik zou het niet als opener doen.
1: Nee,
2: maar wij hebben het nu wel als opener gedaan. Van de drie kanshebbers. En aan jullie de vraag. Vonden jullie het inderdaad een middenmootje? Of een echte starter? En jullie kunnen dus stemmen. En hoe kunnen onze lieve luisteraars stemmen, lieve Danique?
1: Je kan stemmen via de Girl Power Radio website.
2: www.girlpowerradio.nl.
1: En via de Girl Power Radio app.
2: Gratis te downloaden in elke app store.
1: En bij beide hebben we geen gegevens, niks van je nodig. Het is alleen klik, klik. We houden niks van je achter. Je hoeft niks te betalen. Je kan ook morgen rond tussen 10 en 11... komt er op de Instagram stories en Facebook stories.
2: Ja.
1: Ook een poll waar je ze ook nog alle drie heel kort voorbij hoort komen. Waar je ook kan stemmen. Dat is Girl Power Radio. Nee, Girl Power / Radio. Ja. Dus verschillende plekken gewoon doen. Dus eigenlijk gewoon een soort van twee keer stemmen. Heb ik nooit gezegd, hè.
2: Ja.
1: En als je dat niet doet, mag je ook niet huilen als jouw favoriet niet wint.
2: Dit is wel terecht. Dat ben ik met je eens. En dat geldt voor alle dingen waar je op kunt stemmen. Ja. Dus ook politieke partijen. Ja, als jij niet stemt, moet je ook niet janken over wat er daarna gebeurt. Nou, dat deze vrolijke tekst achtergelaten hebbende, hebben we nog twee kanshebbers over om Power Blad te worden van volgende week. En het zijn allemaal samenwerkingen deze week. We hebben Yugel, Big Sean en Scott Storch en Tove Lo en Stromae. En ik wil graag naar Tove Lo en Stromae. Waarom wil ik dat? Omdat ik eigenlijk verbaasd was dat meneer Stromae überhaupt weer wat ging doen. Want deze man ligt er al een tijd af.
1: Nou, het leuke is dus, 2-3 weken geleden hebben wij ook een nummer van Tove Lo ook een kanshebber gehad. En dat is dus van hetzelfde album. En toen zei ik nog, hoe komt er mij daar? Want zij is Zweeds en hij is Belgisch.
2: Ja, zeker.
1: Maar blijkbaar is hij daar dus ook gewoon heel groot.
2: Ja, en hij zingt één zin op dit nummer. En het doet de pianomelodie in dit nummer doet denken aan de soundtrack van Amélie.
1: Ja.
2: Dat vind ik dus alweer een beetje jammer. En het lied is trouwens een resultaat van een demo die Stromae enkele jaren geleden, toen die er nog niet af lag, naar Tove Lo stuurde. De twee artiesten hadden elkaar ontmoet toen Stromae optrad op Coachella in 2015. Tove Lo was naar eigen zeggen meteen fan. Ik was gewoon omvergeblazen door zijn manier van performen. Alles was zo perfect, het was echt hypnotiserend. Nou, ze hielden achteraf contact en ze spraken in de loop der jaren over samen muziek maken. Maar omdat ze zo ver van elkaar woonden, was het moeilijk om iedere keer samen in een studio af te spreken. En uiteindelijk stuurde hij me in 2022 een paar nummers, vlak na de release van mijn album Ducht Femme. Er was een prachtig pianostuk en een koor dat op de achtergrond fluisterde. Het raakte me echt. Ik was in Nieuw-Zeeland en toen had ik mijn mobiele studio erbij. Hoppata, want zo is ze blijkbaar. Dus ik zette alles klaar en componeerde een nummer. Ik stuurde het hem terug en hij was meteen enthousiast. En zo is het nummer uiteindelijk ontstaan. Uiteindelijk werd het nummer toen niet uitgebracht. Maar toen Tove Lo aan haar nieuwe album Estrus begon te werken, wilde ze Les Fleurs er wel absoluut op. Ik nam opnieuw contact met hem op en hij vroeg me meteen of hij er ook op mocht zingen. En ik zei alleen maar ja, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Hij stuurde mij zijn strofe in het Frans en het is nu een van mijn favoriete nummers op het album. Het is een lange weg geweest, maar ik denk dat je de seksuele spanning tussen twee mensen echt kunt voelen. Oh, pardon, Tove Lo. En de vraag, gaat het gebeuren of niet? Daar gaat het nummer dus wat betreft Tove Lo.
1: Ja.
2: Ja. Ja, wat betreft Stromae, die heeft samengewerkt met Chris Martin, Paul Kalkbrenner en Pom. Maar in begin mei 2023 zette hij zijn Multitude-tournee stop, vlak voordat Esa en ik zouden gaan kijken.
1: Oh.
2: En sindsdien lijkt hij zich vooral toe te leggen op samenwerkingen, zowel voor als achter de schermen. In maart van dit jaar, op zijn 41ste verjaardag, stond hij voor het eerst in 3 jaar nog eens op het podium. Hij zong toen met rapper Aurel San mee in Brussel. Op 9 november komt Tove Lo met haar nieuwe album naar de Vorst Nationaal in België. En wie weet staat Stromae er dan wel naast. Je weet het maar nooit. Kanshebber nummer 2 dus. Dovelo en Stromae, De Fleur met Stromae.

0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb wat vragen over de tekst. Ik weet niet of ik het goed heb verstaan, maar ik hoor deze vrouw zingen. Mm-hmm. Bring me flowers, bring your sweat to my bed tonight. Oh, sorry, ik vind het een beetje goor. Maar goed, dat, ik zal het wel weer niet begrepen hebben. Dat is ook best mogelijk. Het is, ja, nou,
1: waarschijnlijk voelen alleen wij de vibe niet. En zegt iedereen, oh my god.
0: Nou, ik vind het geen slecht nummer. Maar ik denk niet van, oh, dit is wel de powerplaat van deze. Hoewel ik wel vrees dat hij gaat winnen. Dit denk ik.
1: Nou.
0: Oh, niet? Want ik heb hem nog eentje niet gehoord, natuurlijk. Misschien is dat helemaal de shiznit.
1: Nou. Oh, ja. Ook niet. Weet ik niet.
0: Ja, wat is het nou, Daniek?
1: Ik denk dat de laatste wint die we zo gaan horen. En niet dat ik dat wil, maar dat denk ik wel. Goed Nederlands.
0: Je gaat lekker. Ja. Je hebt lekker genederlands.
1: Ja.
0: Oftewel, het is een nummer waarvan jij denkt, maar waarvan wij vermoeden dat onze luisteraars zeggen, oh my god, yes.
1: Ja, en weet je wat ik ook vind bij dit nummer? Dit is typisch een Hugo-nummer.
0: Een Hugo-nummer. Dat is wel grappig, want de producer heet Hugel.
1: Ja.
0: Hugo L. Maar XL.
1: Als ik zeg een Hugo-nummer, denk ik dat je wel weet wat ik bedoel.
0: Ik weet wat. helemaal loesoe gaat hij.
1: Ja.
0: Body Drop is een energieke clubtrack. Hij is gemaakt door Hugel, Big Sean en Scott Storch. Ja, Hugel is de DJ-producer. Big Sean gaat rappen. En de productie is van Scott Storch. Het werd op 12 juni uitgebracht, dus dat is hartstikke recent en is onderdeel van Hugel's debuutalbum 21. Is dat ook hoe oud hij is? Waarschijnlijk. Het project combineert de elektronische danswereld moeiteloos met hip-hop. Enkele specifieke details. Let op. 123 beats per minute. Ontworpen om de dansvloer en festivals te domineren met de nodige clubenergie. Het is de derde single afkomstig van Hugel's debuutalbum, ook wel gespeld als 21, dat eind juni van start ging. Hij is uitgebracht onder het label Make the Girls Dance Records. Dat vind ik wel weer grappig. De combinatie van de Franse producer Hugel en de snelle flow van Big Sean en de stijlvolle productie van Scott Storch wordt gezien als een verrassende en dynamische genre-overstijgende crossover. Nou, ik hoop dat ik omvergeblazen word door deze body

0: En ook hier weer een zeer abrupt einde.
1: Ja. Maar snap je wel wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Ik weet het serieus niet, omdat... dit zeg ik eigenlijk elke week, maar... Ja, als ik denk, ben zeker te weten dat dit een woord, maar...
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Ik vind het allemaal net niet, maar misschien omdat het zoveel samenwerkingen zijn.
0: Ja.
1: Ja, ik ben daar gewoon niet zo van, überhaupt eigenlijk.
0: Ja. Nee, dat klopt. Nee. Jij houdt van een heel andere soort muziek.
1: Dus,
0: Speaking of which, we gaan nog één keer uitleggen hoe jullie moeten stemmen.
1: Ja.
0: Dat kun je doen via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl. Via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Zowel op de Google als de iTunes Store.
1: Oh, nee.
0: Te krijgen. En je kunt morgen vanaf een uurtje of 10 stemmen in de Girl Power Radio Insta en Facebook Stories.
1: Ja.
0: Hartstikke gezellig. Ik ben heel benieuwd, want dan hebben we morgen hopelijk ook een tussenstandje.
1: Ja, dat kan van alles zijn.
0: Dat kan van alles zijn. En dan nu naar het stukje waar je vrolijk van wordt. En dat is...
1: De zin in een plaat.
0: Precies. Heb jij iets bedacht vandaag om je los te maken van dit housegeweld van onze powerplaten?
1: Vanochtend.
0: Oh jee.
1: Ja,
0: onder de douche.
1: Ja. Ik had namelijk ineens een nummer in mijn hoofd. En ik heb hem expres nog niet geluisterd.
0: Oké.
1: En dan gaan we naar de Outcast.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, Heya.
0: Ja. Nou ja.
1: Daar had ik die vroeg.
0: Helemaal gezellig.
1: Wel.
0: We gaan Heya luisteren. Ja, mijn... oud-huisgenoot, die zong altijd op die manier mijn naam als hij me moest hebben voor.
1: Nee,
0: ja. Rea, Rea. Wat is er? De thee is klaar. Nou ja. Ja.
1: Dat origineel.
0: Ja, dat dan weer wel. En hij kon best goed zingen, dus dat hielp ook. Nou goed, het is tijd voor Outcast. Daarna de situatie op de weg. En dan komen we bij je terug met opmerkelijk nieuws. Oh.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files geven nog niet zo heel veel vertraging. Er is één uitzondering en die staat op de A27 Breda richting Utrecht. Die is 6 kilometer lang tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Het staat helemaal stil, want verkeer moet via de vluchtstrook na een ongeluk met meerdere auto's. Omrijden gaat sneller via Knoopend Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ineens was er een liedje kwijt. Dat is gek.
1: Stil.
0: Het was stil. Nou ja, niet echt stil. Want wij zijn er natuurlijk nog steeds met opmerkelijk nieuws.
1: Ja. Ja, en we hebben alweer wat voor jullie, jongens.
0: Nou, zeker. En wil meisjes. Jij eerst? Ga ik eerst?
1: Ja, ik wil graag eerst.
0: Ja, ga maar eerst dan.
1: Ja, want het valt mij op dat er regelmatig mensen worden opgepakt in OV of huurtuigen met hele gekke dieren.
0: Gekke dieren?
1: Ja, of gewoon allemaal gekke dieren.
0: Een lama.
1: Ja, ook. Er is een meneer opgepakt in Zuid-Afrika op het vliegveld. Omdat deze meneer in zijn kleding en in zijn koffers 150 schorpioenen heeft verstopt.
0: But why?
1: Ja, de 28-jarige man werd gearresteerd. Want de politie had informatie gekregen dat de passagier de wilde dieren bij zich had. En verspreiden een signalement. Nadat de man gelokaliseerd was, werd zijn bagage en kleding doorzocht. En moest hij voorkomen bij de rechtbank. Vandaag moet hij voorkomen bij de rechtbank. Dus we gaan hier nog wat over terug horen. De schorpioenen die allemaal afzonderlijk verpakt zijn. Als in, ja, ze zijn
0: allemaal
1: een
0: los.
1: Zipzakjes, mini dingetjes. Worden nu naar een beveiligde locatie gebracht. Want ze willen kijken hoeveel de dieren waard zijn. Maar ik kan Jemig. Dus nergens terugvinden, dat vind ik wel raar. Of deze nog leven of niet. Kijk, aan de ene kant denk je ja, maar aan de andere kant denk je nee. Want ze zitten wel in plastic zakjes. Maar.
0: Ja, maar sorry, dieren horen toch sowieso niet in een plastic zakje?
1: Nee, maar ik vind het al raar van 150. Ze wilden ze inderdaad gaan verkopen. Maar dan vraag ik me af, wil je ze verkopen om op te zetten? Je kan natuurlijk van die mooie net als vlindertjes.
0: Maar dan nog vind ik dat ook heel zielig. Maar ja. Het gaat door, ja.
1: Maar of, een schorpioen is geen huisdier. Dus wat wil deze man met 150 levend of niet levende schorpioenen doen? Ik denk dat hij misschien gewoon een hele gemene buurman had of zo, waarvan hij dacht, ja, kom dan.
0: Ik ga ze loslaten in huis.
1: Ja, kom dan.
0: Ik stop ze allemaal in je voorraadkastje. Ja. En dan moet je maar zien of er eentje ergens uit een gat komt kruipen. Heftig.
1: Ja, en dat was mijn onmerkelijke nieuwtje.
0: Ja, ik snap dit.
1: Ja.
0: Het is pittig. Ja, nee, ik snap sowieso niet zo goed waarom mensen met zo'n hele trit dieren willen rondsjouwen. Ik vind het ook voor die dieren, blijven dieren. Kijk, ik ga nooit een schorpioen aaien als ik vertederd kan zijn over mijn kat. Maar het is wel een dier. Het is een levend wezen en daar mag je best met op zijn minst respect mee omgaan. En dat is niet in een Ziploc zakje stoppen.
1: Nee, maar sorry, maar.
0: Ja, wat nou sorry? Dier is een dier.
1: Ja, ik heb gewoon heel veel.
0: En ze hebben best een functie waar ze vandaan komen. Je moet ze gewoon niet hier naartoe frummelen.
1: Nee, dat sowieso. Nooit een dier wat ergens niet hoort mee naartoe nemen. Snap
0: nou,
1: je wat
0: precies ja. Dat. Ik heb ander bijzonder opmerkelijk nieuws. Maar dat ga ik je lekker pas vertellen na dit plaatje.

0: Jason Mraz, Love Someone. En inmiddels zijn we toegekomen aan opmerkelijk nieuwtje nummer 2.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, de komende week gaat er in alle filialen van de keten Starbucks in Zuid-Korea een halve dag dicht. En waarom?
1: En waarom?
0: Niet omdat de koffiebonen op zijn. Niet omdat er grote schoonmaak moet worden gehouden. Maar omdat alle medewerkers van Starbucks een geschiedenisles moeten volgen. Ja, en dit gebeurt naar aanleiding van maatschappelijke verontwaardiging over een reclame die deed denken aan iets niet zo goeds. Oké, ja. Let op. Afgelopen mei kwam Starbucks in Zuid-Korea, want het is natuurlijk allemaal franchise en dan mag je per land, wordt er een beetje gekeken naar, nou, wat kunnen we als landelijke actie doen. Ze zullen geen oranje WK-bekers verkopen in Zuid-Korea, dat doen ze hier weer wel. Zo moet je het je voorstellen. Maar afgelopen mei kwamen ze in Zuid-Korea met een actie met herbruikbare bekers onder de naam Tank Day. En die bekers werden aangeprezen omdat er lekker veel koffie in past. Een hele tank, zeg maar. Ja, de naam zorgde voor kritiek, want de reclamecampagne ging van start op de dag waarop de Gwangju-opstand herdacht wordt. En die opstand leidde tot een bloedbad waarbij volgens de regering zeker 165 burgers om het leven kwamen door het toedoen van het leger, i.e. tanks. Officieus wordt uitgegaan van 500 tot 2000 doden. Dus de regering zegt al dat het er minder zijn dan dat er echt zijn. Maar goed, Zuid-Korea, hè? De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung uitte vorige maand op sociale media zijn verontwaardiging over het onmenselijke en schandelijke gedrag. Er werden protesten aangehouden voor de winkels en de keten zou een aanzienlijke omzetdaling hebben geleden na oproepen tot een boycott. De CEO van Starbucks Korea, Son Jong-hyun, is ontslagen naar aanleiding van deze ophef. De wereldwijde hoofdkantoor van Starbucks verklaarde dat het ging om een onbedoeld misverstand, maar dat dit nooit had mogen gebeuren. Het bedrijf bood excuses aan voor het ongemak en de bezorgdheid die dit bij onze klanten heeft veroorzaakt. Het bedrijf heeft besloten om Starbucks winkels in het gehele land, dus aanstaande woensdag om 3:00 lokale tijd, voor 3:00 te sluiten in verband met een personeelstraining. En daarbij zullen ze leren over historisch bewustzijn en het maatschappelijke gevoeligheid. De winkels gaan de volgende dag pas weer open en het is de eerste keer dat Starbucks-vestigingen in Zuid-Korea landelijk vervroegd sluiten sinds de keten in 1999 in het land werd geopend. Nou, het is wel een duidelijk statement, toch?
1: Ja, ik vind het vaag.
0: Waarom vind je het vaag?
1: Het is goed, maar ik vind het gewoon allemaal tegelijk. En dat ik denk, het is groot land.
0: Ja, maar het is, nou, het gaat niet over. Kijk, wij weten allemaal dat ze geen hol gaan leren van die geschiedenis.
1: Nee.
0: Daar gaat het ook niet over. Het gaat over dat je als merk een statement maakt. Wij zijn bereid om 3:00 lang al onze vestigingen dicht te gooien om over jullie cultuur te leren. En dus wij proberen daarmee te laten zien dat wij respect hebben voor dat hele verhaal.
1: Kijk, ja, nu snap ik hem en nu denk ik, ja, goed.
0: Ja, toch?
1: Dit is heel goed.
0: Dat dacht ik.
1: Ja.
0: Nou, we hebben nog meer geschiedenis, maar dit keer met Michael Jackson. Kijk of die ons wat kan leren. Je weet het maar nooit, hè, die man.

0: April 9, 1875.
1: The Berlin Wall comes down.
2: I am the Edison phonograph. Millie had a great vision of the new world.
3: Everywhere that Millie went, the lamb would surely go.
4: Ja, ja, een stukje geschiedenisles met niemand minder dan Michael Jackson. Doe jij heel goed. Het is tijd voor iets heel anders.
5: Ja.
4: Namelijk, wat is er te zien deze week?
5: Ja, en ik heb drie hele vette artiesten, jongens.
4: Oké, dan.
5: En ik heb heel goed nieuws, want er zijn voor alle drie...
4: Nog kaarten?
5: Nog kaarten.
4: Oh my god.
5: Ja, en ik... ja. Nou, oké, laten we beginnen...
4: Ja,
5: bij woensdag, dat is morgen, de 17e, staat Cypress Hill in de aanvals.
4: Hoe zijn er nog kaarten voor Cypress Hill?
5: Jongens, ik heb hem vorig jaar live gezien. En het baalde ervan dat ik morgen niet kan. Want ik geloof mij, je wilt hun echt live zien. Ze zetten zo'n vette performance neer. En naast hun eigen muziek zetten ze, doen ze ook wat van House of Pain. Een beetje die kant allemaal op.
4: Het is een feestje. Ja,
5: check het, check het. Het is helemaal ook niet duur. Ga er gewoon heen. Superleuk. Dan hebben wij ook nog donderdag.
4: Ja,
5: en zaterdag.
4: Ja,
5: en zaterdag staan ze er allebei. Guns N' Roses in de Ziggo Dome.
4: Ja, als je heel veel zin hebt om te zien hoe Mickey Mouse eruit ziet als je lesbische tante, dan moet je er zeker naartoe. Ja.
5: Maar
4: god, ja echt?
5: Is
4: het voorprogramma heel vet misschien?
5: Weet ik ook niet, maar ik wil hierheen gaan, maar ik kan niet. Maar,
4: wil je er echt heen?
5: Ja.
4: Irma Gerd girl.
5: Maar weet je Rhea, ik heb dus even zitten kijken, want er zijn nog kaarten vrij.
4: Ja.
5: Voor staanplekken ben je gewoon €140 kwijt voor Mickey Mouse.
4: Wauw. En ja, luister, ik heb Guns N' Roses gezien toen ze nog leefden in het jaar Kruik.
5: Toen ze nog petjes hadden.
4: Ja, toen ze nog, ja, precies. Toen ze nog in een shirt paste. En toen heb ik Confession al door de helft van het concert heen geslapen.
5: Ja, dit vertelde je bij een keer. Ja. Ja.
4: Dus ja. Ik zou hier zeker geen geld aan uitgeven. Maar goed, misschien, ja, hè, misschien is het gewoon wel heel vet. En zijn we besmet met slechte filmpjes.
5: Ja, ik hoop echt dat het niet zo goed is.
4: Gefilmde filmpjes.
5: Want dan heb ik geen FOMO.
4: Oh ja, jij hoopt dat het niet goed is. Nou, nee. Het is waardeloos, lievertje. Je mist er niks aan. Je zou er je bed niet vooruit moeten komen. Ja. Helpt dit jou?
5: Nee. Oh. En dan heb ik er nog één.
4: Oh.
5: Ik hoop dat ik dit goed uitspreek. Ik ken dit dus helemaal niet. En dat is Joe Daisy. Dat is een R&B groep.
4: Ja.
5: Uit Amerika.
4: Ja.
5: En een soort 90's vibe hebben ze. En die staat
4: zeker
5: ook
4: wel
5: zaterdag in de avondslijst.
4: Jeetje, dat ze die hebben afgestoft, joh.
5: En daar zijn ook nog kaarten voor.
4: Wauw.
5: Als in, dit is wel het goedkoopste concert van de drie.
4: €20.
5: Nee, grapje, het is echt wel heel duur.
4: Ja?
5: Voor de aanvals vind ik €90 zitplekken heel duur.
4: Oké. Nou, gezellig.
5: Ja. Maar vind je het leuk? Kijk ook altijd nog even op Ticketswap. Dat is betrouwbaar. En kan je soms ook nog kaartjes voor een lekkerdere prijs vinden.
4: Dat is zeker waar.
5: Ja.
4: Nou, dan gaan wij dit uur uit met één van de drie. Wie van de drie wordt het?
5: Ja, Cypress Hill.
4: Ja, insane in the brain. Ja. En daarna komen we bij je terug met het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan. Nergens naartoe gaan, want we hebben nog allerlei leuks voor je. Maar eerst gaan we even gek met Cypress Hill. Don't you know I'm local?

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990 en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files geven nog niet zo heel veel vertraging. Er is één uitzondering en die staat op de A27 Breda richting Utrecht. Die is 6 kilometer lang tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Het staat helemaal stil, want verkeer moet via de vluchtstrook na een ongeluk met meerdere auto's. Omrijden gaat sneller via Knoopend Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Je hoorde live met The River en je hoort nu natuurlijk Danique.
1: Ja, hallo.
0: En Rhea, hoi. Met vallen en opstaan op Girl Power Radio. En het is het derde en laatste uur van deze uitzending. Oh. Dat betekent dat wij toe zijn gekomen aan de Download Dinsdag. Oftewel, de meest gestreamde vrouw van afgelopen week.
1: Ja.
0: Doe eens een wilde gok. Wie staat er op plek nummer 3?
1: Wereldwijd doen
0: ja,
1: we?
0: Ja, wereldwijd doen
1: okay,
0: we.
1: Oké, nummer 3. Dan denk ik Ariana Grande.
0: Nee.
1: Dan is het Olivia Rodrigo.
0: Nee.
1: Dan weet ik het niet.
0: Sabrina Carpenter.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Maar ze heeft een nieuwe album.
0: Nee. Okay. Maar blijkbaar is, vinden zit, we er zo leuk.
1: Of ze zit in een serie of zo. Dat kan ook, hè?
0: Ah, dat zou kunnen, ja. Wie staat er dan op nummer 2?
1: Ariana Grande.
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Want die heeft...
1: Een nieuw al. Is het album al uit of is het alleen single?
0: Ja, volgens mij alleen nog de single. De album moet nog komen.
1: Maar ze is wel op tour, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jazeker. Ja. Maar wie staat er dan op 1?
1: Ja, dat kan natuurlijk niet iemand anders zijn dan Taylor Swift. Zo.
0: Ja, je wil iets heel anders gaan zeggen.
1: Ja,
0: ja het klopt. I knew it, I knew you. Dat is het plaatje wat afgelopen week knijt dat je hart is gegaan. Ja, ze wist het al, blijkbaar, zegt zij nu. I knew it.
1: Ja, en dat komt allemaal door de... Toy Story 5 film die volgende week...
0: Die moet nog uitkomen, hè? We zijn nog helemaal niet geweest.
1: Week daarna, volgens mij volgende week, volgens mij de 25e gaat hij in première. Dus de 26e kan je hem checken.
0: Nou.
1: In de bioscoop komt en zij heeft hiervoor de... Hoe noem je dat? Soundtrack gemaakt. Ja, en als je toch aan mij vraagt, vond ik toch... Oh, hoe heet dat andere nummer nou van? You got a friend,
0: friend in me. Randy Newman.
1: Ja,
0: dat was een oud liedje.
1: Ja, dat
0: was een oud liedje. Gerecycled.
1: Ja, ja, ja.
0: I knew it, I knew you. Taylor Swift. De meest gedownloade vrouw van afgelopen week. Hiep, hiep.
1: Hoeray.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Irene Wüst is door sportkoepel NOC-NSF benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen 2028 in Los Angeles. Als deze samenwerking bevalt, dan zal ze deze functie ook gaan bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Afgelopen zondag speelde het Nederlands cricketteam de eerste wedstrijd in de ICC Women's T20 World Cup. Ze moesten direct tegen Bangladesh en Nederland doet voor het eerst mee aan dit toernooi en ze waren dicht bij een verrassing. Bangladesh won uiteindelijk met een verschil van 6 wickets. Morgen wacht nog een sterke tegenstander op de Nederlandse dames, namelijk India. En deze wedstrijd is om 3:30 te zien bij de NOS livestream. Het WK voetbal voor mannen is in volle gang en de meest opvallende wedstrijd was wel Spanje tegen Kaapverdië. Deze wedstrijd was gisteren en eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. De Kaapverdische keeper Virginia vertolkte tijdens de stunt tegen Spanje een glansrol en zag na de wedstrijd zijn sociale media exploderen. Mede door een oproep tijdens de wedstrijd van een Braziliaanse tv-zender. Voor het duel met Spanje had hij een kleine 50.000 volgers op Instagram en enkele uren erna bijna 3,5 miljoen. België is maandag het WK-voetbal begonnen met een moeizaam gelijkspel tegen Egypte. De ploeg van bondscoach Rudy Garcia knokte zich via een eigen doelpunt alsnog naar een punt in de Amerikaanse stad Seattle. Het werd 1-1. De Tunesische voetbalbond heeft maandag bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. De Franse trainer moet het veld ruimen na de 5-1 nederlaag van Tunesië tegen Zweden in de WK-pool van Oranje. De 54-jarige Lamouchi is de eerste bondscoach ooit die al na één duel op het WK wordt ontslagen. Lamouchi was pas een half jaar in dienst bij Tunesië en leidde de nationale ploeg slechts 5 wedstrijden. Geweigerde WK-scheidsrechter Artan krijgt een volledige toernooivergoeding van de FIFA. Omar Artan, de scheidsrechter uit Somalië die toegang tot de VS werd geweigerd, krijgt ondanks zijn afwezigheid op het WK toch zijn volledige WK-salaris, zo bevestigen bronnen aan ESPN. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files geven nog niet zo heel veel vertraging. Er is één uitzondering en die staat op de A27 Breda richting Utrecht. Die is 6 kilometer lang tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Het staat helemaal stil, want verkeer moet via de vluchtstrook na een ongeluk met meerdere auto's. Omrijden gaat sneller via Knoopend Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: the Music. En er zit dus ook Sunshine in ons ochtendprogramma.
1: Ja!
0: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Je luistert naar Daniek.
1: Ja, goedemorgen.
0: En Rhea. En hey. Wij zijn nog een half uurtje bij je. Ja, iets minder dan een half uurtje. En dan is het toch echt aan jou. En natuurlijk Girl Power Radio, want die is wel bij je met GP at Work.
1: Ja.
0: Het is tijd voor de drie van vandaag.
1: Ja.
0: Drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes die je vandaag moet weten, waar je verder niet zoveel aan hebt. Behalve dan dat je zometeen verschrikkelijk de blitz gaat maken bij het koffiezetapparaat.
1: Ja, mag het ook een tip zijn?
0: Het mag ook een tip zijn.
1: Want dan heb ik er wel straks eentje.
0: Heb jij een tip?
1: Ja.
0: Oh, lekker. Nou, we gaan eerst voor een dierenweetje.
1: Oké. Okay.
0: Wat voor geluid maakt een giraf, Danny?
1: Maakt dus een brulgeluid? Denk ik.
0: Ja, een brulgeluid? Denk je dat?
1: Niet hard.
0: Durf je het na te doen?
1: Nee, want ik zou het eigenlijk niet weten. Ik denk een lichte brul, niet zoals
0: een lichte brul.
1: Zo,
0: Wow. Ze klinken als een metal band, blijkbaar.
1: Ja.
0: Nee, ze klinken niet als Disturbed met Down With The Sickness. Giraffen hebben geen stembanden.
1: Zie, ik wou zeggen, maken ze geluiden.
0: Ja, daarom, het was een strikvraag. Ja. Ze communiceren met elkaar via een soort infrasoon geluid op een extreem lage frequentie, wat voor het menselijk oor onhoorbaar is. Dus het is een soort brom, maar dan nog dieper.
1: Okay.
0: En ze hebben dus geen stembanden. En ik snap het, want waar moet je die kwijt? Ergens in die lange unit van de nek. Waar dan? Waar?
1: Ja, ja.
0: En toen, nee, dat dus.
1: Ja.
0: Nou, ik wist het niet.
1: Nee.
0: Grappig, hè?
1: Ja, maar... Ja.
0: Ja.
1: Maar hoe komen dat ze dan... Zoomen ze dus eigenlijk een soort van... Met communiceren.
0: Een buikzoom. Een buikzoometje maken ze.
1: Oh, dat is cool.
0: Voor de mensen die in de file staan. Als je denkt dat je zielig bent...
1: Nee.
0: De langste file uit de geschiedenis... Die stond in 2010 in China... Op de snelweg tussen Peking en Tibet. Door wegwerkzaamheden en vrachtverkeer... Stonden automobilisten maar liefst... 12 dagen lang, muurvast, over een lengte van 100 kilometer.
1: Okay,
0: ik herhaal, 12 dagen lang. Had ik al gezegd, 12 dagen lang. Ik wil het nog één keer zeggen, 12 dagen lang in de file.
1: Maar,
0: ja.
1: Zouden ze dan daar blijven wachten? En dat mensen ook eten en drinken kleding komen brengen?
0: Of? Ik mag aannemen van, ja, als je eruit gaat, dan duurt die nog langer.
1: En is er daar niet altijd file. Ik denk dat je in China en Japan denk ik ook groot... Nee, Japan minder. Ik denk voornamelijk China. Dat je daar nooit zo vrij op de weg kan rijden als hier. Dat daar een soort van... Voor hun is het geen file, maar voor ons zou het file zijn.
0: Nou, nee, dat is niet waar. Ik ben er geweest. Vorige zomer met Girl Power natuurlijk.
1: Ja?
0: Bij de World Games. Het rijdt prima door.
1: Ja, echt?
0: Ja, echt.
1: Oh, ik dacht altijd...
0: Ze hebben gewoon 6 baanswegen. Ja,
1: wow.
0: Dan gaat het vanzelf.
1: Wow. Maar is dat ook als je dubbele baan hebt, dat het dus 12... Dus 6 daar, omdat je ook tegenverkeer hebt?
0: Ja. Ja, het is ginormous.
1: Ginormous. Wow, dat vind ik een beetje eng.
0: Ja.
1: Eigenlijk zoveel.
0: Hé, je kent ongetwijfeld wel de uitdrukking, want dit is de laatste van vandaag.
1: Ja.
0: Geheugen als een goudvis. He, omdat men altijd zegt dat een goudvis die zwemt, die ziet een torentje, die zwemt een bochtje om en die denkt, hé, weer een torentje.
1: Ik weet wat jij gaat zeggen.
0: Ja, vertel mij wat ik ga zeggen.
1: Een goudvis heeft een geheugen van, was het nou 4 maanden of 4 jaar?
0: Even langer.
1: Nog langer?
0: 5 maanden.
1: 5 maanden, ja. Ja, dit
0: en ze kunnen getraind worden om op specifieke tijden naar voedsel te zwemmen. Er is een experiment geweest waarin ze gingen kijken... is de goudvis trainbaar? En het antwoord is, jazeker.
1: Oh, dus dit hadden we ook gewoon voor biologie kunnen observeren.
0: Ja, je had ook gewoon naar een goudvis kunnen kijken... in plaats van naar een bij en ik naar een tekkel.
1: Ja,
0: of Selma, met je eend. Je had dus gewoon naar een goudvis kunnen kijken. Kwartje
1: wow.
0: Bij de dierenwinkel, niks aan het handje.
1: Ja, wow.
0: Nou, dat was het dan wat mij betreft. Maar jij hebt nog een tip.
1: Ja, voor alle lieve festivalgangers aankomend weekend... die samen met mij in 34 graden in Limburg staan... neem washandjes mee.
0: Ja.
1: En wat bedoel ik daarmee? Om ze nat te maken in je nek.
0: Ja, een klein nat doekje ook. Zo ja. Een gastendoekje uit de toilet van Jan Smit.
1: Ik ben dit dus echt aan iedereen, ook mensen die niet gaan dit aan het vertellen. Want 34 graden
2: je gaat bad.
0: Hey, maar je hebt van mij zo'n handig inklapflesje gekregen.
1: Maar geen schaduwplekken, niks. Blijf drinken, neem washandjes mee. Ik hou mijn hart vast, dus ik weet niet hoe ik hier volgende week zit.
0: Verkreukeld en aangebrand, vermoed ik zo.
1: Ja,
0: ik ben dan hopelijk net weer hersteld. Want ik mag het weekend daarna in 35 graden gaan opbouwen.
1: Ja, zie, daar ben ik ook.
0: Dus heb ik ook super veel zin in om dat te gaan doen.
1: Ja.
0: Nou, deze goede tip. Inderdaad, investeer in natte lappen.
1: Ja.
0: Goede waterfles.
1: Ja.
0: En blijf drinken. En zo'n zomerhoedje. Ook al voel je je voor lul zitten.
1: Voor lul.
0: Ja. Doe het.
1: En niet een zonneklep, maar echt een
0: echt zo'n
1: dicht
0: hoedje.
1: Ja,
0: een dicht hoedje.
1: Ja,
0: dat.
1: Iedereen doet dat. Oef, dus boeien.
0: Ik vind van wel. Zometeen komen we bij je terug met een hele bijzondere actie nog. En natuurlijk de afsluiting van het uur. Maar eerst gaan we aan de ochtendgymnastiek met Junior Senior. Yay!

0: Tigers van Bilal Wahib.
1: Ja.
0: Hey, jij hebt iets leuks voor onze luisteraars.
1: Ja, want het is aankomende zondag weer een hele speciale dag. Namelijk Vaderdag.
0: Ja, mijn allerliefste vader in de watten leggen. Maar ja. Heb jij nooit dat je het... Ik vind het zo lastig. Deze man koopt namelijk alles zelf.
1: Ja, ik denk dat dat gemiddelde... überhaupt man, jongetje,
0: vader, ding is, hè? Ik vind dat zo. Dan denk ik iedere keer, ik weet het. En dan kom ik bij hem langs en dan zegt hij, oh, heb je trouwens gezien dat ik? En dan denk ik, shit.
1: Ja, en dan als ze iets willen, dan is gelijk 600 euro. Weet je?
0: Ja. Ik dus moest wel een krantenwijkje erbij. Maar ik weet niet zo goed wat ik dit jaar moet doen voor Vaderdag.
1: Nee. Nou, heb jij nou ook geen idee? Dan heb ik iets heel leuks voor jou. Want wij hebben namelijk een winactie.
0: Ja, daar kan ik dan weer niet aan meedoen, potverdorie.
1: Nee, dat jammer genoeg niet. Maar wij geven maar liefst 2 waardebonnen weg, waarmee jij gezellig een drankje kan doen voor Vaderdag.
0: En kan er ook een bitterballetje bij?
1: Ja, kan ook. Je kan er heel veel mee. En het leuke eraan is, het is ook niet dat wij zeggen, oh, je moet daarheen, maar je kan zelf lekker een plekje uitkiezen. En het hoeft ook niet op zondag. Het kan ook gewoon lekker op een andere datum.
0: Die bon is een jaar geldig, zie ik.
1: Volgens, ja.
0: Wauw.
1: Ja, lekker. En gewoon doen. Het is
0: dat is leuk. Maar dan kan je dus... Oh, trouwens, dus ik zie dat je voor dat bedrag... kan je zeker een bitter garnituurtje.
1: Ja.
0: Een goed biertje voor de vader. Of misschien is die wel van de wijn. Dat kan ook. Met een kaasplankie. Ja. Oh, dat is wel heel tof.
1: En denk je nou hetzelfde als ik? Dan denk je, oh, leuk voor je vader. Maar... dus ook voor jezelf.
0: Ja, dit is making memories. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel leuker. Omdat je samen iets doet. Dat je ook samen een herinnering maakt.
1: Ja, en jongens, het hoeft niet per se je vader te zijn. Hè? Het mag ook een vaderfiguur zijn. Dat wil ik wel even heel belangrijk zeggen.
0: Precies. Dat is helemaal, dat een mevrouw is, dan is dat helemaal prima.
1: Maakt niet uit wie.
0: Maar iemand die jij op Vaderdag in het zonnetje wilt zetten. Maar hoe kunnen mensen deze bom binnenharken? Nou, hoe komen ze eraan?
1: Makkelijker dan dit kan niet. Namelijk, je moet ons even volgen op Instagram. Mm-hmm. Heb je al ge-Instagram, dan nog Facebook voor deze keer ook.
0: Vooruit, ja.
1: En daaronder, ik heb daar een post online gezet. Allebei vastgepind voor Vaderdag.
0: Ja.
1: Daaronder moet je reageren waarom jij jullie bon willen winnen.
0: Waarom mijn vader dit verdient. Ja, ik snap dit. Of en, mijn vaderfiguur.
1: Ja. En dan maken wij vrijdag in de middag bekend wie er heeft gewonnen.
0: Oeh, zijn wij dat samen? Ja, dat zijn wij samen. Nou, wat gezellig, frikandel.
1: En dan komt het diegene's kant.
0: Over frikandel gesproken. Die kan je dus ook bestellen van die bon. Ja, ik ben al helemaal aan het... Ik heb reken maar...
1: Ik kan ook gewoon salade hoor, jongens.
0: Ja, ik kan natuurlijk niet meedoen met deze actie. Maar je hebt me wel een goed idee gegeven. Ik ga denk ik mijn vader meenemen voor Vaderdag. Voor een leuk, lekkere borrel.
1: Frikandel.
0: Ja, nou, ik geloof niet dat ik hem gelukkig maak met een frikandel, maar mezelf wel. Dus dat gaan we dan even... Dat komen we wel uit. Thanks voor de tip. En jullie, schrijf je vooral in. Volg ons dus op Instagram en Facebook. En zorg dat jij zo'n ongelooflijk mooie bon binnen weet te harken voor jouw papa. En vrijdagmiddag gaan we dus bekendmaken wie de winnaar is. Oh, mogen mensen dan ook een plaatje aanvragen van hun vader?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, ik heb er eentje die zingt zelfs voor zijn vader. En met zijn vader. Het is Alain Clark, Father and Friend.

0: Friend in het kader van onze Vaderdagactie. Waar je nog aan mee kunt doen tot en met donderdagavond.
1: Ja, donderdagavond.
0: Ja, en dan is het tijd helaas alweer om afscheid te nemen van jullie. Maar niet getreurd. Girl Power Radio blijft natuurlijk keihard actief. Zometeen is het om 10 uur tijd voor GP at Work.
1: Ja, de beste playlist om op te werken.
0: Te studeren, je huis schoon te maken.
1: Te vegeteren.
0: Nou, kan ook allemaal. Ja. Precies, helemaal goed. Ja. Vanmiddag om 4 uur is Lonneke hier. En samen met haar mag ik gezellig mij druk maken over jullie en de files. In achteraan sluiten.
1: Wow.
0: En daarna is het tijd voor Deborah met gelijkspel. En je raadt het niet. Weer met mij.
1: Ja, weet je hoe dit komt?
0: Iedereen is op vakantie.
1: Nee, weet je hoe dit komt? Nou. Dit is, je moet het even goed maken voor de luisteraars die jou de afgelopen 2 dagen hebben gemist.
0: Ja, mooi. Jongen, dat wordt lachen dan. Volgende week ben ik 3 dagen weg.
1: Ja, jongensvrijdag horen jullie precies hoe en waar Rea was, hè?
0: Dus, ja, vrijdagavond om 8 uur in Avonturen gaan we alles vertellen over het best bewaarde geheim van Nederland. Wat misschien wel geheim had moeten blijven. Maar goed, daarover later meer. Vanavond is gelijkspel met 2 dames van de Rijsma Dynamo. En dat wordt echt heel leuk. Het is hun eerste keer bij ons in de studio. En we gaan het dus hebben over een bijzondere sport.
1: Ja.
0: Kortom, geen enkele reden om met je verte vingertjes aan die radioknop te komen. Blijf lekker luisteren. Blijf lekker meepraten. Stuur ons vooral appjes, DM's enzovoort. Wij luisteren graag naar jullie ook. En wie weet komt jouw favoriete plaatje wel voorbij ergens vandaag.
1: Ja.
0: Dat gezegd hebbende is het nu echt tijd om dag te zeggen.
1: Gedag.
0: Bijna goed. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst.
1: Voor je eigen.
0: Voor je eigen. Ja. Tot vanmiddag of tot morgen.
1: Tot morgen.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef, is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Gelijkspel. Elke dinsdagavond tussen 6 en 9 het programma over vrouwen in de topsport.
1: Hier is je dagelijkse dosis Girl Power.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Supermarkten in Nederland en België halen verschillende soorten honden- en kattenvoer uit de schappen. Bij controles zijn blauwe stukjes plastic in het voer aangetroffen. Het gaat onder meer om producten van de huismerken van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Delhaize. De dierenvoeding is afkomstig van fabrikant Partner in Petfood NL. Klanten wordt geadviseerd het voer niet meer te gebruiken. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. En de fabrikant van elektrische bussen, Ebusco, bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijkse werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprekken over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het eens geworden over aangepaste regels voor vliegtuigpassagiers. Zo blijft onder andere de compensatie bij vertraging vanaf 3 uur bestaan, met bedragen tot ruim €600, afhankelijk van de afstand. Verder moeten ticketprijzen transparanter worden weergegeven. Over de nieuwe regels moet nog wel gestemd worden, dat gebeurt de komende maand. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. 3 bungee jump instructeurs in Brazilië zijn aangeklaagd voor doodslag na de dood van een 21-jarige vrouw. Ze werd van een brug geduwd terwijl ze nog niet aan een touw vast zat en viel 40 meter naar beneden. Na het ongeluk probeerden 2 verdachten te vluchten. Het bedrijf had geen vergunning voor de activiteit op de betreffende locatie. De vrouw overleed ter plekke. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Poolse politie heeft twee mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Amerongen voor zijn rol bij de rellen op het Haagse Malieveld. Hij zou een politieauto in brand hebben gestoken en kwam volgens het OM bewust naar Den Haag om te rellen. Ook moet hij €34.000 schadevergoeding betalen. De uitspraak is over 2 weken. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Er staan nu 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette, 20 minuten oponthoud. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Voor knooppunt Kleinpolderplein een 30 minuten oponthoud, 1 rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Zwolle voor Apeldoorn 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en knooppunt Valburg 20 minuten oponthoud. Daar is iemand onwel geworden, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: We create the soundtrack of your life. Dit is Girl Power.

0: Goedemiddag, welkom bij Achteraansluiten. Het is vandaag 16 juni 2020. Mijn naam is Lonneke en tegenover mij zit Robine. Hi Robine, gezellig.
1: Zeker. Zeker.
0: Hey, of je nou gewerkt hebt of lekker een vrije dag had, onderweg naar huis bent of lekker aan het chillen bent, wij zijn de komende 2 uur gezellig bij je.
1: Juist.
0: En wij beginnen met de host confessions. Mm-hmm. Daar beginnen we vaak mee. Kunnen we jou een beetje beter leren kennen, mij misschien ook een beetje.
1: Ja.
0: En de vraag van vandaag, Robin, is wat is nou de slechtste film die je ooit helemaal uit hebt gekeken?
1: Zo, dat vind ik wel lastig hoor. Ik ben eigenlijk helemaal geen filmkijker. Ik vind dat echt veel te lang duren. En altijd als ik met mijn vrienden ben, zeg ik, kom, ga film kijken. En ik kijk hem nooit af. Nee, ik vind het heel saai. Maar als ik dan echt de slechtste film moet kiezen, dan zou ik toch zeggen Barbie.
0: Oh.
1: Heb jij de Barbie film gezien?
0: Ja, ik heb hem gezien. Ik vond hem niet slecht. Maar ik had niet de neiging van, die moet ik echt elke week weer zien. Dat ik hem echt geweldig vond. Nee, die hype die snapte ik ook niet inderdaad.
1: Ik moet zeggen, voor de duidelijkheid, er was een film in 2023. Want er zijn natuurlijk heel veel films over Barbie gemaakt. Maar in 2023 kwam er een speciale real life film uit. Met Margot Robbie, volgens mij, zei in de hoofdrol. En dat ging helemaal booming in
0: iedereen filmland. Had het erover,
1: iedereen
0: inderdaad.
1: Iedereen had het erover. En toen wilde ik hem thuis kijken. En mijn moeder was, nee, we gaan in de bios, want het is zo'n leuke film. En ik zat in die zaal. En buiten de soundtrack vond ik er echt geen hol aan. Nou, ik vond het echt heel saai. Ik ben midden in de bios weggelopen.
0: Oh,
1: en
0: doe
1: ik echt
0: wel
1: bijna nooit. Ja, ik vond het zo saai. Ik dacht, ik ga gewoon iets anders doen.
0: Oké, nou.
1: Maar als jij
0: dan positief te brengen.
1: Ja.
0: Dan vraag ik een andere vraag.
1: Ja.
0: Wat is nou positief je all-time favorite film?
1: Ja, kijk. Dit ga je misschien niet verwachten. Maar ik ben dus echt fan van Bridget Jones.
0: Ja, die had ik niet verwacht, nee.
1: Ik vind dat zo geweldig. Ik vind die vrouw zo leuk. Echt, als ik gewoon ooit van leven mocht ruilen met een persoon, dan zou het 100% Bridget Jones zijn. En ik denk stiekem eigenlijk ook wel dat ik een beetje zo lomp ben als dat zij is. Dus.
0: Ja. Maar die eerste film van Bridget Jones is echt gewoon voor jouw geboorte. Volgens mij toch? Niet?
1: Nou, dat zou kunnen.
0: Ze is best wel oud.
1: Ja, ik weet het niet. Maar ik vind haar echt geweldig. En zij is echt mijn spirit animal. Ik vind haar top. Heb jij alle films gezien?
0: Ik heb ze allemaal gezien. Want ik ben ook wel een beetje een emo.
1: Ja,
0: daar.
1: Ja. Ja,
0: Bridget Jones.
1: Bridget Jones, zo leuk.
0: Dat vind ik ook echt. Dat snap ik wel.
1: Als je ooit verdrietig bent, kijk Bridget Jones. En je bent gewoon echt gewoon blij. Gewoon. Ja, geweldig.
0: Ja, het is
1: al
0: niet perfect.
1: Mannen,
0: dat is het.
1: Het is echt heerlijk. Ja,
0: ja, nee.
1: Geweldig.
0: Heel herkenbaar. Hey, en ik heb dan één song bij Bridget Jones. Die echt van onderuit je tenen komt dan. Waar je aan moet denken. Ja. Heb jij er ook zo'n?
1: Ik heb er ook zo een. En ik denk dat we dezelfde hebben.
0: Ja?
1: Ja.
0: Misschien kunnen we hem draaien. Welke heb jij in gedachten?
1: Ik denk All By Myself van Celine Dion.
0: Ik zie hem echt zo. Oh, ja, nee, ik ga niet zingen, maar echt van onderuit je tenen.
1: Scène, ja.
0: Echt, ik voel me zo zielig, zo eenzaam. Nou ja, ga ervan genieten. Komt-ie. Celine Dion.

0: Ja, ja. En jullie hoorden Dance the Night van Dua Lipa. Dat is, die hoort bij de soundtrack van Barbie. Dus die vonden we leuk om er achteraan te plakken. Trouwens, als ik voor mezelf spreek, maar ik denk ook voor Lonneke. Wij zijn ook hartstikke benieuwd. Wat is nou jullie favoriete of meest slechte film die jullie ooit gezien hebben? Laat het ons vooral weten. Dat kan in de Twitch chat. Maar jullie kunnen ons ook appen via het nummer 06-34-60-64-64. En dan zien we misschien dadelijk wel nieuwe filmfavorietjes voorbij komen. Je weet het niet, hè?
1: Ga ik vanavond lekker kijken,
0: waar we wel wakker van blijven, inderdaad. Maar het is vandaag dinsdag. En dat betekent dat het weer tijd is voor een dinsdag dilemma. We leggen jullie een keuze voor waarbij je echt moet kiezen. Dus er is geen middenweg, nee, gewoon A of B.
1: Oh jee.
0: En het dilemma van vandaag is, zou je liever de rest van je leven alles moeten zingen wat je zegt, of alles wat je zegt moet rijmen? Zo, en dit las ik even en het was even een tongbreker. Maar alles wat je zegt zingen of alles wat je zegt rijmen, dat is eigenlijk de conclusie.
1: Wat nou, ik zou daarover gaan zingen. Want ja, mijn antwoord is dat ik alles zou gaan zingen. Want ik kan niet zo goed rijmen.
0: Ja, dat vind
1: dus
0: ik
1: dat dus is mijn antwoord.
0: Echt heel leuk. Want ik zou, denk ik, het tegenovergestelde zeggen. Ja, ik ben persoonlijk, als ik dat over mezelf mag zeggen, dat weet ik niet. Maar ik kan best goed rijmen. Ik ben daar heel goed in.
1: En jij? Of heb je er een beetje hulp bij?
0: Nee. Ik kan echt goed rijmen. Dat is echt, dat durf ik te zeggen. Zonder AI. Gewoon ook toen
1: nou,
0: AI nog niet bestond.
1: Nu, doe het eens een rijm. Want nu, de rest van je leven moet je nu dus rijmen. Kan je dat?
0: Oh.
1: Kan je dat?
0: Nou, dan ben ik heel erg blij. En vanavond kook ik een ei.
1: Ja, daar kwam die hoor. Nee, goed zo onder druk gepasseerd.
0: Met Sinterklaas en wel altijd gedichtjes. En dan hoopt toch iedereen wel dat ze mij trekken hoor. Want ik ben echt een populair gedichtschrijver in onze familie. En dit jaar toevallig had ik mijn ouders een festival cadeau gegeven. Van hun favoriete artiesten. En dat ik een gedichtje gemaakt met alle titels van nummers van die artiesten erin verwerkt als hint.
1: Ja. En?
0: Niet normaal, ze raden het niet, maar het gedicht was leuk. Dat was de conclusie, ja. Ik ben benieuwd wat de luisteraars ervan denken.
1: Ik ook.
0: Ja, hè?
1: Het is wel een vet dilemma gewoon.
0: Ja, ik hoop eigenlijk wel dat dit gewoon zo blijft en dat jij gewoon de hele uitzending gaat zingen. Dat lijkt me leuk. Ja. Als jij dan de hele tijd blijft zingen, dan hou ik mijn mond. Ja, want dan hoef ik niet te rijmen.
1: Kun jij
0: rijmen? Goed idee.
1: Nou, dat wordt lastig, maar ik ga proberen. Maar laten we eens kijken wat de luisteraars willen.
0: Ja.
1: Als die dan zeggen rijmen, dan kunnen we kijken of we een van die twee kunnen proberen vol te houden deze uitzending.
0: Ja,
1: nou, ze kunt sturen naar 06-34-60-64-64 of via de chat en Twitch.
0: Juist.
1: En dan hoor het wel. En ja, misschien kunnen wij dan... Oh, ik heb wel een hard hoofd in, maar
0: jawel,
1: laat het weten.
0: We gaan ons best doen. En gewoon nu lekker.

0: Je luistert nog steeds naar Achteraan Sluiten op Girl Power Radio.
1: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. Het is daarmee niet drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op dinsdag. De meeste files staan in de Randstad. Rond Utrecht is het drukker door wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette een half uur vertraging. A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Papendrecht en Gorinchem een half uur. A35 Enschede richting Almelo tussen Hengelo en knooppunt Azenlo een kwartier vertraging na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A59 Den Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Nuland een kwartier extra reistijd. Komt ook door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 90% van onze luisteraars heeft niets met de ruimen, Robin. En gaat liever permanent zingen door het leven.
1: Jammer.
0: Jammer, ik had je graag horen rijmen de rest van de show. Maar,
1: helaas.
0: Maar misschien moeten we dan gaan zingen. Zou je dat kunnen?
1: Zou ik dat kunnen zingen?
0: Dat?
1: Ik kan wel het eerste stukje ook proberen. Het is Soesong Tuesday.
0: Yeah, yeah.
1: Het is tijd voor een muzikale battle.
0: Yeah, yeah.
1: We hebben vandaag weer twee hele verschillende nummers voor jullie uitgezocht. En het is aan jullie om te bepalen welke favoriet is.
0: Oké, zullen we nu weer normaal praten voordat mensen het niet meer begrijpen? We hebben twee nummers uitgekozen.
1: Ja.
0: Ja. Gold van Spano Ballet. Zei er helemaal niks, hè?
1: Nee,
0: dat is echt classic met een glanzende, energieke sound. Laten we zeggen. Waar je meteen beweging van krijgt.
1: Ik word nieuwsgierig, hoor.
0: Als ik het zo zou oplezen. Aan de andere kant hebben we Bluff.
1: Ja.
0: Met Omarm.
1: Ja, dat vind ik een goed nummer.
0: Ja?
1: Ik hou wel van Bluff, ja. Ik heb Bluff leuk.
0: Ja, dat is echt wel een heel ander nummer, hè? Dus warm, gevoelig en... perfect om helemaal even in weg te zakken. Misschien ook meer van jouw generatie deze, weet ik niet.
1: Nou ja, ik luister wel veel Bluff.
0: Dus, ja?
1: Ja, ik vind het leuk. Ik wil naar een concert in Ahoy gaan. Dus
0: concerten moet je altijd doen, zou ik zeggen.
1: Nou, ja. Ja, helemaal mee eens. Top advies.
0: De vraag is dus eigenlijk aan de luisteraars over... we gaan sowieso allebei draaien, maar wat is nou weer favoriet?
1: Ja, we zijn ook benieuwd inderdaad wat jullie vinden.
0: Ja,

0: dun, dun. Goedemiddag, jullie luisteren nog steeds naar Achteraan Sluiten, de allerleukste middagshow op Girl Power Radio, toch?
1: Zeker, ja. Zeker, maar samen met jou, ja, super.
0: Absoluut, absoluut. Nee, we hebben net naar onze twee Tuesday songs, zo, nee, dat zeg ik helemaal niet goed. Two Song Tuesday. Even weer een kleine tongbreken, hè?
1: Ja.
0: Ze willen gewoon dat ik alleen maar ga rijmen, dat ik gewoon niks meer normaal kan uitspreken.
1: Ja, ik heb het wel door. Ik zou het graag willen, maar ja, wordt lastig.
0: Wat was jouw favoriet?
1: Mijne was Spanner Ballet Gold.
0: Ja, en laat hij nou net gewonnen hebben.
1: Yeah.
0: Want dat vonden blijkbaar meer mensen. Ja, ik vond Bluff persoonlijk ook wel heel leuk, maar nee.
1: Nee, jammer. De meerderheid spreekt.
0: Helaas. Maar we gaan natuurlijk door naar nog veel betere en leukere muziek.
1: Ja.
0: Namelijk de powerplaat van deze week. Want dat zou dan natuurlijk wel een knalletje moeten zijn. En deze week is het dan van That's My Beach. Van Horse Girl. En even een leuk verhaal over Horse Girl. Ik ben hier een tijdje even niet meer geweest. Maar toen ik, wanneer was het? 2 maanden geleden. Met Rea aan de ochtendshow zat, dat denk ik 2 maanden geleden, kregen wij een ander nummertje van Horse Girl. En ik kan me nog herinneren hoe zij eruit zag. En ik kan jou ook vertellen dat ik sinds die dag niet meer normaal geslapen heb.
1: Oh.
0: Ja, die vrouw is echt eng. Voor de mensen die nu in de auto zitten, zoek het alsjeblieft op. Als je op een stilstaande...
1: Of niet, als je wilt slapen.
0: En een veilige plek staat dat je niet in de auto gaat opzoeken. Maar die vrouw, nou, dat moet je gewoon een keer gezien hebben. Dat is bizar.
1: Maar wat vind je... voor de mensen die zijn niet spannend,
0: nee, de mensen
1: toch?
0: Die geen plaatje gezien hebben, ze heeft zichzelf, ik denk, gesminkt. Met een soort ding op haar neus gepropt. Ja, je weet het niet tegenwoordig, hè. Het kan ook gewoon permanentje zijn.
1: Ik denk dat het gewoon...
0: ik denk dat dat dan gewoon voor haar act is als artiest. Maar ze ziet er echt uit als een paard. Ja, als je tegen iemand zegt, jezus, wat heb jij een paardenhoofd? Nou, zij heet het dus echt. Ja, het is echt... Het is verschrikkelijk. Maar... Dat nummer had dus een voicemail aan het einde. En wij dachten elke keer dat we gebeld werden. Maar het was gewoon dat nummer. Ja, dat vond ik persoonlijk niet een heel goed nummer. Maar een herkansing. Want het is een powerplaat geworden. Dus dan zou je denken, het is een toppertje.
1: Ja.
0: Dus daar gaan we lekker naar luisteren. Dus ik zou zeggen, haal de hoefijzers onder je schoenen vandaan. En dan gaan we lekker naar luisteren, toch?
1: Nee, ik ben benieuwd.
2: Dit is de powerplaat van deze week.

0: That's my bitch. That's my bitch.
1: Plons. Ja, zij heeft een hele mooie eindes altijd van de nummers. Elke keer denk je, het nummer gaat nog wel even door. En dan is die opeens, is ze er gewoon opeens klaar mee.
0: Ja, een plons.
1: Hoorspel dan opeens, ik heb er geen zin meer in. Nee, jullie luisteren zojuist naar de powerplaat van deze week. Namelijk That's My Peach van Horse Girl. Wat vond jij ervan?
0: Je zet me voor het blok. Nee, ik had een andere favoriet. Laat ik het zo zeggen.
1: Ik moet zeggen dat ik de kanshebbers van vorige week niet geluisterd heb. Maar ik vond deze niet heel sterk. Maar ja, je kan niet altijd 6 gooien, zeg ik
0: nee,
1: dan.
0: Nee, klopt. Ja, de meerderheid telt, hè?
1: Ja, dus ik hoop in ieder geval dat jullie er heel erg van genoten hebben. Want daar draait het uit.
0: Waarschijnlijk wel, want dit is al de meeste stemmer, dus ja.
1: En wat dat natuurlijk ook betekent, is dat er 3 nieuwe kanshebbers zijn om powerplaat te worden van deze week. We hebben vandaag voor jullie Body Drop, Defleur, X Stromae en Push It. En we gaan ze alle 3 even langs. En beginnen met Body Drop.
0: Wow.
1: Als jij naar de artiesten kijkt, dan kom ik zo. Ken jij iemand die aan dit nummer meegewerkt heeft?
0: Ik moet heel eerlijk zijn, nee. Nee.
1: Het nummer is namelijk van Huguel, als ik het in mijn beste Frans uitspreek. Big Sean en Scott Storch. En daar ga ik jou even een beetje iets over vertellen.
0: Ja, vertel me. Ken jij ze? Of
1: ik
0: heb je gewoon onderzoek gedaan?
1: Ik ken Huguel, want die was in Ibiza toen ik daar was.
0: Maar die hadden we laatst ook een powerplaat van, hè?
1: Ja, dus die ken ik wel. Body Drop is dus een samenwerking tussen Huguel, Big Sean en producer Scott Storch. Huguel is een Franse DJ die bekend staat om zijn energieke house sound. Big Sean brengt de hip-hop in het nummer met zijn rap. En topproducer Scott Storch zorgt voor de strakke beat. Samen maken ze een track die perfect werkt in clubs en op festivals. En laat ik daar nou achter zijn gekomen. Want op Ibiza ging die hard, hoor.
0: Ja?
1: Ja, daar ging die hard. En ik wilde hem eigenlijk live zien. Was zonde, want hij kwam op de dag dat ik naar huis moest. Dat zonde. Maar ik heb hem heel vaak gehoord. Dus ik ga weer lekker terug naar het zonnetje.
0: Dus in de blind zou je voor deze kiezen?
1: Ja, ik weet natuurlijk nog niet wat er komt. Maar ik vond dit geen slecht nummer. Lekker zomers.
0: Mijn verwachtingen zijn hoog.
1: Ja. Dus ik ben hartstikke benieuwd. Ik zou zeggen...
0: Nou, drop that body.
1: Toch?
0: Body drop.
1: Body drop. Ja. Hoppakee.

0: gonna see your body drop.
1: Nou, wat vond je ervan?
2: Ja,
0: dat zou ik jou vragen.
1: ik vond het, ja... Kijk, als ik kijk naar of het echt muzikaal heel goed is... of ik het echt goede muziek vind, zeg ik nee. Als ik kijk naar voor het doel waarvan het gemaakt is... dus die werkt in clubs en festivals, zeg ik dit werkt wel. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Dus ja, het werkt wel, is het heel bijzonder. Nee, ik denk dat er 100.000 van deze nummers zijn. Nou, dat wil ik nou weer niet zeggen. En ik moet zeggen, Ugel heeft wel betere nummers. Maar lekker zomers, fris, gezellig nieuw nummertje voor mijn festival, toch? Anders horen we de hele tijd hetzelfde.
2: Voor nu dus good enough.
1: Ik ben er tevreden
2: mee. Ja? Zullen we dan naar de volgende gaan?
1: Ik ben benieuwd.
2: Ja? Des Fleur X Stromae, zeg ik het goed zo?
1: Stromae.
2: Stromae, sorry. Ja, dat is natuurlijk.
1: Ja. Geef niet.
2: Met Tove Lo. Ja. Dit is een electropop track van Tove Lo in samenwerking met Stromae. Stromae, zeg je het weer verkeerd, hè?
1: Kachelbeer.
2: Nou, die twee kennen elkaar al langer. Tove Lo zag hem ooit live en was meteen onder de indruk van hem. En jaren later stuurde Stromae haar een paar demo's. En één daarvan raakte haar zo dat ze er direct een nummer omheen schreef. Kijk. Stromae werkte ook mee als producer en zingt de Franse stukken, terwijl Tove Lo de Engelse vocals doet. Nou, het resultaat is dus dit, een tweetalig nummer met een hele relaxe, maar toch intense sfeer. Het gaat over spanning en twijfel in de relatie tussen verlangen en jezelf tegenhouden. Ik kan niet wachten.
1: Ik vind Stromae heel leuk.
2: Ik vind hem ook heel leuk.
1: Ja, ik vind hem geweldig. Dus,
2: hij is zo uniek, hè? Daarom vind ik hem leuk.
1: Ja, ik vind hem leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik ken heel veel van zijn liedjes en heel veel vind ik er ook echt heel mooi. Dus ik ben benieuwd. En,
2: is die leuk met... In combinatie met Tove Lo.
1: Ja, dat wil ik ook zeggen. En het is natuurlijk een electro-pop track. En ik moet zeggen, hij heeft wel up-tempo nummers. Maar ik vind zijn nummers die misschien wat langzamer zijn, vind ik juist wel wat mooier. Dus ik ben wel benieuwd hoe dit gecombineerd gaat worden met Stromae.
2: Ik ben ook heel benieuwd.
1: Ja, komt-ie. Ik zou zeggen, daar komt-ie.

0: Ja, daar zijn we weer, daar zijn we weer. Je hoorde net De Fleur.
1: Ja, van Stromae.
0: Stromae. En Tovelo. Wat vond je ervan?
1: Ja, ik vond hem heel verfrissend. Ik vond hem echt leuk. Ja, jij vond hem saai, zei je, maar...
0: Ja, ik vind Stromae normaal heel leuk. Ik moet zeggen, ik hoorde zijn stem en ik dacht, ah, Stromae. En verder dacht ik eigenlijk, ja, wat heb je daar eigenlijk verder aan gedaan? Ja, eigenlijk niet zoveel. Nou, ik weet niet. Ik vond het niks. Ik vond wel, als je ogen dicht deed en je zou in de droomvlucht zitten in de Efteling, dan zou dit nummer best bij kunnen passen.
1: Ja, maar daar is niks mis.
0: Gewoon een beetje zweverig, gewoon een beetje...
1: Zo, ja, ik kan me voor... Het enige woord wat ik bij me had is fris.
0: Ja. Ja. En dan gewoon lekker door.
1: En leuk, ja.
0: Naar de laatste kanshebber, namelijk Push It. Push It is een energieke tech house track. Disco Lines, die samenwerkt samen met Masic Mason en Princess Superstar, is een Amerikaanse DJ die bekend staat om zijn house sound. Samen met Masic brengt hij hier een club vibe met dit liedje. Nou, weer een club vibe. Gezellig. Mason, dat is een leuk feitje, is een Nederlandse producer.
1: Oh.
0: En dat is de man achter de originele Exceder beat. En Princess Superstar zorgt opnieuw voor de herkenbare vocals. Het nummer is dus een remake van de bekende clubklassieker Perfect van Exceder uit 2007. Maar dan met een zwaardere bas en helemaal klaar voor de dansvloer.
1: Nou, ja, klinkt goed.
0: Dat is hartstikke gezellig, toch?
1: Ja, en past mooi bij het seizoen, toch?
0: Ik zou zeggen, heb je al een beetje je dansgoedjes aan? Gaan we een beetje bewegen?
1: Nou, ik laat hem horen en kijken of ik in beweging kom.
0: Daar gaan we.
1: Yes!
0: Daar komt-ie.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De FBI heeft volgens Amerikaanse media een mogelijke aanslag in Washington voorkomen tijdens een kooigevecht in de tuin van het Witte Huis. Dat was daar georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van president Donald Trump. Het plan was onder andere om paniek en chaos te veroorzaken door drones met explosieven te gebruiken. Er zijn 5 verdachten aangehouden. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op dinsdag er staat ongeveer 400 kilometer file. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad. Rond Utrecht is het wat drukker door werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten is de vertraging 30 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd tussen Alsmeer en knooppunt Raasdorp een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. A50 Eindhoven richting Os voor Uden een kwartier. Op de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Hey, welkom terug bij Achteraan Sluiten, de lekkerste filieshow op Girl Power Radio.
1: Juist.
0: Ik ben Lonneke, naast mij, of tegenover mij, zit nog steeds Robin.
1: Goedemiddag, zo. Goedemiddag.
0: En we waren in het vorige uur waren we natuurlijk aan het luisteren naar de kanshebbers voor de powerplaat.
1: Ja.
0: En wil jullie nog even meegeven, ga vooral stemmen.
1: Ja.
0: En ja, dat kan op de website en via de app bij het kopje powerplaat. Stemmen kan tot donderdag en dan horen we vrijdag wie er gewonnen heeft. En even kijken, morgen kunnen jullie ook stemmen via de Instagram stories. En dan kunnen we dus alvast een kleine tussenstand opmaken, vinden we leuk.
1: Ja, ik ben benieuwd of Body Drop, De Fleur of Push It gaat winnen.
0: Wat is nu na drie jouw favoriet?
1: Ik denk dat Push It gaat winnen, maar het komt omdat ik dat denk, omdat er al een hitje in verwerkt zit. Dus ik denk dat mensen dat misschien of herkennen of gewoon heel catchy vinden, omdat het natuurlijk al een keer een succes geweest is.
0: Mm-hmm.
1: En omdat de anderen wat langzamer zijn en ook wat uitdagender om misschien te luisteren, omdat het helemaal nieuw is.
0: Ja, nou, ik ga voor Stromae. Ik wil niet beïnvloeden, maar stem Stromae.
1: Stem. Ik wil niet beïnvloeden, maar stem Stromae. Dat is niet erg. Toen, ik heb zo vaak advertenties gedaan, hoor. Dat is oké. Dat mag. Ja.
0: En we zien het. En mensen hebben toch wat ze het leukst vinden.
1: Het is aan de luisteraars wat ze willen. Als ze denken, nou, Lonnepon, je hebt helemaal geen verstand van ik stem toch op Pushit, dan doen ze toch wel.
0: Ja, dan moet je dat ook gewoon lekker doen. Lonnepon vindt dat helemaal niet erg.
1: Maar dus, we gaan door naar nieuwe muziek.
0: Ja,
1: nou, geen nieuwe muziek.
0: Lekker muziekje. Het is dinsdag, een keer van de week. Oh. En jij vindt The Weeknd, noem maar even, de bom.
1: Ja, The Weeknd is de bom.
0: Je
1: en ik
0: gaat
1: vond
0: hem
1: heel leuk.
0: Zien binnenkort, toch?
1: Ja, 17 juli staat hij in de arena. En ik moest lachen, want jij noemde The Weeknd als een van jouw favoriete artiesten.
0: Mm-hmm.
1: Dat vond ik leuk. Want dat, zoals jij Bridget Jones misschien niet bij mij had verwacht, had ik misschien The Weeknd ook niet bij jou verwacht.
0: Oh, daar gaan we straks over verder hebben, denk ik.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd. Even in de uitzending, buiten de uitzending. Ik ben benieuwd wat je daar je motivatie voor is.
1: Ja.
0: Hey, wat gaan we spelen van The Weeknd?
1: We gaan spelen In Your Eyes van The Weeknd. Even een kleine backstory. Het stond op het album van After Hours. Geweldig album. Eigenlijk denk ik mijn favoriete album van The Weeknd. Dit is het allereerste nummer wat ik ooit van The Weeknd geluisterd heb. En ontdekt heb op de radio. Dat is een leuk feitje. Toen ik met mijn vader in de auto zat. En het grappige was dat ik dus dit nummer herkende. Omdat ik dacht dat het Michael Jackson was.
0: Wat grappig. Maar dat je het ook nog weet. Dat vind ik wel heel grappig.
1: Dat weet ik zeker. En nou, misschien horen jullie dadelijk als jullie gaan luisteren dat jullie snappen wat ik bedoel. Maar het lijkt een klein beetje op Michael Jackson.
0: Ik ga luisteren. Hier is The Weeknd met In Your Eyes.

0: Welkom terug, lieve luisteraars. Wij zijn aangekomen bij een heel mooi onderdeel van onze show. En dat is het maken van complimenten. Complimenten maken de wereld een beetje mooier. Ja, ik ben een beetje te vroeg met de complimenten.
1: Geef niet, maar dan maak
2: ik zit gewoon uit te luisteren.
0: Zullen
2: en ik denk,
0: gewoon nu even doen?
2: Ja, doe je ding. Doe gewoon alsof het hoort. Ja.
0: Wil jij een complimentje geven?
2: Ik wil een complimentje geven. Moet ik beginnen?
0: Wil jij beginnen, Jans? Dat wil ik wel, maar...
2: Ik begin wel. Ik geef een complimentje aan al mijn lieve collega's. Omdat buiten dat je met elkaar werkt, is het ook heel fijn als je een fijne werksfeer hebt. En nee, ik wil even niet dat je lacht, want ik ben serieus. En als je gewoon je even ook wat minder voelt, is het ook fijn dat mensen er voor je zijn buiten werk. Dus daar wil ik een complimentje aan geven.
0: Nou, echt Robina, jeetje. Ja. Ik zeg echt... Wow.
2: Ja, jij zat te lachen, maar dan kwam gewoon een heel serieus verhaal aan, hoor.
0: Nee, ik vind het echt mooi en gemeend en warm.
2: Ja,
0: ik vind het heel knap.
2: Heb je het warm? Dat is fijn.
0: Nee, ik heb het ook warm, het is warm, maar ik vond het een mooi warm complimentje wat je gaf.
2: Nou, bedankt.
0: Want ik vind dat we maken gewoon te weinig complimenten, hè? Dus dat is mooi om dat te doen.
2: Nou, jij wilde twee keer deze uitzending doen. Nee, geitje.
0: Ja,
2: geitje.
0: Ja, we zijn weer goede collega's, hè, die dan kijken van, nou, waar ga jij dan weer beginnen? Ik ga eens even kijken hoe jij reageert als ik vast over de complimentjes begin.
2: Ik denk, ik laat jou hele mooie gang gaan. Ja, het komt vast wel goed.
0: Veel dank daarvoor. Ja, dat maakt een goede collega.
2: Heb jij nog een...
0: Ik heb een complimentje. Ik ben helemaal gesloopt. Ik ben vanochtend met groep 4 van mijn zoon op een uitje geweest naar de boerderij.
2: Zo, ik denk, wat gaat er komen?
0: En ik dacht weer... Weet je, het lijkt zo makkelijk, hè? Meester of juf zijn of weet ik veel wat. Maar Santa Maria, wat respect voor die mensen. Dat is echt ongelooflijk. Ik zou het echt niet kunnen. Je moet de hele tijd klaarstaan. Die kinderen gaan van links naar rechts. Eén zegt iets. Het lijkt allemaal makkelijk. Veel vakanties, korte dagen. Maar ga er maar aan staan. Dus ik dacht, ik ga even alle leraren...
2: Ik ben het hier helemaal mee eens.
0: Ja?
2: Ja. Ja.
0: Dus vooral die jonge kinderen, hulde. Ik zou het echt niet kunnen.
2: Ja, ik ben het daarmee eens. Heel knap.
0: Ja.
2: Voor de mensen die nu thuis zitten en denken, ik wil iemand ook een complimentje geven. Dan kan dat natuurlijk ook. Als jullie luisteren via Twitch, kunnen jullie dat natuurlijk in de Twitch chat sturen. Maar jullie kunnen ons ook een berichtje sturen met het volgende nummer. 06-34-60-64-64 staat op je telefoon. Onder Girl Power. Dan vergeet je het nooit meer.
0: Dat is een goede tip.
2: En dan kan je ons lekker een berichtje sturen. En misschien een familielid, een vriend, je kat, je linkerteen een compliment geven. En misschien bespreken wij het dan wel.
0: Goed idee.
2: Ja.
0: Yes.
2: Ik zou zeggen, we gaan lekker door naar de muziek.
0: Heel goed.

0: Ik zat even de choreo van de film. Zag ik Michael Jackson. Ja, niet heel uitgebreid hoor, want dan zou ik Michael Jackson echt zwaar beledigen als ik hetzelfde zou proberen. Maar het was leuk. Het proberen waard. Ja, ja, daarom.
1: Welkom terug.
0: Welkom terug bij Achteraan Sluiten. Ja, de allerleukste middagshow op Girl Power Radio en in Nederland ever. Toch?
1: Zeker, zeker. Ja. Ik kan alleen maar beamen, ja.
0: Ja, en we hebben net het complimentenmomentje gehad. We hebben ons eigen complimentje al gedeeld. Maar er zijn ook mensen die iets hebben ingestuurd. En we vonden het wel leuk om even te benoemen.
1: Te delen,
0: dus vertel, Lon.
1: Nou ja, ik pak er even twee uit. Nou ja, Gijs stuurt dat hij ook een compliment aan de leerkrachten van zijn kinderen wil geven. Hij zegt bizar hoe goed ze naar hun docenten luisteren. En hoe slecht hij ze zelf onder controle weet te houden.
0: Zo, Gijs, nou, dat gaat niet zo goed dan, hè?
1: Nou, wacht maar. Ik snap hem. Ik weet er alles van.
0: Snap ik wel.
1: Een hele mooie van Marjolein. Dank dat je altijd eerlijke feedback geeft. Gaf toen ik je nodig had. Niet altijd wat ik wilde horen, maar wel wat ik nodig had. Je weet zelf wel dat jij het bent als je dit bericht hoort. Nou, degene die dit bericht hoort. En misschien raakt dit ook meerdere mensen.
0: Ik vind het een heel mooi compliment.
1: Ja. Dat vind ik ook.
0: Dank Marjolein en Gijs. Voor het insturen. Dan gaan we door naar Disco Dinsdag.
1: Yeah.
0: Ja, en dit vind ik altijd echt leuk. Disco Dinsdag is namelijk dat we een disco tune uit onze platenkast halen. En dan gaan we lekker een disco nummertje draaien.
1: Ik had het niet verwacht bij Disco Dinsdag.
0: Nee, hè? Nee, ja. Nou, ja.
1: Nee, je verrast me.
0: Ja, ik zou zeggen, hang lekker een discoballetje op. Haal die dansmove maar tevoorschijn. Want we gaan terug in de tijd van glitter, dansvloer en pure feel-good vibes.
1: Yes.
0: Wat is jouw favoriete disco nummer?
1: Mijne? De Funky Town Lipstick. Oeh. Ken je?
0: Nee joh. En laat het nou net het nummer zijn, want we gaan draaien.
1: Nou, Robin.
0: Wat een toeval.
1: Ja.
0: Niet normaal. Zullen we hem dan maar lekker snel...
1: Voetjes van de vloer. Let's go.
0: Yes.

0: Ja. En we luisteren nog steeds naar Achteraan Sluiten. Ja, ze zijn nog niet van ons af, hè?
1: Hey Robin, leuk dat je er nog bent.
0: Hoi Lon. Vandaag gaan we weer kijken naar Dikke Doei Dinsdag. Ja, want ook vandaag komen we er niet meer onderuit.
1: Nee.
0: Het moment waarop we afscheid gaan nemen van dingen waarvan we denken, ja, jij mag wel even verdwijnen. En misschien is het die wekker die te vroeg gaat, of lange wachtrijen, of gewoon die maandag vibes die nog blijven hangen. Ja, het kan allemaal.
1: Er zijn nog genoeg onderwerpen, denk ik, die we kunnen pakken.
0: Ja. Voordat wij onze Dikke Doei Dinsdag vertellen, zijn we natuurlijk vooral benieuwd naar jullie. Jullie Dikke Doei Dinsdag. Dus waar zeg jij vandaag Dikke Doei tegen? En wat mag van jullie echt verdwijnen? Dat kunnen jullie ons laten weten via de Twitch.
1: De Twitch. Chat.
0: Ja.
1: Of via WhatsApp inderdaad. Via 0634606464.
0: Wauw. En dan kunnen wij lekker meegenieten van jullie Dikke Doei Dinsdagjes. En dan moeten jullie wel beloven dat jullie het ook echt hier laten. Morgen schone lijn, toch?
1: Nou, dat vind ik een goeie inderdaad. Nou. Stuur het en wij zorgen ervoor dat het weggaat.
0: Ja, oké. Okay. dat is mooi. Dat vind ik een uitspraak.
1: Ja, dat is wel een hele belofte. Ik schrik er zelf eigenlijk van.
0: Alle uitspraken zijn wel lom, hè? Hier, hè?
1: Ja, nee, ik krijg toch een beetje warm van die uitspraak inderdaad.
0: We gaan ons best doen. Dat kunnen we wel beloven. We gaan ons best doen.
1: We gaan ons best wel doen, dat sowieso, altijd.
0: Ja. Wat zou jij weggooien op deze Dikke Doei Dinsdag?
1: Ik zat te denken aan negativiteit en regen. Ik pak er gewoon twee.
0: Zo, regen?
1: Ja, daar heb ik alweer genoeg gehad. Het begint weer mooi te worden.

0: daar ben ik heel blij om. Maar... Ja,
1: het was wel lekker weer hier. Ja, toen ik in Ibiza zat, was het wel minder volgens mij. Onweer en zo'n hagel.
0: Ja, het was hier echt koud.
1: Ja.
0: Maar dacht ja, altijd gezeik om het weer. Dus ik neem het toch even mee. Maar, en dan doe ik ook negatief over. Maar het gaat eigenlijk om die negativiteit. Alle negativiteit weg. Ga gewoon alles positief bekijken. Leuk. Met een open blik.
1: Wow.
0: Weg met alle negativiteit. Weg, weg, weg, weg, weg.
1: Wat mooi. Dat vind
0: je voelt het, hè? Het loopt zo de deur uit.
1: Ik zag het lopen, ja. De deur staat op een kiertje. Daar liep het, de negativiteit, ja. Nee, als ik mijn dikke doei dinsdag zou moeten zeggen, dan zou ik dikke doei zeggen tegen mensen die commentaar hebben op mensen die hunzelf zijn. Want ik heb dit heel vaak en ja. Ik storm me eraan dat mensen commentaar op mij omdat ik mezelf ben.
0: Ja, maar dat commentaar zegt meestal meer over die persoon dan
1: zeker.
0: Over jou, denk ik.
1: Nee,
0: dus
1: dat,
0: echt
1: dat is,
0: onze eigen onzekerheid.
1: Dat
0: ja.
1: is zeker waar, maar ik vind gewoon dat mensen daarmee moeten stoppen. Want,
0: nou ja, dat vind ik helemaal. Vind ik ook, ja, dat ben ik helemaal met je eens.
1: Dus ik zie daar ook het naar buiten lopen.
0: Ja,
1: het commentaar van
0: de
1: mensen.
0: Dicht achter je. Yes. Ja. Nou, top. Weg
1: dus,
0: ermee.
1: Het is weg, toch? Hopelijk.
0: Dan, ja, dan is het... Nou, als jij er gewoon niet voor open staat, dan raakt het je ook niet, denk ik.
1: Nee, het raakt me niet. Ik vind het gewoon vervelend. En het moet gewoon weg.
0: Ja.
1: Dikke doei erin. Dat
0: hoort ook weer bij negativiteit. Past mooi samen. Onze...
1: Ik vind het dat we het weer goed afgestemd hebben vandaag.
0: Nou, ja, dan hebben we niet eens afgestemd natuurlijk. Dus dat is
1: bizar.
0: Mooi.
1: Nou, is bizar.
0: Eén lijn.
1: Ja. En dan gaan we weer lekker door naar de muziek natuurlijk. En
0: ja?
1: dan is het alweer bijna afgelopen. Dat gaat toch snel.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus ik zou zeggen...
0: Maar nog niet van ons af. Bijna.
1: Bijna. Lekker muziekje.

0: Hakuna Matata.
1: Ja, leuk. Ja,
0: blijf leuk nummer. Ja, we komen wel richting het einde van deze show. Ik vond het jammer. Ja. Dat was heel leuk.
1: Ja, zeker.
0: En voor we daar zijn, willen we ook nog heel even terugkomen op de Dikke Doei Dinsdag en de reacties die we daarop gekregen hebben.
1: Ja.
0: Wil jij ze voorlezen? Zal ik ze voorlezen?
1: Zullen we doen?
0: Ja,
1: ik heb er eentje. Die zegt, ik heb een collega die altijd uitgebreid vertelt over haar super saaie weekend. Weg ermee, please. Ja, snap ik.
0: Echt. Deur open, wegwezen. Ja, ik snap het.
1: Arme collega, die misschien helemaal niet door dat ze saai is. Oh, dat vind ik eigenlijk wel zielig.
0: Dat is het probleem inderdaad, denk ik. Ja.
1: Je mag er, collega, met je saaie weekend, je mag er zijn. Of zorg gewoon dat je geen saaie weekend hebt, dat je het leuk hebt om te vertellen.
0: Maar val je collega er niet meer lastig?
1: Oh, arm mens. Dat vind ik zielig.
0: Ja, dat kan toch, ja.
1: Arm mens.
0: Nou ja, misschien.
1: En nog iemand die zegt, met de werkzaamheden aan de A12. Echt heel relaxed.
0: Oh, ja, dat kan ik beamen,
1: kan
0: ik
1: me heel goed voorstellen. Ja?
0: Ja, zo. Ik moest donderdag iemand wegbrengen. Ik woon naar Utrecht. En ik reed al 3 kwartier rondjes. Ik heb heel veel kwaliteiten, dat weet je. Maar de weg vinden is niet één. Dan,
1: oh jee.
0: Zelfs met de navigatie. Ik dacht, hoe kom ik die piepstad uit?
1: Ja.
0: Dus dat ik gewoon echt even met mijn schatje belde. Van help me. Want ik weet gewoon niet meer welke route ik... Alle alternatieve routes die eindigden ergens, nou ja, met een afzetting.
1: En kon hij op afstand jouw schatje helpen?
0: Ja, dat is hem. Hij gaf even een schot voor de boeg.
1: En dan komen mannen toch wel van pas, hè jongens? Hè?
0: Nou, ik had ook iemand anders kunnen bellen met gewoon richtingsgevoel. Dus,
1: ik kan je vertellen, jij mag mij altijd bellen. Maar als jij iemand moet bellen met richtingsgevoel, dan moet je ook niet bij mij zijn.
0: Lekker duur dan.
1: Ja, niet best. Ja, en dan komen we toch aan bij het einde.
0: Bij het einde, helaas. Ja.
1: De spits zit er bijna op. En hopelijk hebben we je rit een beetje leuker gemaakt.
0: Ja, en dan sta je niet meer op de A12 vast. Of richting A12.
1: Dat hoop ik niet, nee. Tenzij je schatje hebt om te bellen, dan komt het misschien goed.
0: Je schatje bellen in de auto mag altijd natuurlijk. Dus daar heb je tijd voor. Want als je nog in de file staat, want wij eindigen hier. Maar straks is hier nog een hele leuke show.
1: Zeker. We gaan gaan wij eruit in ieder geval.
0: Ja.
1: Rustig aan richting huis. En schakel lekker over naar je avond. Wij zijn er morgen gewoon weer bij.
0: Allebei.
1: Morgenmiddag. Ja, yes. Gezellig. Vanaf 4 uur met een nieuwe editie van Achteraansluit hier op Girl Power Radio. Zometeen, gelijk hierna, komt Gelijkspel samen met Rhea en Deborah. Die een superleuke uitzending hebben. En ik zag al mensjes die hier niet werken door het pand heen lopen.
0: Ja,
1: denken dat we hele leuke gasten hebben.
0: Dat denk ik ook.
1: Inderdaad. Dus eigenlijk geen reden om de radio uit te zetten.
0: Sowieso, blijf luisteren. Er komt nog een hele leuke show hiernaast.
1: En ik zou zeggen, doe voorzichtig naar huis. En fijne avond.
0: Hele fijne avond.
1: En tot morgen.
0: En tot morgen.

0: ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar Girl Power Radio, gelijkspel.

0: Hallo.
1: Goedenavond, het is dinsdag 6 uur en je luistert naar Gelijkspel op Culpau Radio. Het sportprogramma met wat extra aandacht voor de vrouwensport. En de komende 2 uur hebben we heel veel nieuws, bijzondere sportfeitjes, vragen, een quiz en natuurlijk 2 hele gezellige gasten. Maar voordat ik die ga introduceren zal ik even zeggen wie ik ben. Mijn naam is Deborah en ik ben hier gelukkig niet alleen vanavond. Ik ben namelijk met de allerbeste, de allerleukste, de allergezelligste Rea.
0: Heb jij het 50 euro waar we het net over... Die heb ik nog niet gezien, hè?
1: Nee, ja, sorry.
0: Nee, grapje.
1: Komt nog.
0: Ja, nee, de allerbeste, de allerleukste. Dat ben je natuurlijk hartstikke zelf.
1: Ja,
0: en
1: dankjewel
0: dat ik erbij mag zijn. Want het is een feestje. We hebben namelijk niet 1, maar 2 hele leuke gasten.
1: Ja, zeker.
0: En de oplettende kijker heeft ze al gezien. En de oplettende luisteraar heeft ze ook al gehoord. Schrokken ze zelf van.
1: Ja, dat had ik misschien even moeten zeggen. Dat
0: ik dacht altijd, ook ineens, dit had ik ook even moeten zeggen.
1: 5 seconden voor het liedje afloopt, doe ik de microfoon al open.
2: Oh, kijk, ja. Klein detail.
1: Ja, maar goed, zo leren we gelijk alweer wat. Hè. Zal ik jullie even introduceren, want ze kunnen jullie wel zien. Maar misschien dat ze niet weten wie jullie zijn. We hebben namelijk vandaag aan tafel Nienke Hofstede en Britt van der Kooi. En beide spelen volleybal bij Drijsma Dynamo. En Girl Power Radio is een van de sponsoren van dit Dames 1 volleybalteam. En we hebben al een aantal wedstrijden bij mogen wonen bij deze meiden. En ik kan verklappen, het is een spannend seizoen geweest. Vandaag mogen ze echter gewoon even ontspannen in de studio. Nienke is geboren op 26 juli 1997. Ze is 1,90 lang.
0: Ja.
1: 1,90 meter.
0: Ja, niet
1: al
0: centimeter.
1: Dus volleybox.
2: Ja.
1: Maar Dynamo zegt dat ze 1,92 centimeter is.
0: Waar komen die 2 centimeters vandaan?
2: Gesjoeld. Ja, nee, het is echt 1,92.
0: Zonder plateauzolen?
2: Zonder plateauzolen op mijn blote voeten.
1: Nou, ik zou dan toch even een boos mailtje sturen naar Volleybox. Want die hebben het dus wel verkeerd online staan.
0: Ja, die hebben
1: er
0: 2 centimeter vanaf gesnoept.
2: Ja, dat is wel jammer.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Ja, in volleybal is lengte belangrijk.
2: Is
1: dus,
2: zeker belangrijk, ja.
1: Ik dacht, nou, misschien heeft Dynamo dit licht overdreven. En dachten ze, nee, we kunnen er best 2 centimeter bij sprokkelen. Dan als intimidatie naar de andere teams die website bekijken, dacht ik. Maar
0: nee.
1: Het klopt echt. Ja. Nou, Britt is geboren 10 augustus 2005, is 1,85 lang. Je hoort het al, dat is echt heel belangrijk hoor, in volleybal, hoe lang je bent.
0: Uh-huh.
1: En haar positie is, en ik citeer, diagonaal.
0: En komt daar dan nog iets achter?
1: Nee.
0: Dit is het. Diagonaal.
1: Dit is wat op de website staat. Positie, / diagonaal.
0: Ik heb heel veel vragen hierover.
1: Kijk, dat vind ik heel fijn. Mocht je nu al vragen hebben voor deze spelers, laat het ons weten via het WhatsApp-icoontje in de app. Of in de chat van de Twitch-livestream, waar wij ook te zien zijn. En Nienke was inderdaad de eerste vraag. Hoe lang ben je nou eigenlijk? Nou, het is echt 1,92 centimeter. 192 centimeter, moet ik zeggen. Britt?
2: Ja.
1: Wat is diagonaal?
0: Ben jij altijd dwars?
1: Ja, dat denk ik toch.
2: Ik ben echt de grootste stoorzender uit het team. Dat klopt wel. Ik word al mooi bevestigd hier op links. Nee, wat is diagonaal? Ja, ik sta dus juist op rechts. En ik krijg de setjes van achterover van de spelverdeler. En gewoon zorg dat je een flinke map tegen de bal aangeeft.
1: Dus maar nou weet ik nog steeds niet wat het eigenlijk is. Sta je op een bepaalde positie of sla je gewoon heel hard? Is dat wat ze bedoelen met diagonaal?
2: Diagonaal staat altijd op rechts of rechtsvoor aan het net of rechtsachter aan het verdedigen.
0: En is dat dan schuin tegenover? Ik vind het een rare aanduiding. Waarom ben je dan niet gewoon rechts?
2: Als je
0: rechtsvoor,
2: van
0: rechtsachter.
2: Vanuit de rotaties gaat kijken, staat altijd schuin tegenover de spelverdeler. Dus ik denk dat vandaar
0: diagonaal. Ik heb ook dat hele spelverdeler nooit goed begrepen. Dus ik moet hier geen vragen over stellen.
1: Nee, maar dat gaan we dus wel vandaag allemaal ontdekken, Rea.
0: Ja, kom ik er dan eindelijk achter dat de spelverdeler niet iemand is die in de pauze iedereen een pakje kwartet en ganzenbord geeft.
1: Nee, ja,
2: dat is heel leuk geweest.
1: De spelverdeler heeft een ander shirt aan, dat weet ik wel. En meestal
2: nee, dat
1: ook
2: is dus ook niet.
1: Wat?
0: Wat?
1: Oh. Dat is de libero. We weten helemaal niks, dus vertel even.
0: En libero klinkt als vrij.
1: Maar dat is toch, ik dacht dat de spelverdeler was.
2: Nee, de libero heeft een ander shirt aan. Die komt altijd in het veld voor de middens, want die kunnen wat minder goed verdedigen.
0: Wat minder.
1: Oké. Okay. Oh. Je zei het heel subtiel.
2: Goed zo. Ja, ik moet mijn eigen positie een beetje te vriend houden.
1: Ja, nee, precies. Dat is
2: maar
1: wel belangrijk.
2: Dat
1: natuurlijk
2: is de libero. Dus die komt er altijd in. In het achterveld. Die valt ook niet vooraan het net aan.
1: En die mag vaker gewisseld worden of zo, toch? Of heb ik dit ook zelf verzonnen?
0: Er wordt hier vragen.
1: Ik krijg hele moeilijke gezichten nu.
2: Zeker. Je kan met twee libro's spelen. En die mogen altijd al wisselen.
1: Ja.
2: Dus dat mag inderdaad.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Ik begrijp het helemaal niet. Maar goed, we gaan het straks ongetwijfeld wel begrijpen. Want volgens mij kunnen deze meiden heel goed dingen uitleggen.
1: Ja, dat denk ik ook wel. We gaan vandaag sowieso heel veel leren over volleybal. We hebben wel al een paar wedstrijden mogen aanschouwen bij jullie. En dan moet ik zeggen dat ik daar ook al het een en ander op gepikt heb.
0: Nee, ik niet. Ik weet alleen hoe het blije duo heet dat plaatjes draait.
1: Dat was ook bijzonder, hè?
0: Ja, jullie hebben een DJ-duo.
2: Oh, de Red.
1: Met de Europa Cup was dat.
0: Met de playlist Vrolijke Deuntjes.
2: Ja,
1: ja, Vrolijke Deuntjes playlist.
2: Ze gezellig, hè?
0: Nou, zeker weten. Ja, dat heb ik. Daar ben ik dan helemaal op gefocust geweest. En vervolgens dacht ik dan dat ik iets snapte. En dan juichte ik precies op het verkeerde moment. En dan ging ik boer roepen als iets heel terecht was. Dus ik moet mij daar niet aan branden. Maar misschien dat ik na vanavond mezelf expert mag noemen.
1: Nou, precies. Daar gaan we wel gewoon vanuit. Want we gaan het lekker over volleybal hebben vandaag. En de sfeer toen bij die Europa Cup wedstrijd, mede dankzij deze DJ's, denk ik, was wel echt heel erg goed, hè?
2: Ja, dat was echt heel gaaf.
1: Is het altijd, want er zaten allemaal mensen met toetertjes en trommels.
0: Van die klapdingen.
1: Van die dingen. Ja, die hadden jullie zelf uitgedeeld. Een soort waaier waar je dan mee kan slaan.
2: Ja.
0: Mocht niet op andere mensen, vond ik dan jammer.
1: Maar. Nee, ik vond het jammer. Ik moet zeggen dat hij ook harder klonk als je hem niet op iemand anders
0: sloeg.
1: Liet,
0: wel, ja, dat is goed gemarkend.
1: Daar hadden ze denk ik over nagedacht, weet ik eigenlijk niet. Is het altijd zo gezellig bij jullie bij de wedstrijden?
2: Nou, het is altijd gezellig, maar ik moet zeggen, jullie hebben wel een hele mooie wedstrijd uitgekozen om te komen kijken.
1: Om voor de eerste keer te komen kijken. Hè? Ja, was wel echt indrukwekkend. Ook hoeveel mensen er op de tribune zaten en hoe fanatiek de aanhang is ook.
2: Ja, we hebben ook altijd wel een beetje een vaste aanhang die met meer wedstrijden meegaat.
3: Het moederkoortje.
2: Het moederkoortje noemen we het dan maar.
1: Hier willen we al gelijk weer meer over weten natuurlijk. Het moederkoortje.
0: Zijn dit de Verenigde Moeders van de Draaisma dames?
2: Het zijn gewoon eigenlijk wel.
3: Komt het wel op neer.
0: Ja. En hebben die dan ook dat ze dan op zondagmiddag samen even gaan oefenen in hooligan schreeuwen? Dat lijkt me zo leuk.
2: Ik denk
0: dat ze dan bij de advocaatje gaan zitten en dan met z'n allen. Hey!
2: Ik denk dat ze dat gewoon voor de wedstrijd oefenen onder het genot van een bakje koffie. Ja. En na de wedstrijd oefenen ze het gewoon met een biertje.
3: En ze zijn al heel goed op elkaar afgestemd, hoor.
2: Ja.
1: Ah, kijk, dat is wel echt leuk om te weten. Draaien ze ook al heel lang mee dan, deze fanbase?
2: Ja, mijn moeder wel. Maar ik speel er ook al heel lang. En van de andere meiden verschilt dat natuurlijk net hoe lang een speelster er speelt.
0: En als er dan een nieuwe speelster komt, moet die moeder dan ook een ontgroening door? Om bij het moederkoor te mogen? Of is dat, ja, toch?
1: Ja, auditie neem ik aan. Ja, kan je zelf wel een hoedje vouwen. Ja.
2: Als je gewoon goed kan schreeuwen, en dan rooi je er vanzelf in.
1: Ah.
2: Ja.
1: Ja, dat is wel het voornaamste. Krijgen jullie daar iets mee van op het veld? Als er zoveel mensen op het publiek, in het publiek zo luidruchtig zijn? Want ik zal je eerlijk vertellen dat ik mijn oordop op een gegeven moment heb ingedaan.
0: Ja, het was vrij hard.
2: Ja, ik persoonlijk eigenlijk niet zo. Ik kan me er heel goed van afsluiten. En als ik dan even naar de kant kom, dan pik ik het allemaal wel op. Maar als ik gewoon in het veld ben, dan ben ik zo gefocust op de wedstrijd dat ik eigenlijk niet zo heel veel daarvan meekrijg.
3: Nee, voor mij eigenlijk wel hetzelfde. Ik denk, zodra dat fluitsignaal gaat, dan ben je gewoon een beetje afgezonderd. En tot die tijd tussen punten door, of inderdaad in een time-out of bij de setwissel. Nou, dan geniet ik wel echt. En dan kijk ik wel bewust naar wat er gebeurt, wie er zit en wat voor sfeer er is. Maar ja, zodra dat spelletje weer gaat spelen, dan ben je echt afgezonderd en in je focus. Dus nee, dan heb je er zelf niet heel veel last van. Nou, last. Ja, sowieso geen last.
0: Nee, maar goed,
1: geen last, maar niet dat je er
0: niet zoveel van. Dat is waarschijnlijk wat je bedoelt. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat je zegt het is geen last. En dat is, zo is het ook niet bedoeld.
2: Nee, zeker niet.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat als je een andere sport zou spelen. Ik noem iets als precisiebiljarten of zo. En iemand gaat achter jou. Dat je dan, dat je dan ineens dwars door dat laken heen.
1: Waar je commentaar krijgt, hè, als je te luidruchtig bent op de tribune. Sommige tenniswedstrijden, is dat heel onbehoorlijk.
0: Terwijl ze zelf heel hard staan te schreeuwen, die tennis. Ja. Dus dat is ook wel interessant.
1: vaak wel. Ja, maar daarom hoor je dat dus ook zo goed.
0: Ja, dan valt het ineens op.
1: Omdat de rest dus heel erg braaf stil is. Ja, ik vind dat altijd wel fascinerend. Maar fijn om te weten dat jullie er verder niet door afgeleid raken. Nee. Want ik vond het een hoop prikkels, maar wel ook echt heel erg gezellig. Het was wel een goed begin om kennis te maken met live volleybal. Want voor mij was dat wel de eerste keer live volleybalwedstrijd. Ja, ik heb het wel eens gezien op tv, maar eigenlijk nooit.
0: Veel verder dan schoolvolleybal kwam ik toch niet.
1: Ja, moest jij ook altijd volleyballen op school?
0: Ja, ik wel. Ja. Dat weten jullie niet, maar ik zie geen diepte. Dus
2: dat is wel lastig.
0: Ik heb geen idee wanneer die bal er nou wel of niet is. Nou, mijn neus weet het wel.
2: Ja, dat is toch lastig voor.
0: En op een gegeven moment vind je het dan niet meer zo leuk. Dat is heel gek.
2: Ja, dat snap ik. Kan ik me nou niks bij voorstellen.
0: Nee, dan is het ineens denk ik, nou, misschien wil ik toch iets anders met mijn leven.
1: Was het meer een soort trefbal?
0: Ja. Nee, en het erge is dan dat die schamele aantal keren dat je iets vangt. Dan was ik zo euforisch dat ik helemaal vergat dat ik ook moest doorspelen. Ik heb hem! En dan iedereen zegt, ja, schiet op, muts. Goed. Dus dan word je ook niet meer aangespeeld.
1: Precies.
0: Behalve door de tegenpartij, want die wisten, die kan je gewoon raken. Die gaat helemaal oud, is prima.
1: Maakt helemaal niet uit. Heeft ze helemaal geen last van verder.
0: Ze ziet het toch niet.
1: Nee.
0: En dat dommige, dat zit er toch al in.
1: Ja. Heerlijk. Nou, ik denk dat dit een goede introductie was. We gaan heel even een muziekje draaien en dan zijn we dadelijk bij jullie terug met sportnieuws.
0: Yeah.
4: Dag en nacht, het juiste ritme. Girl Power.

0: in me back.
1: Nou, dat komt goed uit, want je luistert naar Gelijkspel en helemaal niks houdt je tegen om bij ons te blijven op dit moment. En we gaan naar het sportnieuws. Hoe was het weekend? Nou, wat is er allemaal gebeurd?
2: Ik weet dat jij het kampioenschap tentstok vouwen hebt gewonnen.
3: Al 3 dagen lang.
2: Ja, 3 dagen lang.
1: Ja, jij was erg goed in het modderworstelen,
2: zeker
1: vond
2: weten.
1: Ik ook. Ja, mocht wel even
2: maar
1: gezegd
2: toch,
1: worden.
2: Met die tweede plek ben ik niet ontevreden, nee.
1: Precies, had slechter af kunnen lopen. Hè? Ja, nee, voor de luisteraars, wij waren afgelopen weekend op Best Kept Secret. En ja, het was een hartstikke leuk festival, maar het weer was niet fantastisch. Er waren een paar uitdagingen. Dus Rea en ik zijn nog een klein beetje aan het bijkomen van dit avontuur.
2: Ja, we zijn ook niet meer de jongste.
1: Dit is correct, helaas.
2: Jij wel, van ons twee.
1: Ja, maar ja. Goed, leeftijd is ook gewoon een getal. Hè? Het is maar is mentaal ook.
2: Kijk,
1: immers.
2: Kijk, er worden hier handen geschud. Dat vinden de dames ook.
3: Ja,
2: terug
3: ook.
2: Naar het sportnieuws. Sorry.
1: Ja,
3: in zijn eigen belang.
1: Puk Pietersen is zondag 2e geworden in de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Leogang. Wat een prachtige naam, nog nooit van hoort. Het was voor de 24-jarige Nederlandse haar 2e wereldbekerwedstrijd van het seizoen. En wat deed ze dan? Ja, mountainbiken.
2: Ja.
1: Dat. Irene Wüst wordt onze nieuwe chef de mission van de Olympische Spelen in 2028. En als dat bevalt, dan mag ze blijven voor de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Vind ik leuk.
2: Nou, gezellig voor ons Wüstje.
1: Ja.
2: Ja, dat vind ik leuk. Ik vind het ook leuk.
1: Ja. Dan, afgelopen zondag speelde het Nederlandse cricketteam de eerste wedstrijd in de ICC Women's T20 World Cup. En ze moesten direct tegen Bangladesh. En voor de mensen die cricket een klein beetje volgen, Bangladesh kan dit heel goed.
2: Ja.
1: Nederland doet voor het eerst mee aan dit toernooi. En ze waren dicht bij een verrassing tegen Bangladesh. Uiteindelijk heeft Bangladesh gewonnen met 6 wickets. Morgen, ja, woensdag... om 3:30, zeg ik. Bij de NOS livestream kan je de volgende wedstrijd zien. En dat is tegen India.
2: Dat is niet makkelijker. Oh, wat
1: nee.
2: Erg.
1: Ja, dit is
2: die mensen
1: inderdaad...
2: worden met zo'n ding in hun hand geboren, toch?
1: Ja, ja absoluut. Dus, nou ja, goed. Ik vind het al fantastisch dat ze meedoen. En ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen morgen tegen India. Maar ik denk dat het een kleine uitdaging gaat worden. Dat zou zomaar het geval kunnen zijn. Nou, mensen hebben het vastgemerkt. Het WK-voetbal voor mannen is begonnen. Dat is net als het WK-voetbal voor vrouwen, maar dan voor mannen.
2: Maar dan leuk, bedoel je? Sorry. Zei ik dat?
1: Nee.
2: Ja. Hard op?
1: Goed.
3: Het viel niet op hoor, dat je het zei.
1: Nee, nou ja, ik dacht, ja, heel veel teams doen ermee. En dat levert wel een beetje rare wedstrijden op hier en daar. Ik denk dat ik dat zo wel mag formuleren.
2: Dat is netjes omschreven, ja.
1: Ja, toch? Ja. Bijzondere uitslag. Spanje tegen Kaapverdië. Ik kan je vertellen, ik zat gisteren op de bank en ik dacht, wat gebeurt er voor mijn deur? Wat is hier aan de hand? Echt toeteren, schreeuwen, gillen. Echt, nou, Carverdi heeft dus 0-0 gelijk gespeeld tegen Spanje. Wat wel echt een ontzettend knappe prestatie is.
2: Dat is vet.
1: En Rotterdam heeft gisteren feest gevierd, duidelijk. Dus wat ik ook heel leuk vind, is dat de Kaapverdische keeper, Vosinha, hoop ik dat ik dat goed uitspreek, heeft ontzettende goede rol gespeeld in deze wedstrijd. En zijn social media is mede door een oproep van een enthousiaste Braziliaanse commentator, vermoed ik zomaar, op de tv-zender. Braziliaanse commentatoren zijn eigenlijk altijd enthousiast. Ik heb nog nooit een niet-enthousiaste Braziliaanse commentator gehoord. Voor het duel met Spanje had hij een kleine 50.000 volgers op Instagram. En mede dankzij die Braziliaanse tv-zender waren het er bijna 3,5 miljoen na de wedstrijd.
2: Cashje,
3: lekker hoor.
2: Ja. Hier, meneer Voorzien, ja. Maar ga nu product placement, kom op, werken.
1: Ik vind dit wel echt heel grappig dat het dan, nou ja, hè, zo'n toernooi, dat dan leidt tot zo'n ontzettende explosie van zijn Instagram. België heeft gelijk gespeeld tegen Egypte. Voor de mensen die het leuk vinden om te weten wat onze zuidenboeren hebben.
2: Zuidenboeren. Die ligt een mening verpakt.
1: Dat was Belgisch, hè? Dit was Belgisch.
2: Nee, zuidenboeren.
1: Ja, ik wou zeggen buren, maar ja, ik dacht... Wauw. Goed. Tunesische voetbalbond heeft de coach ontslagen. Vind ik ook erg grappig.
2: Ja.
1: De Franse trainer moet het veld ruimen na 1 wedstrijd op het WK. En dat is nou ja, een soort record. Dat is nog nooit gebeurd. 54-jarige Lamouchi is de eerste bondscoach die na 1 duel op het WK wordt ontslagen.
2: En volgens mij kun je Lamouchi vertalen naar het snorretje.
1: Is dat zo?
2: Lamouchi. De petit mouche.
1: Oh ja? Ja. Oh, wat schattig.
2: Schattig, hè? Het snorken.
1: Oh, ik ga hem dadelijk even opzoeken.
2: Of
1: misschien
2: die ook een snorken
1: heeft. Ja, precies. Dat wil ik nou
2: ik
1: wel weten.
2: Ik had van ellende afgeschoren als ik hem was.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. 5-1 nederlaag van Tunesië was schijnbaar...
2: Ja, maar één wedstrijd. Even serieus.
1: Eén wedstrijd.
2: Ik zou sowieso... Oh, dat vind ik wel een leuke vraag voor de meiden, trouwens. Het gebeurt vaak in sport dat als een team slecht presteert... dat de trainer eruit moet. Maar die staat niet op het veld... Ik denk dan, waarom, kijk, jullie moeten het doen toch? En niet degene die... Of...
0: Nee, dat klopt. Maar ik denk dat het trainen kan ook wel een bepaalde visie of kijk hebben op het spel. Wat dan op dat moment waarschijnlijk niet bij de groep spelers past.
1: Hmm. Ja, dat zou kunnen. Maar goed, ik heb dus jarenlang lesgegeven. En ik weet dat er uit onderzoek is gebleken dat mijn invloed als docent op het uiteindelijke tentamencijfer is ongeveer 5%. Ja, dus ik kan een leuke les geven en dan luistert misschien iemand 5% beter. Maar uiteindelijk moet die student gewoon studeren, dat boek lezen en nadenken. En een mooi verhaal opschrijven, zodat ik ook begrijp dat hij het heeft begrepen. Dat is de vaardigheid. En ik denk dat zo'n trainer misschien iets meer invloed heeft. Ja. Ik weet ook niet eigenlijk.
2: 10%.
1: Laten we zeggen 10%, want ze zijn er constant. Hè? Je hebt veel meer contact met zo'n persoon. Ze zijn ook veel gerichter bezig om je prestaties te managen, om het zo maar te zeggen. Maar dan nog 10%. En ze worden altijd verantwoordelijk gehouden voor als het niet goed gaat met een team.
2: Je kunt je ook afvragen, zijn die mensen... Nee, nee. Nou,
0: dat kun je ook afvragen.
2: Ja, dat kun je afvragen.
0: Ligt het niet aan het team?
2: Ligt het niet aan het team? Maar ja, ga je dan... Is het een kostenbesparende regeling? Dat ze denken, we ontslaan niet het hele team, want dan moeten we weer...
0: Mensen.
2: Ja, doen we daar één gewoon uit, kijken wat er gebeurt. Wel sneu na één wedstrijd.
1: Ja, ja, heel sneu. En dat hij was niet... er ook nog maar een half jaar. Dus hij heeft in totaal 5 wedstrijden
2: gecoacht.
1: Ja.
0: Hij heeft hier ook niet echt een kans gehad.
2: Nee.
0: Ik heb via gehoord dat er wel wat meer speelde. Maar ja, ik ga hier nou...
1: Oh.
0: Ik heb geen roddels.
1: Juice.
0: Nee, ik heb geen
1: speelde
0: verhaal,
1: tea.
0: Maar
1: speelde
0: ik
1: tea.
0: Hoorde vanochtend nog dat hij heeft lopen knokken in de kleedkamer.
2: Oh,
0: dat mag niet.
2: Nee, dat
0: ik weet niet of
2: niet.
0: Het in de kleedkamer was of ergens, maar hij heeft gevochten. En volgens mij stond er al langer iets onder spanning. Nou, dat is best knap dat dat al langer speelt als je maar 5 wedstrijden hebt gecoacht en een half jaar bent.
1: Ja.
0: Maar dan gaat er toch het een en ander fout.
2: Ja, okay.
1: Oh, maar dit vind ik goede info.
2: Goeie
1: ik ga dit zo even opzoeken, want
0: ja,
1: ik heb dit niet meegekregen.
0: Ja, even nakijken. Even de check.
1: Nou ja, ik wil dan vooral even weten met wie die heeft gevochten.
2: Kijk, eigen team is natuurlijk een no-go. Is die met die andere mensen gaan vechten, vind ik het wel weer grappig.
1: Hè?
2: Het is niet oké, maar...
1: Of was het gewoon...
0: Beetje sensatie houdt iedereen van.
1: Ruzie met zijn vriendin.
2: Ja.
1: Dan vind ik het verder niet zo relevant voor deze club. Maar
2: nee.
1: Als hij inderdaad tegen zijn spits heeft gezegd van... joh, luister, als je nou nog eens een keertje die bal niet raakt... dan krijg je draai om je oren.
2: Ja. Nou ja, of het, nou ja, als hij ruzie heeft met zijn vriendin... en dat iedere keer uitvecht in de kleedkamer van het team... vind ik daar wel wat van.
1: Dat is ook wel een dingetje, ja.
2: Kom man, ja, we gaan even. En dat zei weer, oh nee, daar zijn ze weer hoor.
0: Dat is ook wel een ding, ja.
2: Ja.
0: En nu maar hopen dat het waar is, hè, wat ik zeg. Voordat ik allemaal mensen ineens helemaal...
2: Nee, de hele familie Lamouchi bij jou op de stoep.
0: Ja, ja, allemaal snorretjes bij mij thuis.
1: Oei. Mooi. Nou, we blijven nog even bij het WK. Want de scheidsrechter Artan Abdul Kadir, die geweigerd werd, de scheidsrechter uit Somalië, die de toegang tot de VS werd geweigerd, krijgt ondanks zijn afwezigheid op het WK toch zijn volledige WK-salaris. Dat heeft de FIFA in ieder geval toegezegd nu. En ik moet zeggen, dat doet me goed, want ik vond het eigenlijk wel heel rot dat de FIFA helemaal niet voor deze man opkwam, ook toen hij geweigerd werd. Helemaal niet zo van, joh, luister, als je een wereldbeker organiseert, dan moet je ook wel mensen toelaten.
2: Ja.
1: Hè? Want dat is een beetje het idee.
2: Ja,
1: dat we allemaal samen komen.
2: Een wereldbeker is niet twee landen, toch?
1: Nee, precies. En ook niet alleen de landen die jij wel leuk vindt.
2: Ja.
1: Of zo.
2: Of waar je niet bang voor bent, want dat is het natuurlijk allemaal eigenlijk.
1: Dat is het eigenlijk natuurlijk. Dus ik vind het wel heel fijn dat de FIFA toch ook nog... Nou ja, iets heeft gedaan voor deze man. Hij is trouwens wel echt als een held ontvangen in
2: Somalië. Ja, dat snap ik.
1: Maar ik kan me voorstellen dat het toch wel heel vervelend is. Het is natuurlijk ook voor een scheidsrechter gewoon een topwedstrijd, hè, om bij te zijn. Die mensen die werken ook en trainen ook keihard om naar zo'n toernooi te kunnen gaan. Dus hebben jullie wat leuks gedaan dit weekend? Hebben jullie qua sport bedoel ik dan? Hè? Ik mag ook andere dingen vertellen hoor, maar ik bedoel qua sport.
0: Ik heb toevallig nog de Mudmasters gedaan.
1: Ah. Oh, meid.
2: Kijk.
1: Gewoon zeker. Vrijwillig zo van, oh leuk.
0: Ja, ja, samen met mijn twee kleine nichtjes. En mijn zus.
2: Wat en is kleine nichtjes?
0: Van, even denken, 5 en 9.
1: Wat?
2: Oh, is er zoiets als
1: meedoet?
0: Ja, de familieeditie hebben we gedaan hoor.
2: Nee, want ik heb wel eens Mudmasters gedaan. Daar zou ik geen 5-jarige doorheen willen slepen.
0: Nee, nou, ze waren op een gegeven moment ook wel een beetje klaar mee. Want het werd wel een beetje koud. Maar... Ja. Het was ook maar 3 kilometer.
2: Oh, dat is hartstikke dus dat leuk.
0: Het was heel leuk. Ja, zeker. Ja.
1: Wat leuk dat je dat gaat doen. Ja. Door de modder. Nou, je had net zo goed mee kunnen gaan naar Best Kept Secret.
2: Ja, precies. Had je ook nog een leuke muziek bij gehad.
0: Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar.
1: En dan was je ook gewoon aan je stappen gekomen, kan ik je vertellen. Ja. Dat absoluut.
0: Dat wil wel op een festival, ja.
1: En jij hebt voetbal gekeken dit weekend, geloof ik, hè?
4: Ja, zondag. Maar vrijdag blijf ik een beetje in hetzelfde straatje als Nienke. Ja, toen heb ik mij moeten overgeven aan een Strong Viking run.
1: Oh. Nou, echt?
4: Ja, wel ook weer de kindjeseditie, hoor. Ik zag een bordje met 4 kilometer en daar zijn we mooi afgeslagen. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar...
1: Oh, wat goed. Dus jullie hebben dus gewoon voor de leuk, in je vrije tijd...
2: Ja. Door de modder gerend.
0: Ja. Ja, jij moest verplicht.
4: Ja, ik moest verplicht van school. Dus,
2: oh, echt? Ja, maar wat voor opleiding doe je dat ze je dit laten doen?
4: Nou. Ja, erg hè? Dat je de opleiding...
2: ja, daar gaan we het even met zo over hebben.
4: Nee, ik doe de opleiding sportkunde.
2: En dan is dit een onderdeel.
4: Ja, dat
2: kan van, als je nu niet afhaakt, dan ben je in staat om iemand anders ook vreselijke dingen te laten doen.
4: Ja.
2: Zo hou je de cirkel in stand, hè, jongens?
4: Stond dit is, niet op het visitekaartje toen ik me inschreef.
1: Nou, hey, maar even voor deze ontzettend ontwetende vrouw hier. Sportkunde, wat is dat precies? Is dat, ik begrijp dat het gaat over sport, maar wat is het doel van deze opleiding? Want je hebt natuurlijk 100.000 verschillende sportopleidingen tegenwoordig.
2: Mm-hmm. Tegenwoordig, wat straks, vroeger als je niet hoor. Bent.
1: Vroeger kon je gymleraar worden en anders niet.
2: Ja, nee, dat was het.
1: Maar nu sportkunde.
4: Ja, nee, het is wel super breed. Dus je kan je op 3 verschillende takken, zeg maar, specialiseren. Dus je hebt de tak business. Nou, dat ligt mij echt niet. Dus daar ga je mij niet in vinden als ik afgestudeerd ben.
2: Geen sportmakelaar.
4: Nee. En dan heb je nog de tak health and society. Die spreken mij wel erg aan. Dus uiteindelijk een beweegagoog lijkt mij heel leuk. En ik...
2: En dan een maatschappelijke insteek.
4: Ja.
2: Laten we mensen gezond houden met z'n allen op een beetje een lollige manier.
4: Ja, en dan
2: dat is
4: een
2: niet door de
4: bewegen.
2: Modder rennen, kan ik je vertellen. Maar hey, dat...
4: Nee. Tenzij je het met
2: daar
4: je
2: moet jij nog even 2 onderzoeken naar doen.
1: Ja. Ah ja, wel interessant. Ja. Erg leuk. En makkelijk, denk ik, zo'n opleiding als je ook zoveel sport. Of niet? Of denk je dan heel de tijd van, oh ja, nee, maar nu heb ik dit geleerd. En dan zie ik dat dat helemaal niet wordt toegepast.
4: Nee, het is wel ten eerste, ja, het is natuurlijk wel veel daarnaast met je sport erbij. Dus dat maakt het wel lastig. En het is ook heel veel sporten nog op de opleiding zelf. En op een gegeven moment denk ik wel, nou, ik sport in de week eigenlijk wel genoeg.
1: Ja, dat is dan wel een pittige combinatie.
4: Ja, maar ja, het hoort er natuurlijk wel allemaal bij. Dus het is prima.
1: Kijk, een goede conclusie. Nou, het is gewoon prima.
2: Het is gewoon prima.
1: Ja, nou, dit was ook gewoon het sportnieuws. En we gaan een lekkere liedje draaien. En dan zijn we dadelijk bij je terug met de sportvrouw van de week.
2: Ik ben zo benieuwd.
1: Nou, ik ook. Ik weet het niet meer.

0: Martin had er geen zin meer in.
1: Nee, ja, ik had er gewoon geen zin meer in. Ik denk, het is nou wel genoeg, vriend. Ja, we weten het nu wel. Ja, maar desalniettemin toch wel een heel mooi liedje. En waarom heb ik deze ellende gedraaid nu?
0: Ja.
1: Ja, dat is een goede vraag. Wij vragen natuurlijk altijd vooraf aan de sporters van, nou ja, zijn er liedjes die je leuk vindt om te luisteren voor de wedstrijd?

0: zeg maar. Ja,
1: ja, precies. Maar als je dan toch een liedje moest kiezen, dan had je gekozen voor Nobody Said It Was Easy. En dat was de Evil Activities mix.
0: Ja.
1: Dat is een beetje dit liedje, maar dan wel opzwepend en upbeat. En ja, niet zo moeilijk als deze. Maar goed, die hadden we helaas niet. Dus ik vond het toch wel leuk om even deze te draaien. Ook omdat dit speciaal voor jullie zieke manager was. En
0: ja, zeker.
1: Dat het hem, jullie aan hem doet denken als hij er, niet is. Dus
0: ja.
1: Dat vond ik wel heel mooi. Dus ik wilde wel iets draaien. Helaas was dit de langzame Coldplay versie.
0: Maar dat is niet erg.
2: Nee.
0: Het is wel, als we eraan denken, dan denken we altijd aan hem.
1: Nou, precies.
0: Dus dat is gewoon heel fijn.
1: Ja, dus dat vond ik wel mooi. Om even toch aandacht aan te besteden. Ondanks dat ik het dus niet in de database heb gezet. Yay! Goed, sportvrouw van de week is het tijd voor. En nou, ik heb er weer één gevonden, Rea.
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Ik denk dat wij wel al geoefend hebben voor dit. Wij kunnen dit nu ook gewoon gaan doen, denk ik.
2: Ik ben heel benieuwd wat je nu weer denkt dat ik kan, waarvan ik waarschijnlijk heel zeker weet dat ik het niet kan. Is het iets met rennen? Want dat kan ik niet.
1: Het is zeker iets met rennen. Ja, absoluut. We gaan het namelijk even hebben over Joyce Huebner.
2: Gezondheid.
1: Ja, dank u. Deze Duitse mevrouw, nou, je had het niet geraden, hè, op basis van Huebner.
2: Nee,
1: heeft 367 marathons gelopen.
0: Waarom?
1: Op een rij.
0: Nee, achter elkaar. Elke dag.
1: Ja.
0: Elke dag één.
1: Ja.
0: Maar dat is niet normaal.
1: Dat is niet gezond, hè?
0: Ik zag laatst iemand die doet elke week. Doe dat. Toen schrok ik al. Elke dag.
2: Elke dag?
1: Jongen.
2: Maar en wordt zij geestelijk bijgestaan? Is er iemand die ingaat? Is er een interventie georganiseerd met het gezin van deze mevrouw?
1: Ik weet niet of ze nog een gezin heeft.
2: Ik moet eerlijk zeggen, bij marathon 150.
1: Als jij al 367 dagen 42 kilometer per dag rent, denk ik dat je die al lang achter je hebt gelaten.
2: Maar hoe is het ook met je fysiek dan?
1: Nou, dat wil ik heel graag weten.
0: Dat kan toch niet goed zijn?
1: Want dat kan niet goed zijn. Ze heeft een wereldrecord gevestigd. Ja, dat dan weer wel. En ze gaat ook gewoon niet stoppen. Ze wil op 495 marathons uitkomen.
0: Ga dan door tot 500.
2: Dat kan ze wel willen.
1: Kijk,
2: maar
1: dit ga ik aan de mailen. Dit vind ik een leuke opmerking. Zo van, nou, wat een zwakkeling, joh. Geef je nou op bij 495? Ga dan naar 500. Je hebt helemaal gelijk.
2: Ik vind het ook geen mooi getal. 495.
1: Nee, hè?
2: Nee.
1: Nou ja, goed. Het schijnt echt waar te zijn. Elke dag een marathon. Ze heeft sinds 1 juni 2025 iedere dag een marathon gelopen. Dat is 42,195 kilometer per dag. En ze maakt ook een soort van tour ervan. Dus,
2: want ze rent richting waar?
1: Ze gaat richting Berlijn, want daar wil ze op 8 oktober eindigen. En ze gaat heel Duitsland door. Het doel is om 2000 steden en dorpen in Duitsland te bezoeken. En nou ja, ik denk dat ze aardig op weg is al. Met de 370. Helemaal gek. Op 8 oktober komt ze dus aan in Berlijn. Ik sta er zeker niet.
2: Oh.
1: Ik moet zeggen, de tijden zijn niet heel erg scherp. Maar dat kan ook bijna niet.
0: Kan ook niet, nee.
1: Ze zit vaak wel rond tussen de 4 en 5 uur.
0: Oh, dat is nog wel aardig.
3: Ik wil
0: net
3: zeggen,
0: dat is echt niet slecht.
1: Nee, dat is niet slecht. Maar goed, er zijn natuurlijk mensen die, als je één keer in de zoveel tijd een marathon doet, dat proberen
2: in twee uur.
1: Of het liefst nog onder, of weet ik het. Nou ja, deze vrouw neemt wel iets meer de tijd, maar nog steeds ontzettend indrukwekkend.
2: Maar waar rent ze voor weg? Wat is er gebeurd?
1: Ja, dat begrijp ik dus ook niet.
0: Waar rent ze voor weg?
1: Ja, ik denk dat gezin, hoor. Ik denk dat
2: zitten die in een volgwagen en denkt ze iedere keer, shit, ze zijn er weer.
1: Ja,
2: gaat ze dan naar het volgende dorp.
1: Oh, Shatsi, ik zie je 8 oktober in Berlijn. Dag.
2: Ja.
1: Tata. Ja, bijzonder indrukwekkend en ook maak ik me een beetje zorgen. Want wanneer herstelt deze vrouw? Hoe is dit mogelijk? En waarom moet ik een week huilen als ik één keer in de sportschool ben geweest? Ik vind dit echt. En deze die doet gewoon even een marathon per dag.
2: Je moet rusten.
1: Toch?
2: En dat doe je niet met even 8 uur slaap. Daar geloof ik geen hol van.
1: Nee.
2: Dat is echt. En hoe is het met haar spieren, haar pezen, haar knieschijven?
1: Nou, dat.
2: Dat. Zij klein beborst? Want anders vraag ik me ook af, hoe is het met de tepel van deze mevrouw?
1: Ik denk inmiddels dat ze wel klein beborst is. Ja, als je 367 marathons hebt gerend, dan is er niet meer veel vet over, vermoed ik. Ja, heel bijzonder.
2: Ja,
1: ja, die tepels zijn er misschien al lang afgeschaafd.
2: Schaafd, denk ik. Ja, die liggen ergens bij Keulen. Daar hebben ze het horen donderen. Zo.
1: Ja, precies. Nou, ik vond het wel even het noemen waard in ieder geval. Deze ontzettende fanatieke figuur.
2: Ja,
1: ja, ik kan me er gewoon niks bij voorstellen.
2: Maar moeten wij niet gewoon toch 8 oktober even richting Berlijn in de

0: eigenaar van het bedrijf. Ja, even die interventie doen. Zo van, nou is het klaar, hè?
1: Nou gaan we normaal echt genoeg. Doen. Nou ga je gewoon wel praten met je mantel.
0: Ja, precies.
1: En nou niet meer blijven rennen nu. Dat is echt, oh meid. Ja, heftig hoor. Hey, ik moet er niet aan denken.
0: Nee.
1: Maar goed, wel een bijzondere prestatie. En terecht dus een wereldrecord. Ja, ik weet niet wat je daar verder voor krijgt. Geen nieuwe benen, denk ik.
0: Nee.
1: Geen nieuwe knieën, applausje. Niks.
2: Applaus.
1: Eén applaus. Had ziek idee. Helemaal synchroon ook nog, joh. Mooi. Nou, dat was Sportvrouw van de Week. We lopen lekker op schema, hoor. Echt, gaat hartstikke goed.
0: Wij wel.
1: Ja, wij wel. Maar wij hoeven niet nog 42 kilometer. Dus dat scheelt inderdaad.
2: En ook niet elke dag die 42.
0: Dat scheelt.
1: Kan je dat voorstellen? Maar dat je ook gewoon dus de dedication hebt om te zeggen... Ja, ik ga 495 keer... vijf keer te weinig de marathon lopen.
0: Ja.
1: En dan denk je misschien wel na 200 keer van... nou, waarom heb ik dit hardop gezegd? Ik ga dit toch helemaal niet meer doen? Dat is toch helemaal niet leuk?
2: Ik zou de 200 keer ook niet halen, hoor.
0: Nee.
3: Nou, de 100 keer niet eens.
1: Nee. Nee.
2: Eén keer?
1: Wow. Nee. Dat.
0: Misschien jankend op de veegwagen.
1: Huilend. Huilend.
0: Ja. Waarom moet dit? Houdt mijn moeder niet meer van me? Ik weet het niet.
1: En ze doet dus ook niet altijd georganiseerde marathons. Want ja, je kan niet 7 dagen in de week een georganiseerde marathon lopen in Duitsland specifiek.
0: Dus dan gaat iemand anders met een krijtje dat uit
3: Maar zij loopt fietsen. Dan toch van locatie naar locatie,
1: ja,
3: neem ik aan.
1: Precies. Maar dit is dus niet per se een EHBO in de buurt.
3: Nee, precies.
1: Of een waterpunt. Of een beveiliging.
2: Of publiek wat je aanmoedigt.
1: Of dat de weg vrij is.
0: Ook.
1: Want dat zijn dingen die ze natuurlijk niet doen als je gewoon... Gewoon naar Berlijn gaat rennen in je eentje.
0: Nee.
1: Wauw.
0: Ja. Joyce
1: toch. Nou, we zijn
0: respect en heel veel vragen.
1: En heel veel vragen, inderdaad. Ja. We gaan lekker even muziekje draaien. En dadelijk zijn we bij jullie terug met de bijzondere sport. En ik heb dit keer nog toch weer wat gevonden. Ik had er nog nooit van gehoord. Dit schijnt ook gewoon een enorm ding te zijn. Als je wil weten wat het is, dan moet je blijven luisteren. Want we zijn dadelijk bij je terug.

0: Nou, gezellig.
1: Leuk verzoek. Ja, laat het even weten dan wel van tevoren alsjeblieft. Dan kan ik plannen. Koop ik alvast een beetje kaasblokjes en zo voor de party.
0: Ja.
2: Hoef je niet te kopen.
1: On the day that you die, George. Ja, nou, hartstikke leuk. We waren nog steeds een beetje van slag van deze hele Joyce Huebner met haar oneindige serie aan marathons.
0: Ze ziet er ontzettend blij uit.
1: Ja. Ja, ik denk dat ze misschien gewoon echt permanente runners high heeft inmiddels.
0: Ja, nou ja, en dan kan ze dus ook niet meer stoppen. Dus die 5 die komen er heus nog wel aan. Ze gaat naar die 500.
1: Ze gaat gewoon naar die 500. Ja, precies.
0: We gaan haar gewoon even een appje sturen straks. Joh, Joyce, we hebben het er even met elkaar over gehad. Maar je moet er gewoon nog 5 extra.
2: Ja, loop ook even, joh.
0: Gewoon mooi rondgetal.
2: Even mooi afsluiten. Ja. Iedereen blij.
1: Dat vind ik ook eigenlijk wel een beetje jammer, hoor. Dat je het dan bij 495 houdt. Zo random, hè?
0: Nou, misschien is het voor haar een belangrijk getal.
1: Ik denk dat ze dan gewoon in Berlijn zit. Dan heeft ze de 2000 steden gehad. Ja, maar dan
0: doe gewoon even een paar keer eromheen.
2: Toch? Rondje Berlijn.
0: Ja.
1: Ga lekker een avondje naar zo'n rare club daar zo. Ja, nou, wel dat je de 42 kilometer wel haalt. Dat komt helemaal goed. We gaan een bijzondere sport bespreken. En oh jongens, ik heb er weer eentje gevonden waar ik nog nooit van had gehoord.
0: Vertel mij.
1: Wow, Rea, let op. Hier komt hij. Antischaken. Ook wel losing of suicide schaken genoemd.
0: Vind nou al leuk.
2: Klinkt gezellig.
0: Ja. Ik heb er meteen zin in aan.
2: Dat is vast niet met een biertje en een bitterbal na die tijd.
1: Nee, dat denk ik ook niet eigenlijk. Het WK vond onlangs plaats in Amsterdam.
0: Oh.
1: Ja, waarom niet? En het is gewoon een variant van schaken. Maar dan met het doel om te verliezen.
0: Ah.
1: En ik vind het heel grappig, want waarschijnlijk heeft iemand ooit gedacht... ja, ik ben ontzettend slecht in schaken. En die heeft toen gedacht
0: maar
1: ik wil wel winnen. Dus als er dan een sport is waar slecht zijn ook een variant is... dan ben je toch ineens heel goed. En dat vind ik mooi omgedacht. Het doel is zoveel mogelijk stukken zien kwijt te raken... of eindigen in stalemate, waar je geen legale zet meer kan maken... maar niet schaakmat staat.
0: Aha.
1: Je moet een stuk slaan als dat kan...
0: Ja.
1: Want ja, anders
0: blijf je met blijf je stuk zitten. Dus je moet...
1: Ja, precies. Ja. Dus als je kan slaan, dan moet dat gebeuren. En als er meer dan één slag mogelijk is, dan moet je er eentje kiezen in ieder geval. De koning heeft een andere rol. Die heeft geen royal power. Dus er is geen check of checkmate. Het is gewoon een stuk.
0: Of popje.
1: Ja, een popje. Ja. En... hij kan ook niet castling uitvoeren. Dat is waar je je koning
0: je
1: wisselt met je toren, inderdaad. Het klinkt
0: Het klinkt alsof ik hier heel goed in zou zijn.
1: Ik weet het niet.
0: Ja, ik denk het wel. Ik ben super goed in verliezen met schaken. Dus,
2: maar ik denk dat het dan juist weer moeilijk is om te verliezen.
1: Ja, precies. Dat denk ik ook.
0: Dan ga je allemaal losers mee doen. Dan ben ik weer niet de grootste loser. Wat irritant.
2: Dat is haast weer een compliment.
0: Nooit ergens goed genoeg.
2: Dan ben je weer de beste.
0: Ja, precies.
1: Ja, precies. Dat is, nou ja, het lijkt mij wel heel moeilijk als iedereen dit doel heeft. Ik kan heel goed verliezen bij schaken als het de bedoeling is om te winnen.
0: Ja.
1: Maar als de bedoeling is om te verliezen... en die andere dus ook daar goed in is... ja, dan ga ik dat denk ik niet eens winnen.
0: Nee. Ik vind dat wel tof, want je moet dan strategisch verkeerd omdenken. Dat vind ik leuk.
1: Ja, dat is inderdaad
0: want
1: wel
0: je wil
1: leuk.
0: Dus, omdat als een slag moet... kijk, op het moment dat een slag niet moet... heb je de ruimte om daar omheen te en kun je dus op een andere manier vooruitdenken. Omdat je denkt, ja, dan kan ik die straks pakken... want waarschijnlijk vindt hij dit belangrijker... of dit verleidelijker dan het ander. Maar op het moment dat hij moet slaan...
1: ja.
0: Dan ga je dus zorgen dat eigenlijk alles... slaanbaar is.
1: Ja, precies. En dat is het doel. Want als je je stukken kwijt bent, dan heb je dus gewonnen.
0: Ik wil flauw zeggen. Dat is eigenlijk als je dammen speelt met iemand die niet weet hoe die moet dammen. Toch?
1: Ja, want normaal is
0: want
1: het
0: dan
1: natuurlijk...
0: ga je ook pak, ben je klaar.
1: Ja, bij schaken hoef je normaal niet te slaan.
0: Nee.
1: Maar ik snap dat hier wel ingevoerd is, anders blijf je natuurlijk... Ja, als je dan ook niet die andere gaat slaan, dan uiteindelijk kom je helemaal nergens natuurlijk.
0: Maar er was een WK.
1: Ja, er was een WK in Amsterdam.
0: Waar was ik? Waarom ben ik? Ik ga volgend jaar.
1: Ik kan je vertellen.
0: Volgend jaar is over 2 jaar dan waarschijnlijk.
1: Wij waren op Best Kept Secret.
0: Oh ja.
1: Want het was afgelopen weekend. Ik wist eigenlijk niet dat dit bestond. Had jij er al eens van gehoord, Rea?
0: Nee, ik ben helemaal
1: losing chess. Jij gaat nu een club zoeken.
0: Ja, snap je. Ik ben aan het inschrijven. Ja, bij de sneeuwe torentjes.
1: Ja, dat begrijp ik wel. Maar moet ik eerlijk zeggen dat ik niet meer heb gecheckt hoe dat WK verder afgelopen is?
0: Het is, dit is fantastisch.
2: Ja, er is vast één loser.
1: Er is vast één loser die gewonnen
2: toch?
1: Heeft.
2: Meer, maar de eentje blinkt er echt in uit. Eén blinkt erin uit. Ja.
1: Ja, dit is dus ook gewoon weer een hele wereld. Ik vind dit zo grappig.
0: Er is een bond, jongens. Er is een hele bond waar je bij aan kunt sluiten. Ja, ja.
1: Natuurlijk is er een bond. Mag je ook behouden? Is het wel een sport als er geen bond boven hangt?
0: Dit ben ik met je eens.
1: We hebben ze gaan zelfs allemaal onlangs ook kennis gemaakt met de Unicycle Bond.
0: Ja, ja,
1: die hebben ook gewoon
0: die
1: een
0: bond. Natuurlijk. Hoi, dat is zo jullie zo nog gaat weer. Ja.
1: Losing
0: chess, I love it.
1: Anti-schaken dus. Mocht jij heel erg slecht zijn in schaken, dan hebben wij dus absoluut de meest fantastische sport voor jou gevonden ooit. Je kan meedoen met losing chess of anti-schaken. Dat vind ik misschien nog wel een mooiere naam, moet ik zeggen.
0: En even voor de mensen die denken, ik wil weten of ik er goed in ben. Losing chess puzzles kun je vinden via de Wikipedia pagina. Dan kan je dus een soort endgame, noemen ze dat, oefenen. En dat is chessvariants.training.
1: Oké.
0: Ja, en daar heb je dus, dan zetten ze het bord neer in een hopeloze situatie. En dan moet je
1: dat oplossen.
0: Ja, ja. Live, love, love it.
1: Helemaal goed. Dat vind ik een goede tip van je, Rea. Dat ga ik zeker even opzoeken. Want dan kunnen wij kijken of we hier echt zo goed in zijn. Als wij nu denken dat we zijn. En dan gaan we nog even een liedje draaien. Dan gaan we daarna naar het nieuws. En dan zijn we gewoon daarna weer bij jullie terug met de sportquiz.
0: Oeh, spannend. Ja, dan moest ik iets doen.
1: Al spannend.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Minister Karmans stelt dat door de RDW goedgekeurde zelfrijdende Tesla's veilig zijn, ondanks Reuters bericht over mogelijk misleidende cijfers bij de aanvraag. Volgens hem baseerde de RDW de goedkeuring niet op die cijfers, maar op 3000 testuren en bijna 2 miljoen kilometers. Hij weigert extra onderzoek en overleg met verkeersveiligheidsorganisatie. De 19-jarige man uit Hulst die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxide. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen al aan de toekomstige Europese normen. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. Wij zijn hier nog steeds en we zitten klaar voor de sportquiz. Ja, en ja. Wie zijn wij? Deborah, Rea, Britt en Nienke van het Draaisma Dynamo.
1: Zeker.
2: Ja, en de dames zijn
1: zenuwslopend.
2: Klaar om tegen elkaar te strijden. Tot hun grote schrik moeten ze tegen elkaar gaan strijden. Zij dachten, wij zitten in een team tegen die twee oude zure sloten. Nee.
0: Ja, nee, sorry. Dat was te makkelijk geweest.
2: Ja, precies, we hebben jullie gesplitst. Ja. En jullie gaan strijden om de enige echte Grill Power Radio medaille.
1: Die wil ik wel, hoor.
2: Ja, dat is eigenlijk
1: die heb ik nog niet.
2: Knijtergouwen.
1: Nee, kunnen precies. We hem ook delen, die gewoon knippen.
2: Ja, dat is niet te knippen.
1: Oh.
2: Hoor je? Dit is
0: echt
2: wel een probleempje. ASMR met de medaille.
0: Ja, precies.
1: Dan moet het toch maar worden. We moeten toch maar gaan strijden.
3: Ja, we gaan strijden.
2: Wij hebben vandaag voor jullie een tiental vragen. Zeg ik dat goed?
0: Zeker. Zeg jij dat goed? Nee hoor, elke week zijn het de 10.
1: Ah joh, jij zit al bij mij te kijken.
3: Nee.
1: Hoe mooi ik maar 1 heb opgeschreven.
2: Ja, nou ja, je kunt misschien een puntje halen voor hoe mooi je hebt geschreven. En als je je eigen naam correct hebt geschreven, dat helpt ook.
0: Ja, dat is altijd het eerste punt al binnen.
2: Het eerste puntje al binnen. Ik ga een aantal vragen aan jullie stellen. Sommige open vragen, sommige meer keuze. En je hoeft geen antwoord direct te geven. Want onze luisteraars thuis mogen ook meespelen. Luister jij en kijk jij toevallig mee via Twitch. Kun je in de Twitch stream chat jouw antwoorden insturen. Dan gaat Deborah zorgen dat ze de puntentelling bijhoudt. En hoe goed je dat hebt gedaan. Dat kun je ook doen door een appje te sturen naar 0634606464. En als dat te snel ging en je luistert via de website of de app. Dan klik je gewoon op het WhatsApp icoontje. Hoef je helemaal geen nummer in te toetsen. Laat je daar je antwoorden achter. 10, hè? Anders krijg je niet alle 10 de punten.
0: Precies.
2: Als je de antwoorden goed hebt. Daarna draaien wij muziek. En dan gaan we zowel jouw luisteraar als deze twee dames de antwoorden vertellen. En gaan we ontdekken wie van hen naar huis gaat met die medaille. En luisteraar thuis, ben jij de hoogscorende luisteraar? Dan win jij er ook één.
0: Precies.
2: Kijk, vraag 1. Wie was de chef de mission van de Nederlandse Olympische ploeg bij de Olympische Zomerspelen? De afgelopen Olympische Zomerspelen.
0: Ja, 2024 Paris. Ja.
2: Wie was de chef de mission van de Nederlandse Olympische ploeg bij de Olympische Zomerspelen uit 2024?
0: Het was dus niet Irene Wüst.
2: Nee. Dat is, als je goed hebt opgelet en je luistert al vanaf het begin, dan weet je dat dat klopt. Vraag 2. Waar staat de afkorting IOC voor? Waar staat de afkorting IOC voor?
0: Oh.
2: Oh.
0: Maar deze is wel te doen, denk ik.
2: Ja, dat was de enige vraag die ik wist.
1: Nou, dat vind ik wel
2: heel zo. Ja, heb je dat gehad?
1: Ik heb echt geen idee.
2: Oh, heerlijk.
1: Ik weet alleen de I en de C. Maar dat denk je ook. Niet mijn quiz, dat weet ik wel. Dat is de enige antwoord.
0: Zijn ook van die dingen waar je niet altijd over nadenkt, natuurlijk.
2: Nee, en ik kan ook uitleggen waarom ik dit weet. Het is inderdaad niet omdat het voor mij normale parate kennis is, maar in bepaalde context weer wel. We gaan naar vraag 3, dames.
1: Ja.
2: Welke Nederlandse atleten won eind 2024 de titel beste atleten ter wereld? Onder andere na het winnen van 3 Olympische medailles in Parijs. En het is een meerkeuzevraag. Was dat?
1: Waarom is het geen open vraag?
2: Want jij weet dit.
1: Ja.
2: En jij gunt het haar niet.
1: Nee.
2: En jij denkt
1: als je me even de opties geeft en hij staat ertussen. Ik heb wel namelijk een naam in mijn hoofd. Dus dat is even bevestigen.
2: Wij beginnen met A. Is het Sifan Hassan? Is het B. Sharon Rauwendaal? Of is het C. Femke Bol? Welke Nederlandse atleten won eind 2024 de titel beste atleten ter wereld? Onder andere na het winnen van 3 Olympische medailles in Parijs. Was dat A. Sifan Hassan, B. Sharon Rauwendaal of C. Femke Bol? We gaan door naar vraag 4. Op welke ondergrond wordt het tennistoernooi Roland Garros gespeeld?
0: Roland Garros
2: gespeeld. Op welke ondergrond? Mm-hmm. Waar lopen onze tennissers bovenop?
0: Oh la la,
2: is het een baguette?
0: Oeh.
2: Nee, is het een brie? Ook niet.
0: Oh, dan zou ik me gelijk opgeven.
2: Ja, als je op brie mocht tennissen.
0: Ja, echt hoor.
2: Hey, deze vrouw houdt van kaas, hè?
0: Gek op kaas.
2: Helemaal prima. We gaan naar vraag 5. En dat is weer een meerkeuzevraag. Hoeveel medailles won België in totaal bij de zomerspelen van 2024? Harkte België er A, 5 binnen, B, 8, C, 10 of D, maar liefst 12? Waren dat A, 5 medailles, B, 8 medailles, C, 10 medailles of D, 12 medailles?
0: Oh,
2: we zijn al op de helft, jongens. Het wordt zo spannend allemaal.
3: Ik vind het ook spannend.
2: We gaan naar vraag 6. Wat is de bijnaam of het koosnaampje voor de ex-trainer en ex-voetballer Zinedine Zidane? Hoe noemen zijn teamgenoten hem liefkozend?
1: Nou, wat gebeurt er?
2: Het is, antwoord is... ik zal jullie verklappen, het is niet pluisje.
0: Het is zeker niet pluisje.
2: Het is niet pluisje.
1: Plusje.
3: Plusje.
2: Wat was de bijnaam of de koosnaam voor ex-trainer en ex-voetballer Zinedine Zidane?
0: Ja, ja, ja, goede vraag. Ja, dat weten. Moet je ook maar net weten. Ja. Moet je ook een beetje fan zijn van deze man, denk ik.
2: Ik denk dat ik dit had gegokt, maar niet geweten. Mm. Laat het zo zeggen. We gaan naar vraag 7, want we motten door. Wie is landskampioen geworden in de vrouwen-eredivisie voetbal afgelopen seizoen? Dat is een open vraag. Welk team is landskampioen geworden in de vrouwen-eredivisie voetbal afgelopen seizoen?
1: Weet
2: wie
1: jij dit?
2: Hij er
1: oh, feest gevierd. Ik heb het wel voorbij zien komen, maar ik heb natuurlijk weer niet onthouden. Jij weet het, hè?
3: Ja.
1: Heb je opgeschreven?
3: Ja, tuurlijk.
1: Moet een beetje tempo maken.
3: Oh, maar dat weet ik het denk ik ook wel. Want je was niet lang aan het schrijven, denk ik.
2: Oh, dit is mooi. Dit is een hele goede analyse.
0: Dit is, ja, precies.
2: Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. We gaan door met vraag 8. Voor welk team rijdt Max Verstappen in het huidige Formule 1 seizoen? Dus voor welk team rijdt Max Verstappen in het huidige, dus nu, Formule 1 seizoen?
1: Ik weet dat niet.
2: Dus welk team legt hij voor te rijden, te lopen, te doen?
0: Brom, brom.
2: Brom, brom. Vraag 9. Wie heeft het huidige wereldrecord op de 100 meter op zijn naam staan? En dan hebben we het over rennen.
0: Zeker.
2: Keihard rennen. Dus wie heeft het huidige wereldrecord op de 100 meter op zijn naam staan? Dus het is een meneer. Ja, ja, die wil ik wel weggeven.
1: Alles van het gast heb ik je, maar
0: atletiek,
1: je luistert ook goed.
0: Ja.
2: Ja. Ja, wie is dat? Wie is er sneller dan het licht? Wie is er sneller dan een gazelle? Wie is er sneller dan een gemiddelde struisvogel?
1: Jij kijkt echt af.
3: Oh, wat een lulkoek. Dat is echt...
0: oh, dames. Oh, misschien moet ik er wel nog even bij zeggen. Als jullie nou allebei hetzelfde aantal vragen goed hebben, dan gaan we worstelen.
1: Ja. Ja. Oh, dat is leuk. Laten we worstelen. Dat is wel leuk.
2: Ja, en dat doen we buiten in de tuin.
0: Precies.
2: En daar hebben wij een tuil met modder neergezet.
1: Daar zijn we ook goed in.
2: Zie je, ze zijn ook op het festival geweest.
0: Heerlijk. Ja, precies.
2: Het
0: ja.
2: is tijd voor de laatste vraag van deze quiz. Dan is er muziek en dan gaan we jullie ook thuis verlossen van deze spanning. De laatste vraag is, waar is de beker van gemaakt die gewonnen kan worden tijdens het WK voetbal voor mannen? Waar is de beker van gemaakt die gewonnen kan worden tijdens het WK voetbal voor mannen? Ik hoop echt nacho's.
0: Ja, helaas.
2: Ik zou het echt
0: nacho's is niet het goede antwoord.
1: Nee, shit. Het is ook geen meer keuze, helaas.
0: Het is zeker geen meer keuze.
1: Jammer.
0: Maar je hebt hem vast wel een keer gezien.
1: Ja, wel gezien.
2: Ja. Ja. Waar, dus,
0: waar is die van gemaakt
2: wezen?
0: Jawel. No.
2: Nou, niet nacho's.
0: Nee, we gaan het dadelijk vertellen na de muziek. Nu nog niet. Nu geven we jullie nog even een momentje om na te denken en om de antwoorden in te sturen. En dan zijn we dadelijk bij jullie terug.

0: Ja, zo. Die had ik wel echt al heel lang niet gehoord, moet ik zeggen.
1: Ik ging ook bijna opstaan.
0: Nou, inderdaad.
1: Bijna, hè?
0: Bijna. Hey Rea, laat ons niet in spanning.
1: Nee, het is tijd voor uitslag. En dan hebben we het niet over bulten en blazen, maar over de juiste antwoorden op de vragen van de sportquiz. Heb je thuis meegedaan? Reken dan even mee. Deborah gaat er uiteindelijk over. Dus als zij zegt dat je wel of niet hebt gewonnen, dan is dat een sluitend antwoord. Voor jullie geldt het ietsje anders.
2: Ja. Wij kunnen onszelf overtuigen.
1: Misschien. We zijn omkoopbaar. Je mag beginnen met bieden bij €20. Nee, de eerste vraag die er was wie was de chef de mission van de Nederlandse Olympische ploeg bij de Olympische Zomerspelen? En onze vraag is, wat hadden jullie daar als antwoord?
2: Nou, niet zeg maar.
3: Ik had Piet van de Hoogpad.
1: En wat had jij?
2: Een mooi streepje.
1: Jij hebt hartstikke gelijk.
0: Je had hartstikke gelijk.
2: Klein applausje.
1: 1 punt.
0: Heel goed.
1: Dan vraag 2. Waar staat de afkorting IOC voor? Gezichten. Er werd hier in buiten de uitzending om een beetje ruzie gemaakt over gespiek bij deze vraag. Ja.
2: Nee.
1: Dus nou,
2: ik ken denk ik 2 woorden.
1: Vertel.
2: International.
0: Ja, dat is goed.
2: En ik denk dan commissie. En dan plak ik ertussen Olympian. Olympisch.
1: Wat had jij ervan gemaakt?
3: Ik had ook International Olympic Commissie.
0: Oeh. Ja.
3: Is
0: ja,
3: het goed?
1: Die keuren we goed.
0: Ja, is dat is goed hoor. Ja, dat is ja. International Olympic Committee.
1: Details.
3: Hij is goed.
0: Hij is hartstikke goed.
3: Zo ineens kwam hij naar boven. Ja.
1: Kijk,
0: hè, dan wordt het dus geklaagd.
1: Tegenover 1 punt. Het wordt
0: dat het moeilijk is, maar niks aan de hand dus duidelijk.
1: Volgende vraag was een meerkeuzevraag. En als ik straks hoor dat jullie allebei voor B hebben gekozen, dan weet ik dat jullie twijfelden. Want als je moet kiezen, is het altijd B.
3: Ja, dat is, ja, dat is
1: toch?
2: Dat was bij de volgende vraag.
1: Welke Nederlandse atleten won eind 2024 de titel beste atleten ter wereld? Onder andere na het winnen van 3 Olympische medailles in Parijs. Was dat A, Sifan Hassan? En was dat B, Sharon Rauwendaal? Of C, Femke Bol? Welk antwoord had jij?
2: A.
1: Je had Sifan Hassan. En jij schudt heel hard
3: Ik ook. Maar volgens mij is het Femke Bol, of niet?
1: Ja, wat is het nou?
0: Nee. Nou, jij hebt antwoorden, vriendin.
1: Het is Sifan.
0: Zeker Sifan.
3: Die had ik wel goed.
0: Sifan.
1: Ja, ik zie het. Die heb je goed gedaan.
2: Ja, jij zit daarna een beetje te twijfelen.
3: Nou, ja, want ik dacht...
2: Je moet in jezelf geloven, Nien. Kom op.
3: Okay.
0: Oh, wauw.
1: Oh,
0: goeie tips hier. Goeie
3: mooi,
0: tips.
3: Mooi.
1: Vraag 4. Op welke ondergrond wordt het tennistoernooi Roland Garros gespeeld? Het is niet brie, het is niet baguette, maar het is...
2: Gravel?
1: Ja.
0: Ja, heel goed.
1: Ook geen brie, gemalen baksteen.
0: Geen brie, geen braket, maar een baksteen.
1: Baksteen, gravel. Dan vraag nummer 5. Hoeveel medailles won België in totaal bij de zomerspelen van 2024? Gingen zij naar huis met 5 medailles? Dat was antwoord A. Was het B, 8 medailles? Of was het C, 10 medailles? Of D, een whopping 12? Wat hadden jullie?
2: Ik wist het niet, dus ik heb B.
3: Ik ook.
1: Dat hebben jullie allebei fout. Het waren er namelijk 10. Antwoord C.
3: Zo. Nou, jammer. Best knap.
1: Dus gingen we het hebben over nicknames, bijnamen, koosnamen. Zo noemt Deborah mij altijd Zuurslootje. Dat is ook een koosnaampje. En ik noem haar lieve collega. Dat is ook een koosnaampje. Maar wat was de bijnaam of de koosnaam voor de ex-trainer en ex-voetballer Zinedine Zidane? Wat hebben jullie ervan gemaakt?
3: Koekoek. Ik zou het niet weten.
2: Nee joh, ik heb gewoon een verkleinwoord ervan gemaakt. Ik heb Zidaantje, maar ik heb echt geen idee. Het was schattig, hè?
0: Zidaantje is wel echt heel cute.
2: Klinkt wel ook heel lief. Krijg ik daar ook een puntje voor?
0: Ik vind het echt een gemiste kans dat we hem nooit zo genoemd hebben.
1: Dat is. Want hoe noemen we deze man? Hoe noemden we deze man? Zizou.
0: Zizou.
3: Nou, daar heb ik niet goed,
1: Nee. We gaan naar vraag 7. Wie is landskampioen geworden in de vrouwen-eredivisie voetbal afgelopen seizoen? En toen kwam er hier een discussie over... Jij hebt niet lang geschreven, dan weet ik wie het is. Ik ben heel benieuwd.
3: Nou,
1: wat jij dacht dat het was.
2: Ja, ik heb PSV opgeschreven.
3: Ja, PSV.
1: Het klopt, daar hoef je niet lang voor te schrijven. Ja. En jullie hebben allebei gelijk.
0: Hartstikke goed.
1: Ja. Dan gaan we naar vraag 8. Onze Max Verstappen die rijdt in dit Formule 1 seizoen voor een... team. Hoe heet dat team?
3: Red Bull Racing?
2: Ja, dat heb ik ook.
1: Nou, weer goed. Waarom denken jullie dat je niet goed bent in die quiz?
2: Nou, ik heb echt geen verstand van Formule 1, maar dat was het enige. Maar dat huidige seizoen, toen dacht ik, misschien is dat wel veranderd.
1: Ja.
2: Maar ik ben er niet in getrapt.
1: We gaan naar vraag 9. We gaan heel hard rennen, net als die mevrouw met haar 384.000 marathons. Wie heeft het huidige wereldrecord op de 100 meter op zijn naam staan? Daar had ik hem al weggegeven. Het is een meneer. Wie? Wie oh wie?
3: Usain Bolt?
2: Ik heb ook Bolt.
1: Dat hebben jullie helemaal goed.
4: Wat goed, joh.
1: En het record is 9,58 seconden.
2: Dat kan ik alleen maar van
1: dromen. Liep hij op 16 augustus 2009. En daarna is het niet meer verbeterd.
4: Precies.
1: Halle mooi. 14 jaar lang. Gewoon niet verbroken. Dit,
3: maar dat red je bijna met de auto niet.
1: Nee.
3: Als je optrekt.
4: Nee.
3: Moet je een snelle auto hebben.
2: Ja.
1: Kijk.
4: En iemand voor je.
1: Ja, ook dat. Is ook wel handig. De laatste vraag. Waar is de beker van gemaakt die gewonnen kan worden tijdens het WK voetbal voor mannen, wat nu gaande is. Ik riep al dat het geen nachos zijn. Dat hoopte ik wel. Had ik leuk gevonden.
4: Ja, had ik
1: maar waar is dat ding dan wel van gemaakt?
2: Ja, ik heb koper opgeschreven, maar dat kan helemaal niet.
1: Nou ja, dat kan best.
2: Ja, maar
3: ik heb metaal.
2: Ja, dat lijkt me beter.
1: Het is een slimme, neutrale oplossing. Metaal, het klopt. Het is een edel metaal. Hij is gemaakt van 18 karaat goud voor 75% puur goud en 2 ringen van malachiet in de voet.
4: Zo is het. Zo.
2: Maar is alleen metaal dan goed genoeg? Ja. Ik vind dat als ik hoor wat er allemaal bij komt kijken, ik kijk alleen metaal. Ik kijk of niet helemaal
3: jij had het hoor.
4: Ik vind het wel 18 karaat goud of aluminium vind ik wel echt een flink verschil.
1: Maar het zijn wel allebei metalen natuurlijk.
4: Ja.
1: Dus ik zeg, we keuren hem niet goed.
4: Als we hem allebei niet goed hadden, dan is er ook geen probleem natuurlijk.
2: Nee. Precies.
1: Ja, we weten wel wie er heeft gewonnen.
4: Ja.
1: Streepje.
3: Jij ging met je streepje mis.
1: Ja, als je niet had gestreept, dan was je gewoon, hadden jullie gelijk geëindigd. Dan hadden wij kunnen modder worstelen.
2: Ja, sorry. Ja.
4: Jullie zaten heel dicht bij elkaar. Hè?
1: Toch? Want jij hebt een totale score van?
3: 7.
1: En jij?
4: Nou, nu niet over na gaan denken. Het staat er gewoon op.
1: Ja,
4: hè?
1: Dag.
2: Nee, 6 wel.
1: Ja, zie, ik had gelijk. Het is 1 punt verschil.
3: Maar wij delen.
4: Ja, puntje.
3: Ja, wij zijn samen 1. Wij delen.
4: Oh, dat vind ik wel echt een heel mooi gebaar.
1: Ja. Ik ga even de medaille omhangen.
2: Had ik ook gedaan hoor, als ik had gewonnen.
4: Ik zie aan je gezicht.
2: Nee, ik moet mezelf ook even goed zetten. Kijk, maar ik moet zeggen, hij staat jou ook wel echt veel beter. Dat zie ik nu al.
3: Oh, dat is echt heel lief. Ja.
4: Dat vind ik dan wel weer heel lief.
2: Ja, dat is lief. Dank je.
4: Dat is ook fijn, hè? Dat zie je toch nog naar huis gaan brengen.
2: Kom weer bij mijn auto. Naar je auto, dat is waar.
4: Hey, hartstikke leuk. We gaan heel even een muziekje draaien en dan zijn we dadelijk bij jullie terug. En dan gaan we nog wat vragen stellen natuurlijk aan onze gasten. En als jij thuis meeluistert en je hebt nog een vraag voor ze, laat het ons weten.
2: Spannend. Girl.

0: Heb.
1: Ja, heb. En dit was Mo.
2: Met
1: Douwe Bob. Ja, we hadden natuurlijk van tevoren ook wat vragen gesteld aan onze gasten. En een van die vragen was, wat is je favoriete muziek? En ik vond het wel heel leuk hoe prachtig jullie op één lijn zaten.
0: Goed,
1: want
0: hè?
1: Ik kreeg bij bijna elke vraag dezelfde soort antwoorden. Niet bij elke vraag, maar wel bij deze favoriete muziek. Namelijk Mo. Dus het ging ook niet echt om Douwe.
0: Nee,
1: het ging
0: sowieso
1: omhoog.
0: Gaat het meestal niet om Douwe.
2: Nou, vaak wel in het nieuws hoor.
0: Ja, dat vindt hij.
1: Ja, precies. Nou ja, goed. Dus deze was alvast voor jullie. En dan gaan we het nu even hebben over volleybal. Je raadt het niet.
0: Nou
1: ja.
2: Bijzonder. Ja.
1: Nou hè, hoe was het afgelopen seizoen voor jullie, Nienke? Want wij hebben het natuurlijk wel een klein beetje meegekregen. Maar ik weet niet of alle luisteraars ook op de hoogte zijn van wat jullie allemaal meegemaakt hebben dit seizoen. Nee. Dus hoe was het afgelopen seizoen?
2: Ik denk dat wij een heel mooi seizoen hebben gedraaid met elkaar. Het begon natuurlijk met het winnen van de Supercup.
1: Ja.
2: Wat best wel knap was, aangezien we wel heel veel nieuwe meiden ook hadden. 7 in totaal.
1: Ja, dat is best flink, ja.
2: Ja, en als dan direct de eerste wedstrijd van het seizoen voor een prijs is, dan, dan hebben we het gewoon heel goed gedaan. Daarna zijn we eigenlijk vrijwel snel Europa ingegaan. Waar we in Tsjechië een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. 3-2 verloren. En een week later de return thuis hadden.
1: Ja.
2: Waar het echt. Waar we, ik denk, het beste wedstrijd van het seizoen ook hebben gespeeld. Ja. En dus ook gewonnen hebben en doorgingen naar een volgende ronde. Dus dat was eigenlijk echt wel waanzinnig. En ook gewoon omdat er superveel publiek was. En was echt heel gaaf. Toen mochten we naar Sevilla.
0: Ja.
2: Dus ja, dat zijn wel
0: geen verkeerde.
2: Nee, zeker. Nee. Dat zijn echt wel de wedstrijden. Nou ja, waarvoor ik in ieder geval nog.
3: Op die leeftijd?
2: Op die leeftijd.
0: Oh, dat is, oh ja, daar wil ik wel even een vraag over stellen. Want er zit tussen jullie een klein dingetje.
1: Ja, waarin, ik denk net zo klein als tussen ons. Zo'n
0: beetje. Toch?
1: Ja.
0: Ja, nee, want dan ga ik gewoon een onbeleefde vraag stellen aan een dame. Hoe jong ben jij?
2: Ik ben bijna 29.
0: Ach, meisje.
2: Ja.
0: En jij bent bijna 21.
2: Ja, in augustus 21.
0: Ja, Deborah en ik zijn respectief. Ik ben 52 en zij is 21.
1: 80.
0: Nee, dat is niet waar. Nee.
1: 43.
0: Ja. Dus het is een prima. Dan kan je heel goede vriendschap opbouwen. Op
2: zeker, verschil. Zeker.
0: Maar je moet niet te vaak tegen die ouwe zeggen dat ze een ouwetje is. Want we halen je in op een dag. En we kunnen je achterlaten.
2: Dat wordt gecompenseerd met wat naar mij wordt gezegd. Dus het is helemaal oké.
0: Nee, ik plaag je maar.
2: Nee.
0: Het
1: is een goed seizoen. En
2: het laatste
1: stukje was ook nog wel heel erg spannend. Hè, van het seizoen. Gewoon voor de Eredivisie heet het ook gewoon bij jullie.
2: Ja, klopt.
3: Ja, we hebben een beetje een gek eind van het seizoen gehad.
2: Ja.
3: Wij hebben de halve finale tegen Sliedrecht mogen spelen. Nou, eerst uit en toen thuis. En de halve finale is verloren. Dus er ging daarvoor een beetje commotie rond of je wel of niet voor plek 3 of 4 zou spelen. Wij hebben denk ik 2 weken van tevoren te horen gekregen dat wel gespeeld zou worden. En wij staan met z'n allen op donderdag op het veld. Staan we even keihard te trainen voor de laatste 2 potjes. En daar wil je samen natuurlijk een super mooi eind van maken. En wil je er alles uithalen. En ineens wordt onze coach gebeld. En krijgen we het nieuws dat het seizoen klaar is. En dat die wedstrijd helemaal niet meer wordt gespeeld.
1: Ja, bizar.
3: Ja, daar sta je dan. Ja.
0: Hoe dan?
2: Ja, eigenlijk zouden wedstrijden gespeeld worden voor het Europees ticket.
0: Ja.
2: Dus de nummer 3 krijgt het Europees ticket. Alleen bij de Nefobo in de reglement staat als de nummer 3 van de competitie, dus het eerste gedeelte van het seizoen, de nummer 3 daarvan krijgt automatisch een ticket. En dat was op dat moment Assen. En wij moesten ook spelen nog tegen Assen voor plek 3 en 4. En zij hebben gezegd, wij zijn derdes geworden, dus dat ticket is van ons.
0: Oh.
2: Ja. Maar goed, op zich is er geen man overboord, want de wildcard is aangevraagd voor een Europese ticket. Dus
1: het is nog mogelijk.
2: Zeker, ja hoor.
0: Dus oh, jongens, wat heftig.
1: Ja, dat is heftig, hè?
0: Ik zou boos zijn. Waren jullie boos?
2: ik denk dat er heel veel boos waren. Maar er was ook wel een stukje teleurstelling. Want het zijn natuurlijk ook meiden die aan het eind van het seizoen afscheid nemen van de club, van het team.
1: Ja, dan is het heel zuur. Echte,
0: het is niet af.
2: Nee. Dus zo ineens, donderdag halverwege de training. Ja, nou ja, we kunnen wel stoppen. Want ja, we hoeven niet meer te spelen.
3: Zijn we een drankje gaan doen in de kantine?
1: Ja. Maar dat is pittig. Hoe ga je om met zo'n teleurstelling? Heb je daar een goede methode voor?
3: Heb je daar echt een goede methode voor? Ja,
1: luister je dan met Douwe Bob? Rea en ik mogen niet meer samen radio maken.
0: Nee, dat is tijdelijk. Sorry.
2: Nou ja, ik denk dat we... we zijn donderdag aan het eind van de training met elkaar. Hebben een drankje gedaan. En vrijdag hebben we natuurlijk niet getraind. En zaterdag zijn we nog bij elkaar gekomen voor een lunch. Okay. Ja, dan heb je het er toch even met elkaar over. Ja, en je kan je er heel druk om maken. Maar op dat moment is dit het besluit.
3: Je verandert ook niks aan. Dus het heeft niet heel erg veel zin om er heel lang in te blijven zitten. Maar ik denk dat voor mijzelf het zwaarste woog, zeg maar, inderdaad van... Ja, oké, Europees weet je dat er nog een oplossing is.
1: Ja.
3: Maar het is gewoon heel zuur dat je na een seizoen super hard werken met een aantal meiden... gewoon ineens je laatste wedstrijd samen hebt gehad zonder dat je het door had. Je hebt je laatste training gehad samen zonder dat je het wist.
2: Ja.
3: En dan is het gewoon ineens klaar.
1: Is het ineens dus afgelopen, ja.
3: Ik vond dat denk ik het moeilijkste van hoe het uiteindelijk is afgelopen.
1: Ja, precies. En waarom hebben jullie gekozen voor volleybal? Komen jullie uit een volleybalgezin of...
0: Was je lang en was het enige wat je... Ja, dat kan, hè?
1: Was je op je 12e al 1,92 meter en hadden ze zoiets van... Oh, weet je wat jij moet doen? Je moet gaan volleyballen of basketballen. Ja. Dat hoorde ik vroeger ook. Ik was vroeger relatief lang, nu niet meer. Ik ben gewoon gestopt met groeien op een gegeven moment. Ja. En nu ga ik grippen, inderdaad. Ja, maar is het zo gegaan? Hoe ben je terechtgekomen bij volleybal, Nienke? Britt, sorry.
3: Nee, is helemaal oké. Nou, mijn moeder volleybalde wel. Ik heb eerst hockey en voetbal geprobeerd. Hockey is echt niks voor mij. Ik struikelde alleen maar over die eigen stick en over mijn voet. Dat heb ik snel opgegeven. Voetbal vond ik daarentegen wel echt heel leuk. Heb ik ook vroeger veel op school en zo gedaan.
1: Ja.
3: Maar ja, toen ging ik als laatste toch even bij de volleybal kijken. Ja. En dat vond ik wel echt heel leuk. En ik denk wel dat ik ook bij volleybal ben gaan kijken, omdat mijn moeder dat dan heeft gedaan. Ik weet niet of ik volleybal anders heel snel had uitgekozen.
1: Nee, precies.
3: Maar na die eerste training was ik wel heel snel overtuigd van, dit vind ik wel gewoon echt heel leuk. Dus zo.
1: Goeie. En jij, Nienke?
2: Ja, eigenlijk mijn nicht en mijn tante die zaten op volleybal. En mijn ouders vonden het vroeger wel belangrijk dat wij ook een teamsport deden.
1: Ja. Oh ja.
3: Ja, bij mij ook.
0: Daarom heb ik ooit gehockeyd. Heeft niet geholpen trouwens. Maar goed, ga door.
2: Dus op een gegeven moment ga je dan een training meedoen. En denk je, het is wel leuk. Dus eigenlijk zo. Ik was ook wel wat ouder toen ik erop ging.
1: Oké.
2: Dus
1: maar verder. Het is ook wel geïnspireerd door mensen om je heen in principe.
2: Ja, zeker.
1: Om dit te gaan doen.
2: Ja.
1: Ja, en ik zie dat je handbal eventueel ook wel leuk had gevonden.
2: Ja,
1: ik vraag altijd, wat zou je voor andere sport doen als je niet hiervoor was gegaan?
2: Maar dat is ook een hele fysieke, snelle sport.
1: Ja,
3: ik vind het ook leuk. Voor jou redt dat niet meer hoor.
2: Bedankt.

0: het echt zo knap hoe zij... Ja, het ziet er altijd heel makkelijk uit. Zoals ze heel makkelijk even een marathon loopt. Ja. En eventjes dit doet en eventjes dat.
1: Ja, zij is wel een bijzonder bijzonder niveau als topsporter.
0: Ja,
1: dat,
0: ja, dat vind ik echt. Maar qua volleybal heb ik eigenlijk Brits mijn allergrootste voorbeeld natuurlijk.
1: Snap ik wel.
0: Ik noem haar ook nooit Brit. Het is eigenlijk gewoon Appie. Maar...
2: Ik krijg wel de kriebels van die Brit.
1: Vertel, hoe kom je aan de bijnaam Appie?
2: Werk je bij de bezorgdienst?
3: Ja, ga je. Nu zo slecht gezegd.
2: Maar vertel, ik ben wel benieuwd.
1: Ja, eet je heel veel appels?
2: Lekker. Doe je alleen maar boodschappen bij dat merk met dat blauwe?
1: Ja, dat zou ook nog kunnen natuurlijk.
2: Heb je altijd zo'n tasje waar je sportkleding in zit?
3: Ja, die vieze sportkleding. Ja. Nee, ik heb... ja, echt. 4 jaar geleden begon ik, denk ik, mee trainen met Dames 1. En ik werkte toen inderdaad bij de Albert Heijn.
2: Ja.
3: Als ik dat mag zeggen. Ik
2: heb dat
1: mag je zeggen. Dat
2: heb
1: ik
0: nu al gedaan.
1: We hadden wel uitgelegd dat we dat er niet uit konden knippen. Nee.
3: Dan maar op YouTube daaruit knippen.
2: Ja, dat komt goed.
3: Nee, en toen trainde ik mee. Ik werkte daar in de stad. En een aantal meiden die... deden daar altijd de boodschappen. En toen was het... gaat dat ene meisje van de Appie weer mee trainen?
2: Ah, wat schattig.
3: Ja, en toen is dat heel snel omgetoverd... van toen ik vaker mee ging trainen... en uiteindelijk na dat seizoen erna in het team kwam... was het Appie.
1: Ja,
3: ja, ik werkte er al een aardige poos niet meer. Maar die naam gaat er niet
1: nooit
3: uit.
1: Meer weg.
3: Nee,
1: hè?
3: Ook alle meiden uit het nieuwe seizoen... die echt geen idee hebben dat ik er überhaupt ooit heb gewerkt. Ja, ja, gewoon allemaal lekker Appie zeggen.
1: Ja, nou ja, prima toch? Ja, als je maar reageert op het veld, denk
3: ik. Ja, naar Brit luister ik ook niet meer. Ik vind dat ik kijk haast zelf om van wie is dat?
2: Die is dan?
3: Ja, in volleybaltermen, mijn eigen naam vind ik echt heel raar.
1: Ja, grappig hè? Ja. Dat dan zo went, zo'n bijnaam eigenlijk.
0: Ja, gaat heel snel. Ja.
2: Maar hebben jullie allemaal een bijnaam in het team? Of is alleen Appie de Sjaak?
3: Nou ja, echt in de zin van een heel ander woord dan je eigen naam is Appie denk
0: ben
3: ik
0: jij
3: wel
0: de
3: een
0: Sjaak?
3: Beetje de Sjaak.
0: Ja, ja. Ja.
1: Stel je zou overal mogen spelen waar je wil. Naar welke club of in welk land zou je dan wel willen spelen? Ik vind dit een leuke vraag omdat ik graag wil weten hoe de volleybalwereld in elkaar zit. Nederland is niet slecht in deze sport. Ja, dat mag ik zo best zeggen. We zijn goed in deze sport. Maar welk land staat er dan echt aan de top? Waar is de competitie zo ontzettend strak en goed georganiseerd? En is er nog meer aandacht voor de sport? En zijn er nog meer mogelijkheden voor mensen om te spelen? Waar moet ik dan heen?
0: Italië.
3: Ja.
1: Italië?
0: Italië is wel...
1: Okay.
2: Ja, is dat zo'n volleybal?
0: Ja, dat is wel echt
3: heb je het wel goed voor elkaar als je
1: voetballen
3: lekker in Italië
1: niet meer. Oh, sorry.
2: Nee. Maar waarschijnlijk als je voor die club speelt, is het voor jou persoonlijk nog wel lekker geregeld, vermoed ik.
1: Ja,
0: ik denk dat Italië,
3: Turkije is
1: ook heel goed.
0: Ja,
1: okay.
0: Ja, dat zijn wel echt de volleyballanden.
1: Ja.
0: Ja,
1: en waar zou je dan het liefst naartoe gaan?
3: Als ik uit die twee zou moeten kiezen?
1: Ja, waar je mag gewoon overal naartoe waar je naartoe wil.
0: Ja, ik denk
1: even hypothetisch, hè?
0: Ja,
1: dus je blijft gewoon hier.
3: Daar
1: maar
3: ben ik niet zo goed
2: in. Niet uit
3: denken. Ik denk haast niet verder dan morgen.
1: Ah, nou ja, heeft ook zijn voordelen, denk ik.
3: Ja, nee, ik heb niet echt iets wat in me oppopt. Oprecht niet.
1: Nee?
3: Nee.
1: Oké.
0: Nou ja, als ik dan echt, zou ik lekker naar Italië gaan.
3: Ja, lekker weertje, lekker eten.
1: Goed eten, ja.
3: Oké, gaan
0: we
3: samen.
0: Gaan we samen.
1: Oh, kijk, het is alweer opgelost.
0: Ja,
1: hoor,
0: ja.
3: Ik ben er alweer over uit.
1: Waar kunnen mensen jullie volgen? Stel de luisteraar die denkt, deze meiden die klinken wel heel gezellig. En die wedstrijd die werd net beschreven, nou dat klonk ook wel heel erg leuk. Waar kunnen mensen
2: zich aansluiten?
1: Ja,
2: kijken.
1: Precies. Precies. Waar moeten ze heen?
3: Draaisma Dynamo Dames 1. Zeg je
1: dat? Ja, dat zeg je goed hoor.
3: Ja,
1: dat zeg
3: je heel
1: op Instagram.
3: Ja, op TikTok, alles mag.
1: En een website hebben ze.
3: Website.
1: Met alle posities en centimeters, et cetera, erbij.
2: Gewoon gezellig
1: zeker.
2: Op? Ja.
1: Daar heb ik dit vandaan.
2: Ik zal ook schuin op. Ik wil dan wel dat ze dat eigenlijk...
1: Ja,
2: je zo'n lijstje
1: jammer,
2: hebben en dat je dat dan zo... Toch?
0: Dat dan diagonaal
2: dat die
0: staat.
2: Diagonaal. Ja. Het is zo'n grafisch vormgegeven. Pop, dat jouw naam schuin, dat weet iedereen. Ja. Oh, is de diagonaal.
3: Ik zal even aangeven dat er wel iets meer toelichting bij mag. Ja? Ja. Dat de niet-volleyballers ook begrijpen wat er nou eigenlijk...
2: wat is in hemelsnaam
3: wat diegene nou eigenlijk doet.
1: Ja, ik zag je dus al zo'n beetje door
2: de
1: lucht heen zweven. Ik denk
2: of zo als een soort extra obstakel voor
1: haar taak is snoekduiken maken, dacht ik.
2: En alleen maar schuin.
1: En alleen maar schuin, ja. Yeah.

0: Precies. Ja. Nou ja, in dat kader wil ik ook nog wel even weten wat een pancake is.
1: Een pancake?
2: Een pannenkoek, toch?
0: Ja.
1: Ja, lekker.
2: Is het een volleybalpancake?
0: Is een volleybalpancake, schijnbaar. Ja. Het is gewoon als je de bal zo...
3: Nou, het is eigenlijk als je je hand op de grond hebt en de bal valt bovenop je hand.
2: Ja. Dat doet ook zeer, denk ik.
1: Nou, als hij goed op je hele hand valt, dan voel je er niet zoveel van. Ja. Maar echt op het topje van je vingers, dan heb je wel even last.
3: Ja, dus dat is eigenlijk de pancake.
2: En dan, red je hem nog, omdat je hand ertussen zit? Ja. Dat is waar het over gaat. Dat je...
3: Ja, dan gaat hij nog wel omhoog.
2: Oké, dat mensen zeggen van je mag hem nog, dit is nog wel een bal.
3: Ja.
1: Ja.
0: Aha. Ja, precies.
1: Dus het was een pancake. Dat de scheids hem ook goed ziet.
3: Ja. Ja, dat is altijd maar de vraag.
2: Lange vingers, dat helpt.
0: Dat is,
3: ja, grote handen, altijd voordeel.
2: Ja. Ja. Ja. Kijk dan!
0: Ja, hallo. Ja, nou ja, en beter te zien en meer oppervlakte om de bal mee te vangen natuurlijk. Dus dat is wel... Ja, ik vond het zo'n grappige term. Ik denk, ik moet het toch even vragen.
2: Pancake, ja, ik heb meteen trek. Maar ja, kent
0: mij. Dat snap ik. Ik heb nu ook eigenlijk wel trek. Ja. Maar goed, het is ook al bijna weer afgelopen, hè, want zo snel gaat het hier.
2: Tijd voor de
0: borrel. Ja, het is... wat moeten mensen doen als ze een wedstrijd willen zien? Hoe komen ze daar terecht?
2: Ja, moeten ze...
3: Nou, je stapt in de auto, dan rij je naar de Omnisport in Apeldoorn.
1: Voorwaarts 55.
2: Dat is een prachtig pand.
1: Voer maar
2: trouwens
1: in die Google Maps.
0: Echt een heel mooi pand. En heerlijke snackjes erbij ook, hoor.
2: Goed parkeren.
0: Ik was bijzonder content. Ja hoor,
3: zeker.
0: Absoluut.
3: Ja.
0: En het programma staat gewoon op de website, neem ik aan.
3: Ja. Als hij,
1: ja, nu is het nog allemaal een concept en staat het er nog niet op. Maar anders
2: als
1: inderdaad
2: het vast
1: op de
2: is gelegd.
3: En daar kun je ook de kaartjes kopen natuurlijk. Ja.
0: Kijk,
2: en wat
0: precies
2: kost dat dan? Drie armen en de ziel van mijn eerstgeborene? Of valt het mee?
0: Ah, dat is alleen voor de Europa Cup.
2: Oh.
0: Nee, het viel volgens mij hartstikke mee.
2: Nou, dat is mooi.
0: Ja.
2: Dat is goed.
0: Dus mochten mensen er naartoe willen...
2: Mee. Je wil deze mensen steunen.
0: Dat, precies.
2: Ja. Toch?
3: En een leuk potje kijken. En de trommels mogen mee.
1: Trommels, toeters.
3: Alles mag.
1: Sjaaltjes.
0: Hartstikke gezellig.
3: En wij zijn aanwezig.
1: Wij zijn
3: altijd
1: erbij.
3: Leuk.
0: Ja, precies.
3: Ja.
0: En dat is wel met volleybal. Hè? Het valt nooit echt... Het gaat altijd snel ook, dat spel.
3: Ja. Ja.
0: Het is nooit dat je denkt van... Oh, nou zit ik al 10 minuten...
2: Naar niks te kijken.
0: Helemaal niks. En er gebeurt helemaal niks.
2: Ja. Mannenvoetbal. Wat?
0: Het is altijd gewoon heel, heel vlot.
3: Ja.
2: Ja, zelfs voor de sportleek als ik. Ik was zwaar entertained.
0: Toch?
2: Ik dacht het ook te begrijpen. Laten we even in het midden of dat echt zo was. Maar
0: ik
2: zat er helemaal in aan. Ja.
0: Ja, ja, heerlijk. Nou, ik ga nog wel even een leuk liedje draaien. Want ik heb jullie natuurlijk gevraagd van... Nou, wat vind je nou een leuk liedje voor de training? Wat vind je nou een leuk liedje bij de wedstrijd? Een aantal van die liedjes hadden we niet. Maar eentje heb ik er wel. Dus die gaan we gewoon nu even lekker draaien.
2: Oh.
4: Work on you. Get up and make it work.

0: Nou, ik kan me wel voorstellen dat dit wel echt een lekker liedje is om bij te trainen of je voor te bereiden op een wedstrijd. Dit was het pre-match, pre-match nummer. Zo.
1: Zo, ja. Over pre-match gesproken. Kan ik mij zomaar voorstellen dat je niet alleen een lekker liedje wil horen, waardoor je in de mood komt, maar dat je ook kleine, geheime, maar zometeen niet meer zo geheime, ritueeltjes hebt. Zweer jij erbij dat je altijd eerst je linker sok aan moet? Anders is het niet goed. Moet je per se een rode wedstrijdonderbroek aan? Anders gaat het niet werken. Mag je, weet ik veel, niet in de ogen kijken van je beste Matty?
2: Dat gaat niet goed meer.
1: Nee, maar hebben jullie dat soort ritueeltjes?
3: Ja, ik wel. Ja. Ja. Ik eet voor elke wedstrijd in de middag bloemkool.
2: Ja, die bloemkool.
1: Is dat zo dat je dan vieze scheetjes kunt laten en de tegenpartij daarmee kunt?
3: Nee, ik ga gewoon heel goed op bloemkool met aardappelen en een sausijsje.
0: Ja, dat snap ik trouwens wel.
1: Ja, ik snap dit.
2: Maar heb je er weer trek allemaal?
0: Ja. Heb je er kaassaus bij? Dat wil ik dan nog even weten.
1: Oké.
3: Maar soms als je dan zeg maar 3 wedstrijden in de week hebt, is het echt intens hoor.
2: Ja, dat hadden we dit seizoen.
1: Ja. Maar hoe doe je dat als je naar het buiten... Want jullie spelen Europees. Ik verwacht niet een bloemkool met een sausijsje in Tsjechië.
3: Nee, dat klopt. Nee, dan ga ik wel gewoon brood eten.
1: Maar met een klein traantje.
3: Jawel. Ja.
1: Nou, dit is ook waarom het is. Nu snap ik het. Ja, ja. Waarom het daar niet... Jij had geen bloemkool.
3: Nee.
0: Ik vind het wel heel grappig. Want je hoort wel altijd... Nou ja, inderdaad. De ene schoen voor de andere schoen. Of een bepaald nummer wat ze luisteren. Of een bepaald ritueel. Van ja, nee, ik moet eerst dit doen voordat ik de wedstrijd inga. Maar bloemkool eten?
3: Ja, hoor niet
0: of sowieso eten, dat eigenlijk helemaal niet zo heel vaak...
1: Live, love, love it.
0: Ja.
3: En meestal is het ook pasta. Ja. Als je dan eet.
1: Ja, precies.
3: Maar dat, nee, dat...
1: Jouw koolhydraten komen gewoon lekker uit aardappels.
2: Heerlijk. Ja, want nou ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar ja, daar kom ik met mijn pasta.
3: Ja.
1: Ja.
2: Ik heerlijke pasta.
0: En is pastaatje
1: het
0: een eten.
1: Pastaatje met een saus? Of ben je gewoon voor de droog en een half blikje tonijn zo een beetje er doorheen prakken?
2: Nee, pasta, een beetje mozzarella, komkommer, tomaat, af en toe wat kipreepjes.
0: Een
2: beetje olijfolie of wat er allemaal doorgaat.
1: Lekker.
2: En dan,
1: maar dat is dus ook echt een pre-wedstrijd ritueeltje. Maar geen gelukssokken, geluksonderbroek.
3: Ja, ik heb wel hetzelfde sport-BH.
2: Ja, nou, die heb ik ook.
0: Ja.
3: En ik heb echt wedstrijdschoenen, zeg maar. Die draag ik alleen met wedstrijden.
0: Niet met trainingen of wat dan ook. Die zijn echt alleen voor de wedstrijden.
2: Ja, die heb ik ook.
0: Ja.
3: En die moeten dus ook het hele seizoen gewoon mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: En doe je dat ook een beetje oppoetsen voordat je de wedstrijd ingaat?
3: Nee,
0: of dat niet?
3: Want we op zich spelen we niet op modder. Maar gewoon een schone zaal.
2: En zo vaak
3: zaal.
2: Duik je ook niet. Zo vies en kapot vies gaan ze ook niet.
0: Nee, oké.
2: En wedstrijd kniebeschermers heb ik eigenlijk ook wel altijd. Want die zijn dan nog een beetje het mooist wit.
3: Ja.
1: Ja.
2: Dus vind ik er gewoon weer even strak uit.
1: Ziet
2: uitzien.
1: Er gewoon wat netter uit. Ja, snap ik.
3: Ah, voor de rest geen hele gekke dingen. Toch?
2: Nee, ik denk
3: dat was niet gek, toch?
1: Nee, en hoe doen jullie je haar? Want jullie hebben allebei lang haar. En dan kan ik me voorstellen dat dat... Nee, maar dat is... Ik kan me voorstellen. Ik vind het altijd hartstikke leuk om mijn haar los te hebben. Maar het is met bewegen best irritant.
0: Ja.
1: Ik geef een hele trage sport, metal yoga. Maar dan zit het soms ook echt in mijn ogen. Dat ik denk, wat ben ik aan het doen?
3: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat als je een beetje moet smashen, dat het toch wel...
3: Ja, nou, ik ben eigenlijk altijd een beetje het meisje met de vlechtjes. Oh. Ik heb altijd 1 vlechtje over mijn hoofd en een langere vlecht achter.
1: Ja. Kan je ook een flinke tik mee uitdelen trouwens.
3: Ik heb wel eens mijn eigen haar in mijn oog. Dat
0: is pittig ook, hè?
3: Dus dan is het even...
0: dat herken ik wel trouwens.
3: Maar dat heb ik eigenlijk altijd. Altijd standaard al 8, 19, 11 jaar lang.
0: Ja.
3: Ja.
1: En jij?
2: Ja, ik hartstikke saai. Ik stop gewoon in mijn haar en een staart, hoge staart. En dan vind ik het allemaal wel prima.
1: Nou, dat is toch prima?
0: Het is dus helemaal niet saai.
1: Per se saai.
0: Nee. Het is gewoon hartstikke leuk.
2: Er zijn ook weer meiden die hier altijd echt een heel mooi kunstwerk van maken. En er altijd heel veel voor doen. Ziet er echt leuk uit. Maar ik ben daar ook gewoon niet goed in. Dus ik denk ook dat het gewoon een beetje laksigheid is. Maar het is gewoon lekker makkelijk.
0: Dat snap ik wel.
3: Zou ook heel raar zijn als jij dat zou doen. Denk ik.
1: Ja. Zou de rest van het team dat ook gek vinden? Nee, kijk, van wat is er met jou gebeurd?
2: Het is
0: wel
2: niet
0: leuk om
1: het
0: keertje te doen.
1: Het is wel leuk om het juist een keer te doen. Of naar een kapper te gaan. En allemaal kraaltjes erin laten zitten.
0: Ja, dat. Zo
2: hysterisch. Ook wel uitproberen hoor. Kijk hoe het
1: en dat je dan gewoon zegt, nee, heb ik zo gedaan. Ja. Ja. Strak gezien.
0: Ja, met van die glimmende...
2: Vinden jullie bij me passen?
0: Glimmerspeltjes. Ja, precies.
1: Oh, leuk.
0: Gewoon een keertje uitproberen. Ja. Kan gewoon.
2: Ja.
0: Nou, ik ga jullie alvast hartstikke bedanken dat jullie naar de studio wilden komen.
1: Ja.
0: Volgend jaar gewoon lekker door.
2: Zeker, ik blijf zeker waar ik zit.
0: Ja?
3: Zeker, we doen nog een jaartje.
0: Kijk, hartstikke goed.
2: Eén.
1: En wij zijn, dat zeggen altijd, begin gewoon met één. Kunnen we daar verder kijken.
3: Precies. Ja, dat die optie is er.
1: Luister, je bent nog geen 30, meid.
0: Nee, zo 30, is het.
2: 30, dat was een mooie leeftijd om te stoppen.
0: Oh, ik denk dat worstelen dadelijk...
2: Dat
0: worstelen dadelijk hier gewoon in de studio gaat gebeuren.
1: Ja, ik wil jullie ook ontzettend bedanken. En wij zijn ook zeker nog een jaar vol trots en enthousiasme naast jullie.
0: Ja, zeker.
3: Super leuk dat we mochten komen.
2: Ja.
3: En we zijn heel blij met jullie als sponsoren.
2: Nou, zeker, dank jullie wel.
0: Dat horen we natuurlijk graag. En ik vond het hartstikke leuk dat we jullie toch nog in dit seizoen een plekje konden geven in gelijkspel. En lieve luisteraars, ook bedankt voor het luisteren. Rea,
1: ja.
0: Ik vond het fijn.
1: Ik vond het ook fijn.
0: Ik vond het fijn dat je er was, lieverd. Ja, zo vaak zitten wij niet meer samen.
1: Nee, dus ik ben altijd heel blij met deze kleine uitstapjes.
0: Ja, nou, ik ook. Hartelijk dank. Volgende week zijn we er weer. Maar morgenochtend kan je natuurlijk al luisteren naar Vallen en Opstaan tussen 7 en 10 met onze eigen Rea en Danique.
1: Danique, die is bij mij.
0: Dus, en je hoeft ook nergens naartoe, want natuurlijk draaien we hier gewoon heel de avond non-stop fantastische muziek. Heel graag tot volgende week. Heb het goed.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. De politie heeft 3 mannen van 20 tot 36 jaar aangehouden voor de ontvoering, gijzeling en mishandeling van een 37-jarige Spanjaard. Het slachtoffer werd op 15 februari in Pernis ontvoerd en vastgehouden in Rotterdam en Utrecht. Na aandacht bij opsporing verzocht volgden arrestaties, huiszoekingen en de vondst van een vuurwapen. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. De 19-jarige man uit Hulst die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode. De zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
1: Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Tijdens de militaire oefening Fighter Lion nabij Münster in Duitsland zijn meerdere Nederlandse militairen gewond geraakt bij een botsing tussen een Boxer panzerwielvoertuig en een Fennec verkenningswielvoertuig. Hulpverleners waren snel aanwezig. De militairen zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De marechaussee onderzoekt het incident. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
1: President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. NPO ZEP ontwikkelt samen met de BBC, DR, NRK en VRT nieuwe fictieseries voor kinderen vanaf 7 jaar binnen de Northern Star Project. Volgens de NPO biedt de samenwerking kansen voor Nederlandse makers. Avro Tros werkt mee aan de eerste Nederlandse serie. In juli volgen meer details tijdens de Children's Media Conference. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: is not gonna work. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
1: Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. Serena Williams heeft haar tweede wedstrijd sinds haar rentree verloren. De 44-jarige Amerikaanse ging met Carolina Muchova in de eerste ronde van het dubbelspel in Berlijn onderuit tegen Juliana Olmos en Erin Rutliff. Eerder werd bekend dat Serena en Venus Williams met een wildcard deelnemen aan Wimbledon, waar zij 6 dubbeltitels wonnen. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt een meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
1: Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker één dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: De nacht is van Girl Power.
1: Here is a story.

0: Ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker één dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Ik ben Hans van der Heijden.
1: Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.